0: Na de schok werden tsunami-waarschuwingen gegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.
2: De beste evergreens. NPO Radio 5.
3: I like my vis. He's a real tasty geezer.

0: Dit is NPO Radio 5.
1: De beste evergreens.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn 2 aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Het mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent en Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

deserts of Sudan and the gardens of Japan.

Tiger Bay. On the road,

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïnse president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel-Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel-Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemen dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met hulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren 4 à 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakte justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van de Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en de 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. En dan nog het weer. Er trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. En het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: wezen, wie is daar? Wie klopt er op de deur? Ja. Hallo?
1: Ik ben het, Jan Rietman.
0: Echt waar? Is het Jan Rietkant?
1: Ja.
0: Nou, wat kom je doen, joh?
1: Ik kom 4 uurtjes radio maken.
0: Nou, zou je dat wel doen? Is dat niet ontzettend onverstandig, Jan?
1: Nee, dat is juist heel erg gezellig, Obio.
0: Oh ja. Als ik er maar geen last van heb, beestje, wat een gezeur allemaal.
1: Nee, daar heb je geen last van. Zeg, heb jij toevallig een haan bij je?
0: Hallo? Dat moet je mij niet vragen, Rietkant.
1: Hey. Dat is om iedereen wakker te maken.

Goedemorgen, een nieuwe aflevering van Wekker Wakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. Daar gaan we aan beginnen. Het is zaterdag, het is 10 oktober. En gisteren was het de dag van de post. Het was de dag van de kroketten en de dag van het ei. We moeten natuurlijk niet alles door elkaar eten. Hè? En in 1953 was de opening van de lijnbaan in Rotterdam. En dat was de eerste autovrije winkelstraat van Nederland. Dus konden de Amazing Stroopwafels daar lekker optreden zonder dat ze lastig gevallen werden door gemotoriseerd verkeer.

0: 1973, David Bowie en de Gene Genie. Redelijk geniaal gemaakt allemaal. In zijn eenvoud, met een heleboel gitaren. We gaan nu naar Taylor Swift nog eens een keer. I knew it, I knew you.
1: De helden van nu.

0: legendarisch Nederlands beentje. Le Baroque en het Fudge Cat. Frank Muizen zat er onder andere.
1: De Wekker Wakker Weekend Soundtrack.
0: Ja, de soundtrack vandaag in Wekker Wakker Weekend komt uit de animatiefilm Toy Story. Het was 1995 en er waren twee hoofdfiguren. Cowboy Woody met de stem van Tom Hanks en Tim Allen deed Buzz Lightyear. Allemaal geanimeerd en het was de eerste film die volledig computer geanimeerd werd. Alleen de muziek kwam van een mens. En wat voor mens? Randy Newman en You Got a Friend in Me. Prachtig bij al die futuristische poppetjes die tot leven kwamen. Deze muziek.
2: You got a friend in me.

0: Opstaan met Jan Rietman. Wekker wakker weekend op NPO Radio 5. De beste evergreens.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

leefden ze eenvoudig toen. In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Top Evergreen van Wim Sonneveld. Het dorp altijd hoog in de Evergreen Top 1000.
1: De Wekker Wakker Weekend ontbijtplaat.
0: Ontbijten met een krantje erbij. En eens kijken wat er in de nacht van vrijdag op zaterdag allemaal weer gebeurd is. En wat er dit weekend allemaal staat te gebeuren. En dat soort dingen. Het is Formule 1 in Singapore. Straks de sprintrace met Max Verstappen op pole position. Dat begint gewoon om 11 uur Nederlandse tijd. Het is ook de dag tegen de doodstraf. En dat begrijp ik, want er is weer van alles rondloos. Het is dagloze dag en een bijzondere dag voor de fans van Edith Piaf. Want vandaag, 63 jaar geleden, in 1963, overleed de mus, zoals ze werd genoemd. Edith Piaf.

waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring

0: 1978, het discotijdperk kun je het wel noemen, de Bee Gees en Night Fever. In een ver verleden namen artiesten ook wel eens muziek op om te lachen. En muziek verdienen, dat deed Harry Belafonte ook. Gisteravond sprak ik nog met iemand die zei... Goh, weet je nog dat Lobo een hele Belafonte medley had? Ja, dat weet ik nog heel goed. En Belafonte was ook een goed mens. Deed heel veel voor goede doelen. En ging samen met Odetta een liedje doen en dat heet There's a Hole in My Bucket. Er zit een gat in mijn emmer en dat werd later door Doris ook uitgevoerd. Een terecht applaus voor Harry Belafonte en Odetta en het verhaal van There's a Hole in My Bucket.
1: Henry? Oh, Henry?
2: Yes, Martha?
1: Did you fetch the water?
2: Go fetch the water. There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza.

0: Well, wet it, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Well, wet it, dear Henry, wet it.
1: With what shall I wet it, dear Liza, dear Liza? With what shall I wet it, dear Liza, with what?
0: Try water, dear Henry, dear Henry, dear Henry. Try water, dear Henry, dear Henry. Use water.
1: In what shall I fetch it, dear Liza, dear Liza? In what shall I fetch it, dear Liza? In what?
0: In a bucket, dear Henry, dear Henry, dear Henry. In a bucket, dear Henry, dear Henry. In a bucket.
1: There's a hole in the bucket, dear Liza, dear Liza. There's a hole in the bucket, dear Liza, a hole.
2: Dit is zo ongelooflijk.
3: De Wekker Wakker Weekend Wall of Fame.
2: Harry Belafonte en Odetta. Een typisch gesprek tussen man en vrouw die elkaar even niet begrijpen op dat moment. En uiteindelijk gaat hij toch het water behalen in een emmer waar hij zit. Gaat die werken natuurlijk. In de Wall of Fame vandaag, The Babies. Een band die zijn oorsprong vond in Engeland. Dus een Britse muziekgroep en scoorde wel lichtelijk in Nederland, in Engeland. Maar het meest populair waren ze eigenlijk in Amerika.

I Feed Again, de baby's. En dat is eigenlijk de kant van de baby's die erg veel rock'n'roll is. Maar dat deden ze niet alleen. Ze hadden ook wel een soort verbond gesloten met power ballads. En mooie liedjes. En goed georchestreerd en goed gezongen. Every Time I Think of You werd door heel wat mensen opgenomen. Maar het origineel is van de baby's.

Time I Think of You, The Babies. En werd onder andere mede opgericht door Michael Corby. En die werd later ook weer uit de band gezet, want die was nogal lastig. En die was meer bezig met andere dingen op een gegeven moment dan met de baby's. En deze Every Time I Think of You werd ook opgenomen door Marco Borsato. Ik vind het een wereldband, de baby's. En de eerste hit waarmee ze echt in de meeste landen die ze hebben kunnen laten genieten van hun muziek doorbraken was Isn't It Time. En Isn't It Time werd een hit in Nederland, werd een hit in Engeland en natuurlijk in Amerika.

0: niet zo gek vaak hoort. Jack Johnson en Upside Down. Uit 2006 kwam dat. Dat is wel een tijdje geleden, maar toch, ja. Dat is eigenlijk, als je nadenkt, 2000, daar keken we toen allemaal naar uit. En dit komt uit 2006, dat is alweer 20 jaar geleden. En platen hoor je niet vaak, dus dacht, kom, laten we hem eens draaien. En dat doet Felix ook straks om 10 uur. Als wij onze 4 uurtjes wekkerwakker weekend hebben gehad, is er FM of 5.
1: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu.
2: Barry, hey, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Anita Meijer, gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Eva de Rover.
5: Goedemorgen.
2: Boudewijn de Groot.
6: Goedemorgen, Felix.
2: Oscar Harris. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen.
1: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goeiemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
8: Jacqueline uit Loon op Zand.
1: NPO Radio 5.
8: Adieu.
1: Met de beste evergreens.
0: Ja, niet vergeten ook daarna te luisteren. Kom naar ons en is een leuk programma. Het eerste uur hebben we gehad. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de wereld om ons heen gebeurt. En dat is 9 van de 10 keer wel redelijk veel. Als je zo kijkt, nare aardbeving, zware zelfs, in van 7.7 in Panama. En dan het verhaal dat Rusland diesel gaat leveren aan de Verenigde Staten. Wie had dat nou gedacht? Nou, dat soort dingen hoor je allemaal in het NOS-journaal. Daar ben je weer helemaal bij. En daarna gaan we verder met Wekker Wakker Weekend van Max hier op NPO Radio 5. De Fairground Attraction hebben een mooie versie van

0: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
0: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Odido.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
10: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
12: Ik ook niet.
11: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
13: We kunnen door.
11: Direct door. Allianz Direct.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump volgden er later nog eens miljoenen tonnen. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. In Tilburg is gisteravond een voetganger om het leven gekomen op de snelweg A58. Een vrachtwagen kon het slachtoffer niet op tijd ontwijken. De politie onderzoekt nog waarom de voetganger op de snelweg liep. Mogelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken. VVD-leider Jessel Gus wil bij volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op haar. Volgens Jessel Gus is het binnen de VVD normaal om te debatteren en daarna weer door te gaan. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat hij op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht, en ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer dat prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Queropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met de voornaam Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. Er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste in het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. En het wordt tussen 13 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: op NPO Radio 5. Dus muziekvrienden, verzamelen. Want we hebben nog heel veel moois voor je tot 10 uur. In het noorden van Nederland maakten ze goede muziek. Denk maar aan QB and the Blizzards, Solution en de Roadies.
1: De Nederpopsong van de dag.

Betere ABBA-platen, als je het mij vraagt. SOS. En het is buiten niet al te lekker weer. En daar kan muziek wonderen doen. Gewoon dat je lekker binnen zit, naar buiten kijkt en denkt... mij maken ze niks. Zeker niet als we lekkere muziek voeren.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Cliff Richard, Optima Forma, in the country.
1: De oude bekende.
0: Ze maakte heel veel platen met liedjes van Burt Bacharach en Hal David. Een groot componiste en schrijversduo. Ik heb het over Dionne Warwick. En in die jaren was ze eenzaam aan de top, kun je zeggen. En dan denk je vaak, dat soort artiesten, daar horen we nooit meer wat van. Maar bij Dionne Warwick is dat anders. Want ze ontdekte ook de muziek van de Bee Gees. En dat bracht haar op het idee om dat maar eens op te nemen. En dat heeft haar geen windeieren gelegd, moet ik zeggen. Dionne Warwick, door alle jaren heen, altijd absolute kwaliteit. Want kan geweldig zingen. Dit is Dionne Warwick. En de song van de Bee Gees, The Heartbreaker.

0: Jan, ja. Het is een Noorse taat voor de Vlaamse klassieker, hè, maat?
1: De Vlaamse klassieker.
2: Ja, daarvoor was het We Will Rock You van Queen. En eigenlijk alleen maar gebaseerd op het ritme, hè. En helemaal op het eind wat gitaren. Een knappe plaat eigenlijk. We Will Rock You, en de hele wereld zingt het. In voetbalstadions en bij grote concerten. En in de Vlaamse klassieken vandaag een Belgische rockband. The Wallace Collection. Die namen op in Abbey Road. De studio's van de Beatles. En soms komt het liedje via reclames na jaren en jaren weer terug in onze herinnering en denken we, oeh, dat is eigenlijk een goede plaat, hè? Dat gebeurt met de Wallace Collection en de Daydream. Begint al spannend. Ho, ho. Met gitaren die het koud hebben, die bibberen.

0: En nu weer een hit, dankzij de reclame, de commercials, de Wallace Collection en Daydream.
1: Dat was nou nog eens een toffe Vlaamse klassieker,
0: ja,
1: hè, maat?
0: Ja, vond ik ook. En dit is BZN, de band zonder naam. Maar wel de band met veel hits. En dat gaat door de jaren heen. Begon als een rockband. En schakelde om met Mon Amour naar het meer commerciële werk. Onder leiding van Cor Aafting en Roy Beltman. Dit is If I Say The Words.

0: Maar van de schatkamer van een album dat op 10 november 60 jaar wordt. En nu op dit moment waren ze hoogstwaarschijnlijk nog aan het opnemen. In 1966, ik heb het over het album Voor de Overlevende van Boudewijn de Groot. En daar staat onder andere Het Land van Maas en Waal op. En daar staat ook Verdronken Vlinder op. En de B-kant van Land en Maas en Waal was Testament.
1: Na twee

0: klein.
1: Testament. Boudewijn de Groot en Lennart Nijg waren er verantwoordelijk voor. En Tony Vos, die produceerde het. En een heleboel bekende mensen die hebben Boudewijn geholpen. En die was helemaal niet zo blij eigenlijk op dat moment dat er allerlei dingen gebeurden qua muziek. Want op Verdronken Vlinder bijvoorbeeld zat een spinet en dat haatte Bo. Dat vond hij helemaal niks. Maar bij nader inzien, nu hij er wat over na heeft kunnen denken, denkt hij toch van, is toch wel goed geweest.

0: weer.
1: Op het water vlieg je heen en weer, zo te sterven. Met je vlinders van papier, Boudewijn de Groot en Lennart Nijg konden toen niet bevroeden dat het 60 jaar later nog steeds een hele actuele plaat is. Een mooie plaat met goede liedjes en een goede intentie. En Boudewijn liet van de week weten dat hij toch weer nieuwe liedjes aan het maken is. En ik weet uit ervaring dat dat bijzondere momenten zijn. En dat hij dan met iets moois komt. We kunnen allemaal gerust met een muzikaal hart wachten op het nieuwe materiaal van Boudewijn. Hij zal zijn tijd pakken en daar heeft hij gelijk in. Op voor de overlevende, het 10 november jarige album van Boudewijn de Groot, staat een hele mooie. En daar gaan we helemaal naar luisteren. Beneden alle pijl.

0: Adios, Lepido, Juanes. En dan denken we terug aan die warme dagen.
1: Het dagboek van Jan.
0: Ik denk ook terug aan de tijd dat we begonnen op radio. En alle platenmaatschappijen waren druk. En die hadden allemaal een plugger die met de platen naar ons toe kwam, naar de discjockeys. Om te proberen die op de radio te krijgen. En er was een platenmaatschappij uit Weert. Van Johnny Hoes, Telstar. Die bracht eigenlijk veel hits uit. Van de zangeres zonder naam, Henk Wijngaard, de elektronica's, noem maar op. Dus die plugger, die had het eigenlijk hartstikke moeilijk in Hilversum. Ik dacht dat het Wim van Kerkwijk was. En die kwam elke week weer met zo'n duo aan, of weet ik wat dan ook. En die werd eigenlijk nergens erg serieus genomen. Totdat het de jaren 80 werd en Johnny Hoes zo slim was om bandjes een kans te geven. En niet zomaar bandjes, maar bijvoorbeeld Toontje Lager, De Dijk, Doe Maar en Normaal zelfs ook. Allemaal hun eerste platen gemaakt bij Telstar. En dan toen kwam de plugger in Hilversum aan en toen werd hij overvallen door iedereen. Want iedereen wil Doe Maar in zijn programma hebben. Maar ja, die jongens van Doe Maar en Jans en Henny Vriend en zijn vrienden, die waren niet bereid om overal te komen. Wel bij Losvast, daar zijn ze vaak geweest. Ik zal dat binnenkort weer eens een keer draaien. Doe Maar luidde een hele nieuwe tijdperk in van de platenmaatschappij uit Weert. En scoorde hit na hit.

bijna 1967. Eddie Floyd en Knock on Wood. Uit de tijd dat soulmuziek hartstikke populair was in de lage landen en in de hele wereld eigenlijk. En we allemaal als man met broekspijpen liepen die heel erg wijd moesten fladderen. Want dat was disco, dat was soul. En we deden het allemaal braaf. Ja, ja, je kunt gekke dingen doen als je jong bent, hè. Maar ook als je wat ouder bent, hoor. Dit was het tweede uur van Wekker Wakker Weekend van Max op NPO Radio 5. Lekker stoeien met muziek. En we hebben nog twee uur te gaan. En we hebben nog veel meer moois voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, ga even een kopje koffie halen en blijf naar ons luisteren. We gaan eens kijken wat er in de wereld allemaal aan het gebeuren is. Of is gebeurd. En dat doen we middels het NOS-journaal. En muzikaal worden we daarbij geholpen door Baccara, die een grote hit scoorde in de wereld. Met Yes Sir, I Can Boogie.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
3: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
4: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
14: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
15: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: 8 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners wordt afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending van de executie doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed hij aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Morgen wordt het in de loop van de dag wat droger, bij dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
18: Wekker, wakker, weekend. Jan Rietman.

0: lekker wakker weekend. Super fan alarm.
1: Ja, zal ik straks nou eens Wasted Word van de Motions draaien? Je kunt op de NPO Luister-app zitten of je het daarmee eens bent of niet. Je kunt zeggen Wasted Words ja of Wasted Words nee. En dan hou ik me eraan en dan ga ik hem wel of niet draaien. Dus op de NPO Luister-app zitten. Wasted Words ja, dan draai ik hem. Wasted Words nee van de Motions, dan draai ik hem.

0: tekst is dat toch. Elke avond als de beeldbuis is gedoofd.
1: Het wekker wakker weekendgevoel van dit weekend.
0: Ja, het is vandaag meisjesdag. Dat mogen we niet vergeten. En ook coming out dag. En in 1965 was de eerste uitzending van Hilversum 3. En daar hebben Frans en ik allebei heel wat voetstapjes liggen. En nu heeft Frans zijn voetstapjes hier naartoe gebracht. En ben ik heel benieuwd wat het weer gaat doen. Goedemorgen, Frans.
2: Dag, Jan.
0: Het is een beetje koud buiten.
2: Ja, het is geen weer voor voetstappen buiten.
0: Nee, het is herfst.
2: Ja, behoorlijk, hè? Dat zien we ook in het weer terug natuurlijk. Vanochtend dan trekken er veel buien over het land. Vooral in het noorden en aan de westkust. Ja, dan kunnen die flink tekeer gaan daar. Wolken en zon wisselen elkaar wel af. In het zuidoosten blijft het eerst nog even droog. Maar ook daar meldt de regen zich later op de dag. Aan zee waait het stevig overigens. Vanmiddag krijgen we stapelwolken met af en toe wat zon. Verspreid over het land vallen buien. Maar het noorden krijgt de stevigste exemplaar, hoor. Daar kunnen onweer, hagel en flinke windstoten bij zitten. Plaatselijk kan er zo'n 50 mm regen vallen.
0: Oh, dat
2: zijn vijf grote emmers water op 1 vierkante meter.
0: Ja, alleen je hoeft je ze niet te tillen.
2: Nee, dat scheelt. Komt vanzelf mee toe.
0: Ja.
2: Het KNMI geeft dan ook voor het noorden vanaf 12 uur code geel af. Voorlopig tot morgenochtend 10 uur. Dus de hele dag door gaat het. Die waarschuwing is er vanwege dus onweer, windstoot en plaatselijk veel regen. Dus als je op pad gaat, ja, hou het weer in de gaten en vergeet je paraplu niet.
0: Nee, vastbinden.
2: En vastbinden. 14 tot 16 graden wordt het. Aan de kust staat windkracht 7 met windstoten tot zo'n 80 km per uur. Vanavond en vannacht blijft het buiig, vooral in het noorden. Ook onweer is dan nog mogelijk. Tussen de buien door klaart het soms op. In het binnenland wordt het zo'n 7 tot 9 graden. Aan zee blijft het met 10 tot 12 graden wat zachter. Dat geldt voor vanavond en vannacht.
0: Je zit jezelf niet populair te maken.
2: Nee, integendeel.
0: Nee,
2: ja.
0: Nee.
2: Don't shoot the messenger in goed Nederlands.
0: Ik ga je telefoonnummer dadelijk geven.
2: Ja. Morgenochtend dan vallen er in het midden en noorden nog wat buien. In het zuiden begint de dag waarschijnlijk droog. Maar ook daar kan de regen later aanschuiven. De wind komt uit westelijke richtingen, is matig, aan zee vrij krachtig tot krachtig. Morgenmiddag zon, stapelwolken en buien. Later wordt het geleidelijk droger. Met 13 tot 15 graden is het best frisjes, dus als je op pad gaat, vergeet je jas niet.
0: En een das.
2: En een das. En een hoed. Alles, alles wat je wil. Nee hoor, het valt mee. Morgenavond, dan nemen die buien en de wind weer af. Dan gaan we naar maandag. Hebben we een rug van hoge druk. Dat zorgt voor, ja, rustiger weer. Het blijft droog, wolkenvelden, flinke zonnige periode. Bij weinig wind wordt het 15 tot 17 graden. Dus niet verkeerd. Dinsdag wordt het 17 tot 19 graden.
0: Kijk.
2: Wel veel bewolking. Het wordt dus een beetje grijze dag. En valt er af en toe wat regen. En woensdag kan het in het zuiden zomaar lokaal 20, misschien 21 graden weer worden.
0: Nou ben je wel aan het werk aan je populariteit. Ja.
2: Goed, hè? Ja. Nou, maar dat is alleen voor het zuiden, hè?
0: Oh ja.
2: De zon laat zich woensdag geregeld zien. En waarschijnlijk blijft het op de meeste plaatsen droog. Er is wel een kleine kans op een bui. Dus als die valt, mij niet bellen, hè?
0: Nee.
2: Donderdag en vrijdag, dan gaat de temperatuur weer terug naar zo'n 15 tot 17 graden. Dan krijgen we opnieuw zonnige, droge momenten.
0: 06.
2: Afgewisseld met buien. Kortom, het is typisch herfstweer, Jan. Met tussendoor even genieten van een kort oktoberzomertje,
0: ja,
2: kan je zeggen. Twee dagen.
0: Een oplevingtje. Ja,
2: oplevingtje in de temperatuur.
0: Ja, nou, dat weten we dan. Dus ik zou zeggen, blijf lekker radio luisteren. En moet je echt naar buiten. Goed induffelen heet dat. Hè. Dus een dikke jas aan en veel naar muziek luisteren. De Kings bijvoorbeeld, die hadden het over de Autumn Almanac. En het is autumn.
2: Zeker.
0: Met windstoten tot 80 km per uur. Bedankt Frans, uit de grond van mijn hart. Bedankt. Mooi gesproken.
2: Mooi, hè?
0: Mooi.

0: to Self.
1: Het gevoel van de Evergreen Top 1000.
0: Ja, dat gaat eraan komen. We zijn al volop bezig met de voorbereidingen. De Evergreen Top 1000 2026. Twee platen non-stop die daar een plek in hebben gevonden. En hopelijk ook weer zullen vinden. Neil Diamond met Hello Again, een juweeltje. En Michel Polnareff met een oude, maar wel ook een juweeltje. Love me, please love me.

0: Mooi, hè? Neil Diamond en Hello Again.
1: Het Wekker Wakker Weekend Superfan Alarm.
0: Ja, ik vroeg aan het begin van dit uur van moet ik Wasted Words van de Motions draaien? Nou, dat heb ik geweten, want je kon op de app zetten Wasted Words ja of Wasted Words nee. En iedereen zegt bijna ja, Piet, Bas en Eline, Bert, Kees, Frank, Rien, Grien, Gert weer, Mirjam, Hans Polman, Hans. En zo kan ik wel uren doorgaan. Dat gebeurt niet vaak dat iedereen zegt ja, onmiddellijk draaien Wasted Words. Nou, dan doen we dat, hè. Het is ook een hele mooie en bijzondere plaat. Rudy Bennett en zijn vrienden.

Country Roads. Naar Benny Nijman. En ik weet niet hoe, is het de hoogste tijd voor Country Roads in Bekkerbakker Weekend van Max. Ze werd geboren in Texas, in Seminole. En ze heet Tanya Tucker. Tanya Tucker begon eigenlijk als kindster in de country muziek. En maakte wat zijstapjes naar wat rock'n'roll. Kreeg saxofoonles. En Mel Tillis hoorde haar zingen. En zei toen van, jij gaat een grote ster worden.

Franklin County, Tanya Tucker. En toen ze 13 was, had ze haar eerste grote hit te pakken. Ze kwam op de 6e plaats in de country songslijst van Billboard. Ging verder en scoorde als enige een eerste artiest op dat moment 3 nummer 1 hits achter elkaar. En dat krijg je niet zomaar voor elkaar, geloof me. Daar moet je echt heel hard voor werken en ook een beetje geluk bij hebben.

the Night Away, Tanya Tucker. En ja, de ene hit na de andere in Amerika en in Nederland heel weinig op de radio. Maakte nog een aantal platen samen met Glenn Campbell, met wie ze ook nog een relatie had. En Here's Some Love is Tanya Tucker. Optima Forma. Geniet ervan in Country Roads. Van Wekker Wakker Weekend. Van Max. Tanya Tucker.

vanavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

The old man. Vies ouwe man. The 3 degrees. Dat soort teksten kun je toch tegenwoordig niet meer opnemen, haast. Nee, dat doen we ook niet meer. Dit is een wereldplaat.

Jackson was een leuke band eigenlijk wel. Oh. Het eind van het derde uur van Bekkenbach Weekend van Max. Fijn dat je luistert en we hebben nog een uur te gaan met allerlei mooie zaken. En dat gaan we nu maar gelijk doen. Een van de grootste hits van de 80's. Take on me. Aha.

0: vandaag Ontmoet de Boerdag tijdens de Week van Ons Eten. Met de hashtag Ontmoet de Boerdag ontdek je waar je eten vandaan komt. Of kom naar de Streekmarkt in Leerdam als afsluiting van de Week van Ons Eten.
1: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
0: Ontmoet de Boerdag. De afsluiting van de Week van Ons Eten.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
3: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
6: & We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
7: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda

0: 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
1: Honda, the power of dreams.
2: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor 35 euro. Je abonnement stopt automatisch.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: 32 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 9 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood en zal door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen gaan dalen. De Oekraïnse president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet zullen bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het pas later op de dag wat droger, bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wekker Bakker Weekend. Jan Rietman.

0: van Stevie Wonder. Ondertussen 76 jaar. En nog steeds echt absolute wereldklasse.
1: De plaat van je leven.
0: Mocht jij een plaat van je leven hebben, zo'n plaat die diep in je hart zit en waar je herinneringen aan hebt die je nooit zult vergeten, laat het mij dan weten via de NPO Luisterapp, afdeling NPO Radio 5. Je kunt de Wekker Wakker Weekend muismat winnen, daar zet ik wat grappigs op of leuks. En we gaan de plaat die zo dicht aan je hart ligt dan ook voor je draaien. Dus jouw plaat van je leven, zet hem op de NPO luisteren. En dat betekent dat het tijd is voor de helden van de jaren 60. De 60's, waar zoveel begon qua muziek. Wat denk je van Vic Denna? Hij scoorde een hele nette hit in Nederland met Red Roses for a Blue Lady.
2: Ah.

Roses for a Blue Lady scoorde in Nederland ook een geweldige hit. Maar de jaren 60 bracht ons veel meer. Bijvoorbeeld de Barkstops en hun versie, de oerversie van de Led.

Stops, wat een hit was dat ook. Later nog eens opgenomen door Joe Cocker. Die dat op een geweldige manier deed eigenlijk. En Willem Duin deed het in Nederland. En als we naar een echte held gaan van de jaren 60, dan hebben we het toch over de man met heel veel en grote ringen. Een eeuwige glimlach. En hartstikke goed piano spelen en zingen. Fats Domino. The Fat Man and Let the Four Winds Blow.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Familie Loobrecht, dat wil zeggen Marius en zijn zus Marijke Loobrecht uit Rotterdam worden gezocht. Jullie hebben een halfbroer Richard, van wie je mogelijk niet eens weet. Hij is opgenomen in een Frans ziekenhuis en vrienden gunnen hem, familie gunnen hem jullie hulp.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

Nederlandse band Tietjen uit het oosten van het land. Met Gertie natuurlijk, met een beetje invloeden ook van Middle of the Road, Fly Away. Dit is van The Road met Boas. Gemaakt door Marcel Visser. Prachtige plaat. The Family Tree. Moet maar eens goed naar het verhaal luisteren. Het is een heel mooi nationaal product.

0: te veel gezegd, hè? Mooi. The Family Tree van The Road en Boas.
1: Ja, weet je, het is weer zover. Dus hou me weer kussens tegen je oren, want hier is weer Los van Slijf.
2: Oh, gezellig. Ik zit er wat harder, hoor. Ik zit er wat harder.
1: John zakken voor de deur. Liggen.
0: Los Fast Life, elke zaterdag ergens in Nederland, België of Duitsland. Maar vooral in Nederland natuurlijk. Met als hoogtepunten heel vaak Ahoy en drie keer een volle kaart. Dat was Los Fast.

0: Ja, en in 2019 dacht ik, deden we een reunie in het oude Luxor in Rotterdam. En het ziet er nou uit dat er weer een bijzondere en losvast live komt. Ik kan er nog niet te veel over zeggen, maar dat gaat wel goed komen. Deze man kwam naar Rotterdam. Hij heeft een boek, een nieuwe single en kan heel goed zingen. En hij was bereid om tijdens die reunie Zij gelooft in mij te zingen. Ik heb het over Frans Duits.
1: Natuurlijk.

meefluiten. Turn around and start again, The Cats. En een van hun grote hits. Het moment is aangebroken. We gaan de pianobar in.

de pianobar spelen. Ik ga een hele bekende hit spelen. Internationale hit zelfs. En als je hem raadt, dan kun je de Wekker Wakker Weekend muismat winnen. 0800 3000 555. Ik zal hem wat klassiek benaderen, want je zou hem moeten herkennen. 0800 3000 555. En als je nou net wat gewonnen hebt, dan moet je even niet meedoen, hè. Gewoon een nieuwe.

0: 1555. Goedemorgen.
1: Ja, ik belde te vroeg, want hij speelt nog niet.
0: Ja, maar nu speel ik wel. Kun je dit horen?
1: I never promised you a rose garden.
0: Daar heb ik niets meer aan toe te voegen. Met wie spreek ik?
1: Goedemorgen, Jan. Je spreekt met Klaas Mars uit Urk.
0: Klaas uit Urk, je hebt gewonnen. Je krijgt de muismat en je krijgt ook de versie van Lynn Anderson, waar ik ooit nog eens een heel mooi duet mee heb opgenomen. Geweldige vrouw. De Rose Garden. Ik wens je een goed weekend.
1: Ja, jij ook. En we blijven luisteren. Ik moet altijd terugdenken aan de jaren 70.
0: Ja.
1: Dat je er toen was met Dick voor elkaar.
0: Ja,
1: gouden tijd.
0: Allemaal mooie tijden die we nooit mogen vergeten.
1: Zo is het.
0: Oké, man. Het beste, hè?
1: Het beste.

0: mooi is dat. De doe-doe-doe, de da-da-da. Tekst is ook niet mis, de Police.
1: De plaat van je leven.
0: Kregen we er veel voor binnen. En ik heb gekozen vandaag voor Henny van Willigen uit Ridderkerk. Henny, goedemorgen.
2: Goedemorgen Jan, hier is Henny, hallo.
0: Hoe is
2: hallo.
0: De Ridderkerk?
2: Hoe het is? Het is het zonnetje, klein flauw. Ik zit hier langs de rivier in mijn huis en kijk ik zo op die bootjes allemaal.
0: Ah, dat is
2: mooi. Ja, dat is top hoor, vind
0: dat
2: ik.
0: Dat is mooi,
2: vind
0: hè? Je hebt ook een mooie plaat van je leven, vind ik.
2: Ja.
0: Je mag zelf zeggen welke.
2: Dat is van Tavares. Ja. Having Must Be Missing an Angel.
0: Ja, lieve tekst is dat. Hè? En wat is jouw herinnering daaraan, Henny?
2: Nou, dat is... moeten we even teruggaan naar 1976. Toen kwam dat lied uit.
0: Ja.
2: En ik had toen de tijd... was jong en je kent het wel. Ik wilde ook een auto en ik kocht een Austin Mini. Een knalgele.
0: Oké. Okay.
2: Ja, en ik had toen ook net daarvoor mijn vrouw leren kennen. Ja. Maar die kwam uit Duitsland.
0: Ja.
2: En ik moest daar naartoe en dan met die Mini over de Duitse autobaan. Nou, ik geef je te denken. Ik werd van de weg afgetoeterd. Iedereen was zo van, daar is die Hollander wieder.
0: Jawohl. En daar moest man jou 180 varen, niet?
2: Ja. Dus ik plank gas, nou 110 ging het net.
0: Ja, ja.
2: En dan had ik zo'n cassette recorder in de auto ingebouwd. Zo'n ding. Die cassette recorder was bijna groter dan het autootje zelf.
0: Ja.
2: En er kwam dit muziek uit en je ging vanzelf harder op de gaspedaal trappen.
0: Ja. Tegenwoordig moet je dat niet meer doen, hè? Ja.
2: Nee.
0: In Duitsland kan het hier en daar nog. Hey, zeg maar, je had daar een Duitse vrouw. Is dat nog steeds je vrouw?
2: Ja, dat is mijn vrouw geworden, mijn maatje geworden, maar is helaas een aantal jaren overleden.
0: Ah, joh.
2: Dus dan, de herinneringen leeft daarin voort.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Dan heeft de plaat nog meer lading, zeg maar, voor je als je die
2: juist,
0: hoort.
2: Ja, dat kun je wel stellen. We zijn 50 jaar bij elkaar geweest, dus ja, dat is even...
0: Ja,
2: maar de herinneringen zijn er, dat ben ik heel blij om, heel dankbaar dat we dat mee hebben gemaakt. Ja.
0: En herinneringen, Henny, zijn er om te koesteren.
2: Klopt, helemaal.
0: Alleen terugdenken aan de gele Mini.
2: Nee.
0: Maar vooral aan de mooie momenten. Hoe heet je vrouw?
2: Gertrude.
0: En vooral aan de mooie momenten met Gertrude. En als je het intro hoort van Tavares, dan ben jij verkocht, denk ik.
2: Ja, absoluut. Ik zit er helemaal klaar voor.
0: Oké, ik ook. Ik druk op een knop en ik laat jou genieten. En ik dank je voor jouw plaats van je leven.
2: Graag gedaan, Jan. En succes verder.
0: Oké, dank je wel.
2: Dank
0: je wel, man.

0: Henny van Willigen uit Ridderkerk. Dat was zijn plaat van zijn leven. Heaven must be missing an angel.
1: Zeg, Rinkant, duurt dit nog lang? Gaat dit nog heel lang duren? Of zijn we er nou eindelijk doorheen?
0: We zijn er doorheen om u op 4 uur lang. Wekkerwakker weekend van Max op NPO Radio 5. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Straks Angela om 12 uur, dadelijk eerst Felix Murders met FM op 5. En maandag is het de dag van de onthaalouder. En ik zou zeggen, wees lief voor elkaar. Maak wat moois van het weekend. Denk positief, leef positief en hou van muziek. Het is... maandag ook de sterfdag van John Denver. Een tijdje geleden alweer, in 1997. Een fijn weekend en tot volgende week.
2: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm.

0: samen Max. Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. Diverse varianten, €3,99.
6: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
9: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
8: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 10:00, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgt een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht voor het eerst het weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. 3 kilometer voor de finish was ze weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakte op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook met hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 kilometer per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 5.

0: BNN Vara.
1: Murders.
2: Goedemorgen, dit lijkt zo'n zaterdag voor een mooie herfstwandeling. De vallende bladeren herinneren ons aan loslaten en de frisse lucht geeft ruimte voor nieuwe gedachten. En het is daardoor niet alleen een tocht door de natuur, maar ook een kleine reis in je binnenste. En dat is

0: te beginnen.
1: Ja, ze geven het toe. Edgar Winter Group met Dan Hartman, bekend van Relight My Fire. En dit wordt toegeschreven aan Lennon en McCartney, terwijl John Lennon het eigenlijk in zijn eentje een beetje heeft geschreven.

0: Ja, de kooktas, hoe kom je op zo'n naam voor een band? Bad to Me. En er is hier iemand in de studio. Wat wil ze zeggen?
1: Felix, hast du nog een schöne deutsche platte?
0: Ja, ik heb iets van een Sven van Toom. Die ook nog begeleid wordt door een zekere Sinje. En dan weet ik verder helemaal niks meer. Maar jij weet iets van die Sven af, Leon.
2: Ja, best wel. En het is best wel gek, want hij heet eigenlijk helemaal niet Sven van Toom. Hij heet Sven Radke. En denk je, hey, die ken ik.
0: Stefan?
2: Je hebt ook Sven Radske.
0: Ja.
2: En dat is een Nederlander. Die in Berlijn heeft gewoond.
0: Ja, ja,
2: ja. Maar jij zegt Stefan.
0: Radske.
2: Nee, het is Sven Radske.
0: Oh, toch Sven. Ja. Sven. Ja, sorry, excuus.
2: In ieder geval, heel verwarrend allemaal. Ja, dit is een hele andere man. Deze is geboren in Berlijn. En...

0: denk je, hé, hey, die ken ik.
1: Stefan?
0: Maar je hebt ook Sven Ratske.
1: Ja.
0: En dat is een Nederlander. Ja, die in Berlijn heeft gewoond.
1: Ja, ja,
0: ja. Maar jij zegt Stefan.
1: Ratske.
0: Nee, het is Sven Ratske.
1: Oh, toch Sven. Ja. Sven. Ja, sorry, excuus.
0: In ieder geval, heel verwarrend allemaal. Ja, dit is een hele andere man. Deze geboren in Berlijn. En hij maakt soloplaatjes sinds 2008. Maar zit ook in een komisch duo. En dat heet Tierenstreichelmenschen. Oftewel, dieren aaien mensen. En hij is dan het muzikale deel van dat komische duo. Dus zeg maar de Bram van de Freek van Duitsland.
1: Sven van Toom van, gewoon op zijn Nederlands, Traurig Mädchen, een treurig meisje.

opgebouwd. Ze groeide op in de hoofdstad van Belgisch Limburg, Hasselt, maar is uitgegroeid tot een van de grootste sterren van de Franstalige popmuziek. Ze verkocht meer dan 5 miljoen platen en werd in Frankrijk uitgeroepen tot beste zangeres in 1999. En dan heb ik het over Axel Red.

0: Van Toom, met een zangeres zo te horen. En wie is dat, Leon? Weet je er iets van?
1: Nou, dat is nou Sinje Norland. Een Duitse zangeres. Waar ik heel veel over kan vertellen, maar dat ga ik niet doen.
0: Mijn eerste gast vandaag is een Belgische zangeres die een bijzonder indrukwekkende internationale carrière heeft.

0: Na bijna 10 jaar zonder nieuwe muziek is ze terug met de eerste single van een nieuw album. En vandaag heb ik de eer om met haar daarover te praten. Axelle Red, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Niet fijn om bij jullie te zijn.
0: Axelle, jij groeit op in Hasselt. Nederlands is je moedertaal en je begint ooit met zingen in het Engels. En hoe komt het dan dat je uiteindelijk valt op Frans?
1: Mijn ouders die maakten altijd ruzie in het Frans.
0: Je ouders?
1: Dat ze niet zouden begrijpen. Ja, ja, dat is natuurlijk wel meer dan dat. Nee, wij gingen altijd met vakantie in Frankrijk. En ja, mijn ouders konden wel Frans. Maar ja, ik was wel aangetrokken door die taal. En het was ook wel een beetje ook zo van... die kinderen waren altijd nog wel erg vreed met mij, omdat ik de taal niet kende. En ik had zoiets van, wacht maar. En mijn ouders hebben ook zo, die waren wel heel bewust eigenlijk van het belang van talen. En vanaf we heel klein waren, mijn zuster en ik, bij elke lange truc in de auto leerden ze ons 15 Franse woordjes. En ik had ook liefde voor poëzie. En dus op school heb ik dan ook echt wel altijd gekozen voor de literaire vakken in het Engels en het Frans. En ben dan beginnen lezen, beginnen poëzie schrijven en voilà.
0: Het is ook veel chiquer natuurlijk, hè, die Franse taal.
1: Ja, het is effectief chic. En al wat dat emoties is, ja... Maar pas op, ik hou ook van... Het is eigenlijk niet gewoon de Franse taal. Het is het feit van die Franse taal te gebruiken in zijn chansonvorm. Dat wil zeggen, een hoge halte... Want je kan Frans op net dezelfde manier als Nederlands of als Engels of Duits, wat ik net hoorde van een prachtig nummer. Als je daar niet de metaforen of het nodige gehalte van poëzie in steekt, dan wordt dat eigenlijk dezelfde banale taal. Maar het is door die of zo het hoog Duits, zo het, hoe noemen ze het? Ik heb gewoon een enorme affectie voor het chique in elke taal. En daarom is er ook een hoge halte aan chanson uiteindelijk in mijn muziek. Ook al is die erg Amerikaans en soul pop beïnvloed.
0: En in 1993 verschijnt dan je eerste album, Sans plus attendre. En dan gaat het meteen heel hard, want ook in Frankrijk breek je gigantisch door. Hoe krijg je als Vlaamse zangeres een voet aan de grond daar?
1: Wel, in alle eerlijkheid, ik heb er al vaak over nagedacht. Ik denk eigenlijk vooral door mezelf te zijn geweest van de start. En voor mij was dat een soort van sine qua non. Zowel qua muziekstijl. Ik denk dat de blend van, ik noemde het het perfecte huwelijk tussen le son et le sens. Dus ik kwam met een muziek, eigenlijk een muziekstijl die niemand echt maakte in het Frans. Want allee, mijn muziek is heel Amerikaans eigenlijk. Allee, ja, soul pop, zo echt de typische de Carole King, Bill Withers, heel qua dat soort songwriting. En textueel refereer ik ook eigenlijk heel veel naar al die songwriters, zoals van de soul writers uit de spiritualiteit, de Bob Dylans. Ik luister zelfs naar Leonard Cohen, noem het op. Ja. En ik luisterde ook naar die Franse chanson, maar dus die melting pot, dat was eigenlijk zo hetgeen wat dat het eigen maakte. En qua image ook, ik dacht van ja, ik ga komen met misschien Belgische kleren, want dat was eigenlijk ook de opkomst van de Belgische modeontwerpers. En vroeger was altijd iedereen heel blij als Belg, als ze in Parijs een kans kregen om die Franse fantastische mode te kunnen dragen. En ik had zoiets van ja, ik vind het allemaal wel fantastisch, die Franse mode, maar dan ben ik niet eigen. En dus ben ik van het begin eigenlijk, heb ik het Belgicisme gestart, in alle eerlijkheid, toch in elk geval in de muziek. En ben ik gekomen met ja, everything I could be best and different.
0: Oei.
1: Te nemen of te laten. En ik ben die mentaliteit blijven houden. En soms, niet iedereen wil je dan ook soms, maar soms heb je geluk. En ik had daar even geluk.
0: Axelle, in 2002 neem je samen met Renaud, die je hebt leren kennen op de Victoire de la Musique, zeg maar de Grammys in Frankrijk, het nummer Manhattan Kabul op. En dat verschijnt niet lang na de aanslagen van 11 september 2001. En dat verschijnt in 2002. Het gaat heel in het kort over twee gewone mensen die slachtoffer worden van oorlog en geweld. En nu, 24 jaar later, is er Chanté pour elle, je nieuwe single. En opnieuw een lied over Afghanistan, maar nu speciaal over vrouwen en meisjes daar. Waarom wilde je juist voor hen zingen?
1: Well, ik engageer mij al heel lang voor mensenrechten. En ik natuurlijk de meest vulnerabele, kwetsbare persoon. Euripides zei het al in de Griekse oudheid, in de maatschappij, is eigenlijk het jonge meisje. En dus ja, ik kon het gewoon niet laten om iets te schrijven, een vervolg op deze song, wetende dat gedurende 20 jaar is het met die meisjes en die vrouwen in Afghanistan veel beter geweest. Want ze hebben echt gedurende 20 jaar konden ze studeren en zaten zelfs in het parlement. En opeens, enkele jaren geleden, als de Amerikanen vertrokken zijn, hebben ze de vrije hand gelaten aan de Taliban. En zijn ze eigenlijk in heel de wereld, denk ik, misschien wel in de allerslechtste positie dat een persoon, een mens, zelfs een dier zich kan inbeelden. Ja. Zij mogen hun huis niet uit, ze mogen zelfs niet zingen in eigen huis. Ze worden zelfs ook niet geholpen wanneer er een aardbeving is, omdat, zogezegd, mag je geen vrouw aanraken. Dus ja, dat is. Ik vond dat liedje heeft met het in Kabul, dat was eigenlijk ook echt bewust om erop te wijzen dat dingen gewoon niet veranderen, zolang dat wij niet beseffen dat het van ons moet komen. En dat nummer heeft mij ook heel veel moois meegeleverd. Ik heb daar heel veel uit geleerd. Ik heb daar heel veel mensen mee kunnen bereiken. En ik had zoiets, je kan niet zo'n nummer zingen en hebben in je repertoire en dan niets doen wanneer dat het dan ook echt fout loopt.
0: Oké, ik ga hem even draaien, de nieuwe single, en dan kom ik zo bij je terug.

0: Chante Poel van Axel Red en Renaud. En Renaud doet weer mee, net zoals op Manhattan, Kabul. En hij twijfelde geen moment, neem ik aan, hè, Axel?
1: Wel, eigenlijk helemaal niet. Nee. Hij was echt wel heel geraakt door het lied, door de tekst. En dus dat was echt wel mooi. Allee, Renaud is echt voor de mensen die hem niet kennen, dat is eigenlijk de Franse Bob Dylan. En een hele mooie mens. En ik voel echt heel veel... Ik voel echt het soulmate, zou ik zeggen. En hij zingt niet, hij heeft nu wel een net, hij brengt nu wel een nieuw album uit, maar dat is eigenlijk het live album van hem, van zijn zoveel jaar carrière. Maar hij heeft niet meer echt, hij heeft veel meegemaakt in zijn leven en zijn stem is niet meer zo, makkelijk meer voor hem. Ja. Maar dus ik was heel blij dat hij wilde spreken op het nummer en dus voilà.
0: En na 10 jaar wachten eigenlijk, 10 lange jaren eigenlijk, dan komt er een nieuw album van jou uit. Wat kunnen we verwachten, Axel?
1: Wel, moet ik iets zeggen, ik deze song trouwens ook, het is niet mijn bedoeling om de mensen zo de les te spellen of de mensen slecht doen voelen, want ik heb zoiets van, met al waar ik sta in mijn leven, ik heb dat zelf ook niet nodig. Ik probeer eigenlijk al wat aan mij stoort en wat ik denk dat beter kan in de maatschappij, probeer ik zo lang over te denken tot ik het heel simpel krijg en heel op een positieve manier, met, zoals in een sprookje eigenlijk, zo met layers, met lagen, in een song kan gieten en dat mensen het nemen of laten en hoe dat ze willen. Ja. En dus het album is eigenlijk, moet ik zeggen, het is eigenlijk heel positief. Mijn mama die zei, dat vond ik een mooiste compliment, die zei, het geeft me zin om te leven. En de songs zijn heel, die zijn, het is mijn eigen klank, maar ik probeer altijd iets verder te gaan in mijn klank. Zo altijd dat elk album iets anders is, een nieuwe stap.
0: Ja,
1: maar voilà, dus al de ingrediënten zou ik zeggen van mezelf zitten erin, want dat vind ik belangrijk vanaf het begin. Zo, ik wil graag zo... dat mensen mijn muziek gewoon kunnen herkennen. Dat is te zeggen, van ja, dat lijkt niet op iemand anders.
0: Axel Red, voilà. En wat moet ik nog meer zeggen? Ze is waanzinnig populair in Frankrijk, net zoals de soulmate Renaud, want die is ook waanzinnig populair al daar. En Axel, jij komt uit Hasselt. Kent ze nog een beetje platbrood of kind dat niet?
1: Ja, ik kan dat wel. Ik kan dat niet te goed, maar ik vind dat fantastisch, de dialect. En ja, het Maastricht en Hasselt, dat is een beetje hetzelfde. We zingen zo'n beetje, hè. Dat is gelijk zelfs een luik. Dat is zo. In Frans, maar hetzelfde.
0: Merci, hè.
1: En merci aan u.
0: Tot ziens.
1: Tot ziens.
2: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met...

0: Ach, wat een mooi nummer is dat. Jacques Brel bent Vezoel en opzwepend ook. Eppo van Nispen tot Zevenaar. Wel eens van gehoord? Nou, die heeft in zijn leven al heel wat verschillende dingen gedaan. Hij maakte televisie, stond aan het hoofd van culturele instellingen en is tegenwoordig directeur van Beeld en Geluid in Hilversum. Ah, nou weet je het. En daar wordt zo'n beetje de complete Nederlandse mediageschiedenis bewaard. En daarover vertelt Eppo deze week in de Vara-gids ter gelegenheid van 75 jaar Nederlandse televisie. Hij kijkt terug, maar ook vooruit. Want hoe lang blijven we eigenlijk nog televisie kijken zoals we dat nu doen? Voor onze televisieherinneringen weten we dus waar we moeten zijn, bij Eppo namelijk. Maar ik ben meer geïnteresseerd in de herinneringen van hemzelf. En dan vooral de muzikale. Welke plaat is hem zijn hele leven bijgebleven?
1: VARA presenteert het favoriete nummer van
2: Eppo van Nispen tot Zevenaar. Ik heb eigenlijk wel heel veel favoriete nummers. Voor iedere situatie is er wel een lied voor mij. Maar ik kies hiervoor Verlies uit Londen van de onverprezen en geweldige band Bluff. Dit omdat ik eind jaren 90 met hen een videoclip heb opgenomen. Niet zomaar om de hoek, nee, bij het meest noordelijke postkantoor ter wereld in New Aldersund. En dat ligt zo'n beetje bij de Noordpool. Het was als de reis van de Odyssee. Een avontuur om echt helemaal nooit te vergeten. Liefde, geluk en ja, een enorm gevoel van ver weg. Het was daar een soort van maanlandschap waar we waren. En 24 uur per dag licht, daglicht. Het was werkelijk van de zotte, van God en alleman verlaten. En daardoor ook soms een enorm gevoel van heimwee. En toen stond Bluff daar, bij dat, ja, dat postkantoortje, het meest noordelijke ter wereld, Lies uit Londen te zingen, live. Het maakte ons positief gek.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Ik weet nog heel goed dat het nummer voor het eerst te horen was op de Nederlandse radio tijdens een programma van Spijkers met Koppen. Ik zeg het meteen geschoon, maar het was wel echt waar. En het was vanuit Vlissingen, als ik mij goed herinner. En daar bracht Bluff, liefst uit Londen, het favoriete nummer van Eppo van Nispe tot Zevenaar. En we gaan even hipsen. Hippen, hoppen, huppen.

0: een aard had. Het mooie van de volgende rubriek is dat je nooit weet waar we terechtkomen. De ene week in een uitverkocht stadion, de andere week in een theater waar nog wel een aantal stoelen leeg zijn. En vandaag neemt Jaap Smit uit Alphen aan den Rijn ons mee naar zo'n theater. En daar beleeft hij in 2018 zijn beste concert ooit.
1: Het beste concert ooit.
2: Sinatra.
3: You too.
4: The course.
5: Here are the Beatles.
6: They have a new album called Breathe Out, Breathe In. Once again, here are the Zombies.
1: Je beste concert ooit.
0: Jaap Smit, goedemorgen. Waar zag jij de zombies?
7: Goedemorgen, Vulletjes. Wat zeg je?
0: Waar zag je de zombies?
7: De zombies zag ik in de Stadstheater in Zoetermeer. Dat werd georganiseerd door het cultuurpodium in de boerderij.
0: En waarom was er een tour van de zombies op dat moment in Zoetermeer, notabene?
7: Ja, het was naar aanleiding van een album dat ze in 68 hebben uitgebracht. En dat is de Odyssey en Orkel Tour. Die LP. Die zijn ze nadien, zo'n 40 jaar nadien, zijn ze die dus op het podium gaan uitvoeren. Want aanvankelijk hebben ze dat natuurlijk nooit gespeeld. Nadien waren de zombies uit elkaar gegaan. En in 2018, dus 50 jaar na 68, is dat uitgevoerd in Zoetermeer. Een eenmalig optreden hier in Nederland. En nou, dat was geweldig.
0: En wanneer heb jij de zombies eigenlijk ontdekt?
7: Nou, de zombies ken ik natuurlijk al uit de jaren 60. Met bekende nummers van Season of Air en Times of the Season. En ja, de andere nummers ken ik niet zo goed. Tot pakweg tijdens de millenniumwisseling. Kwam die LP eigenlijk nog een beetje bovendrijven.
0: Ja.
7: Van de beste albums van het afgelopen 100 jaar. En dat wordt wel een aandacht. En heb ik weer een jaar later dat cd'tje gekocht. En ik vond het een geweldige cd.
0: En Odyssey en Oracle, dat hebben ze toen die avond dus gespeeld. Wat is het in die plaat? Hallo, Jaap. Wat is, ja, we hebben een beetje moeilijkheden met het. Ik vind het niet lekker klinken, die telefoon vanochtend. Maar wat is het in de plaat dat jou zo aanspreekt, in dat album?
7: Nou, ik vind vooral de prachtige melodieën. En het is natuurlijk ook een sensueel psychedelisch diverse werk. En dat sprak me wel aan. Ik was in die tijd ook wel erg gecharmeerd. Natuurlijk ook van de Beatles, Sgt. Pepper en Jefferson Airplane en dat soort werk, Pink Floyd. En daarom raakte ik wel geïnteresseerd in het werk van de zombies.
0: En hoe was die avond in Zoetermeer?
7: Nou, dat was geweldig.
0: Ja? Wat viel er te zien en te horen?
7: Nou, voor de pauze, de eerste set, werden nummers gespeeld die ze daarvoor al hadden gemaakt. Bijvoorbeeld, Chisodaire en noem maar op. Maar ook wat Colin Blunstone nog later solo heeft gedaan. Onder andere met The Alan Parsons Project. En ook Azium met zijn eigen band Azium. En de energie spatte er vanaf.
0: En het is natuurlijk een overbodige vraag, maar hoe klonk het, Jaap?
7: Het klonk fantastisch. Het geluid was erg goed.
0: En het beeld, want ik weet nog van mensen die er geweest zijn, dat er ook beeld vertoond werd.
7: Ik kan niet verstaan wat zeggen.
0: Nou, dat is echt een ramp vanochtend. Er was ook beeld. Er was een soort televisie of zo. Wat was er?
7: Nou, er werden de projecties achter de band geprojecteerd. En dat was natuurlijk een beetje. Dat was in de stijl van het album, ook van de jaren 60. En dat was ook geweldig. Ja. Dat maakte dat geheel, de muziek en die projecties erachter. En de bandleden die daar vol overgehaald stonden te spelen. Dat maakte een prachtige avond.
0: Hey, ik draai een nummer voor je van Odyssey en Oracle van de Zombies. En dat is natuurlijk een overbekend nummer, Time of the Season.
1: Wat was jouw beste concert ooit? Laat het weten. Stuur een app naar NPO Radio 5 of mail naar FM op 5. Apenstaartje bnnvara.nl

0: Ricky Don't Lose That Number van Steely Dan. En daarvoor Jaap met zijn concert in Zoetermeer. Zijn favoriete concert. Heb jij nou ook een favoriet concert? Schrijf gewoon naar fmop5@bnnvara.nl. fmop5@bnnvara.nl. Of zet het gewoon in de NPO Luisterapp, afdeling Radio 5. En dan komt het ook voor elkaar. Ricky Don't Lose That Number. Blijft de vraag natuurlijk achter. Wat is een Steely Dan? Ik heb een chocoradio te vergeven, dus voor het geval dat je denkt ik wil die jongen even om 11:45 van de lijn hebben, dan moet je 06 draaien en daarna de volgende nummers.
1: 5, 7, 2.
0: Nou, en zo zijn er nog wel een stuk of 5. En dan heb je het telefoonnummer compleet. Hey, ik ben er weer na het nieuws van 11 uur. En natuurlijk de sterreclame.
2: Al 100 jaar voor in de Varen.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht. Armoede. Klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
4: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
17: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
18: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
19: 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is nog onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen omvergewaaid en er zijn elektriciteitskabels beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat opgerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat verstuurd naar de politie in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Met de gids in haar hand.
21: Kijktips van Jacqueline Fabert van Rooij uit Loon op Zand.
22: Een zeer goedemorgen, lieve luisteraars. Lekker gezellig, herfst. Vanavond op NPO 1 om 20:20, Beste Zangers. Deze avond staat in het teken van Fee Klaassen. WDR 3 vanaf 8:15, de gehele avond een prachtig muzikaal gebeuren. Die Stars Hinter den Stars, met om 21:45 Udo Jürgens. Songs für die Ewigkeit. BBC 2. 1976 at the BBC. 11:50 ABBA at the BBC. En om 2:10 Top of the Pops. Voor morgen immer wieder zondag om 12:00 Duitsland 2 met een mooi herfstprogramma. 20:25 Nederland 3, de toppers in concert 2026. En om 20:00 Back to Black. Een biografie over Amy Winehouse. Zeer interessant. Ik wens u het mooie weekend. Liefs Jacqueline uit Loon op Zand. Adieu. Tot volgende week.
18: NPO Radio 5.
23: Ja!

0: Niets is zo mooi als jij met Jacqueline.
1: Doorgaan, murder!
2: Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline.
1: Hey! Jacqueline!
3: Hey, Jacqueline!
4: FM op 5.
5: Jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, jolie, Jacqueline.
4: Felix.

0: hoe heet het nummer? De groep Chicago. Weer eens wat anders, want dat hoor je bijna nooit nog op NPO Radio 5 wel, hè? Dat is een station waar... Nee, dat is een andere slogan. In ieder geval, de Evergreens zijn hier niet van de lucht.
1: Nul.
0: En dit is een groep die zich noemt It's a Beautiful Day. En soms hebben ze er vandaag wel een beetje gelijk in. Want tussen de buien door, en het zijn er niet al te veel, geloof ik, schijnt de zon. Het nummer heet White Bird, en wat dat verstaat... Als je naar de tekst luistert, lost het zich vanzelf op.

Ja. Ja, nee, natuurlijk. Het is geboren uit ellende. Want de manager die ze hadden, die buiten hun uit... en die had de band gedwongen om te leven en te repeteren... op een krappe, koude zolder van een Victoriaans huis in Seattle... tijdens een donkere en regenachtige winter. En toen zagen zij zichzelf als een witte vogel... die vast zat in een gouden kooi. White Bird van It's a Beautiful Day. Ik leef weer als een jonge god, dat zong Herman van Veen in 1990... in het nummer Blauwe Plekken, en toen was hij 45... En nu zijn we 36 jaar verder en nog altijd beweegt hij zich als een jonge god over de planken. Al gaat hij misschien iets vaker even zitten tussendoor. Het is een man met een immense oeuvre. Ik ben benieuwd welke bijzondere opnames uit zijn hele lange carrière door onze schattenjagers zijn opgegraven.

0: En vandaag bestaat de eenmansjury uit een vrouw die al bijna 30 jaar met Herman optreedt, gitarist Edith Leerkes. Goedemorgen, Edith.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Herman treedt nog steeds ontzettend veel op, avond en avond soms. Wat is zijn geheim?
1: Dat hij het zo ontzettend graag doet. Dat houdt hem letterlijk en figuurlijk op de been. Want hij is van nature een matig mens. Dus hij drinkt amper, heeft nooit gerookt. Maar de sport die hij doet, dat is geen sport in een sportschool. Maar dat is de voorstelling zelf. Ja. Dat houdt hem op peil. En ja, hij doet het zo ontzettend graag. Dat geeft energie.
0: En zijn oeuvre is natuurlijk enorm. Kun jij alles spelen wat hij heeft uitgebracht?
1: Nee, niet alles. Ik ben bij de eerste 15 jaar niet betrokken geweest. En dat popt wel eens iets op wat ik dan ga leren en dat we dan voor een speciale gelegenheid of zo een keer doen. Maar Herman is wel vooral van het vooruit. Dus we zijn eigenlijk de meeste tijd bezig met het maken van nieuwe dingen.
0: En nu gaan we terug naar het verleden, want we gaan snel naar de vondsten van de schattenjagers. En allereerst is Leon aan de beurt. Wat heb jij gevonden uit de krochten van het VARA-archief?
2: Nou, dat gaat je verbazen. Want op de LP Live in Hamburg in 1982 vertelt Herman, voordat hij het lied Vrede gaat zingen, iets over een optreden dat hij de week daarvoor gaf op het Museumplein in Amsterdam.
3: Samstag war in Amsterdam een demonstration voor die vrede. 400.000 Leute waren daar. En we hebben samen. We hebben daar met tausenden Leute een lied gezongen. Ik bied je jetzt mee te zingen. Ook die vrouwen.
2: Hij vertelde dus dat hij bij de grote vredesdemonstratie in Amsterdam het publiek een meezinger heeft geleerd. Er waren toen 400.000 mensen. Nou, ik weet niet of ze allemaal meezongen. Maar ik ben op zoek gegaan naar die opname. En je raadt het al, ik
0: heb hem gevonden.
2: Ja. Jawel. Nou, ik laat een stukje horen van hoe Herman het voorzingt. En alleen als ik win, dan krijg je te horen of het Museumplein ook echt massaal ging meezingen.

0: Muzieksamensteller Arjan de Ruiter is weer terug van vakantie en dit is zijn vondst.
1: Op 19 maart 2006 eerde NPO Radio 2 Marco Borsato met het gala van het Nederlands Lied. Een van de optredende artiesten was Herman van Veen met het Borsato-nummer De Speeltuin. Hij herschreef de tekst hier en daar en werd begeleid door het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker.
2: Als een schaap tussen de wolven, naar bestemming onbekend. En geen hond die ziet hoe klein je bent. En geen hond die ziet hoe klein je bent.

0: En dan waren er ook nog luisteraars met een inzending. We hebben er één geselecteerd die zomaar eens winnend zou kunnen zijn. Van Rinus van der Star kregen we deze tip. In 1971 zond de NCRV een loodzwaar programma uit over euthanasie. Een milde dood getiteld. En Henk Mochel presenteerde dat. En Herman van Veen zorgde voor wat muzikale omlijsting. Lopend over een zandvlakte zong hij a cappella het lied Sterven in de zon.
1: Ik wil sterven in de zon. In een wei, groene wei, niet in een klam verkreukeld bed, waar al een kruis naast is gezet, zonder een bloem, zonder een bij, zonder een bij.
0: En de liefhebbers van Franse muziek die hebben hier natuurlijk onmiddellijk in herkend Mourir au soleil van Jean Ferrat. Edith Leerkes, nogmaals goedemorgen. Heb jij een van deze vondsten wel eens samen met Herman gespeeld?
2: Geen van deze, nee.
0: Oh, dacht ik al.
2: Nee.
0: En welke van de drie krijgt desalniettemin een punt van je?
2: Die laatste.
0: Ja, waarom?
2: Ja. Nou, het is wel niet groot, maar wel een regelmatig terugkerend onderwerp. Over de waardigheid van het leven. En daar hoort natuurlijk ook dat einde bij. En ik vind dat mooi. Zo heel dat fragiele a cappella. Vond ik mooi.
0: Dankjewel Edith voor het meedoen en het jureren. En we gaan die laatste draaien, helemaal. Ik wil sterven in de zon, helemaal a cappella. En de stand is dankzij jou geworden. De muzieksamenstellers blijven staan op 9 punten. Leon ook op 14 punten. En de luisteraars lopen uit naar 18 punten. Ongelooflijk, dat halen ze nooit meer in. En vanavond staat Herman samen met Edith in de stad Schouwburg in Utrecht. En komende week een aantal avonden op rij in Groningen. En daarvoor zijn nog wat kaarten beschikbaar. Veel plezier vanavond, Edith. Het gaat je goed.
2: Dankjewel.
0: En volgende week zijn we op zoek naar uniek materiaal van... en dat hoor je zo meteen.
1: Ik wil sterven in de zon. In een wei, groene wei. Niet in een klam verkreukeld bed. Waar al een kruis naast is gezet. Zonder een bloed.

De zon in een veld, korenveld, niet in een weeënwierookgeur, vol van gefluister aan de deur, terwijl een klok de uren telt.

0: De zon op de hei, paarse hei, leeuwerik zing boven mijn land. Hier neemt de dood me bij de hand. De bramen in mijn mond zijn rijp, zoet en rijp.
1: Herman van Veen, ik wil sterven in de zon. De winnende schat deze week. En volgende week gaan we zoeken naar bijzonder materiaal. Eigenlijk nog nooit te horen materiaal, min of meer. Ja, natuurlijk één keertje geweest of zo, op een eenzame zondagavond. Van de Dolly Dots. Dus mocht je ideeën hebben, meld je aan bij de NPO Luister-app. Radio 5 natuurlijk. Of mail naar FM op 5, apenstaartje BNNVARA.nl. FM op 5, apenstaartje BNNVARA.nl.

0: bijzondere verhalen.
1: We hebben voldoende om van te leven. Ik ga nu echt nog meer dingen doen voor en met mensen. En dat klinkt zo theatraal, maar het komt uit het hart.
2: Hier is Henk van Steek.
3: Dankjewel Henk van Steek, ben ik ook een grote fan van.
0: Open Huis, elke maandag tot en met donderdag, vanaf 2 uur, NPO Radio 5.

0: volgens mij hoor je dat nergens. Een a cappella nummer van Herman van Veen. Gevolgd door Iggy Pop en Lust for Life. En dan dit natuurlijk. I've seen that face before. Origineel Libertango. En Libertango is een grote hit geweest in Argentinië en verre omstreken. Want het werd uitgevoerd door de grote componist en ook de bandoneonist Astor Piazzolla. En jij wilde er nog iets over kwijt, Leon?
1: Ja, nou, ik heb een keer wilde ik de cha-cha-cha dansen met een Duitser. Maar die wilde Libertango.
2: 4, 1, 7.

net zoals het origineel van Astor Piazzolla. I've seen that face before. En we hebben lang moeten wachten op professor-ingenieur Dr. Paul Boerboom. En dat ligt niet aan Paul, dat ligt aan ons. En Paul staat stil bij een bijzondere gebeurtenis van jaren geleden.

Edith Piaf, meisjesnaam Edith Giovanna Gassion, werd in 1915 geboren in Belleville, toen nog een arme arbeiderswijk van Parijs. Ze zou met haar vader op straat leren zingen. Haar eerste chanson, Les Mômes de la Cloche, vrij vertaald De dakloze straatkinderen, bezorgde haar haar bijnaam, Mômes de la Cloche. Er was veel leed. Op haar 17e kreeg ze een dochter, die 2 jaar later zou overlijden. Zingen en muziek waren een vlucht voor Piaf. In het chanson Un refrain courait dans la rue, een refrein rende door de straat, zingt ze. Vrij vertaald, je bent triest, mijn God, waarom? Kom, zing mee in mijn chanson. Haar leven ging dus bepaald niet over rozen. Ze snakte naar liefde en zong erover in La vie en rose, het leven in het roze.

0: Charles Aznavour, Yves Montand, Marcel Amont, Charles Dumont, Georges Moustaki. Het waren haar meest briljante leerlingen. Montand zei...
1: Elle chantait formidablement bien lorsqu'elle était amoureuse. Et formidablement bien lorsqu'elle était en rupture.
0: Piaf zong fantastisch wanneer ze verliefd was... en zong fantastisch naar een relatiebreuk. Haar genegenheid voor Aznavour bleek uit dit exclusieve gesprek met hem in 1958. Hoe gaat het, Charles?
2: Comment vas-tu, Charles?
3: Ça va bien, merci, et vous?
0: Goed. En jij?
2: Ben, je voulais t'embrasser, simplement.
0: Ik wilde zeggen hoe blij ik ben met jouw succes.
2: De ton succès, de tout ce qui t'arrive.
0: Ik bewonder jou enorm.
2: Et que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour toi.
0: Minnaar en leerling Georges Moustaki schreef voor haar het chanson Milord.
4: Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors.
0: Nadat ze Parijs en Frankrijk had veroverd, vloog ze naar New York. Het begin daar was moeilijk, maar ook de Amerikanen lieten zich verleiden door deze vrouw van 1,47 meter. Ze zegevierde op Broadway, waar ze onder andere het chanson La Foule, de menigte, zong.
4: Entraînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées.
0: De grootste zangeres van de 20e eeuw overleed vandaag precies 63 jaar geleden aan leverkanker. Ze bleek zwaar alcoholiste en verslaafd aan drugs. De grote diva van La Chanson Française snakte naar een normaal leven. Met kinderen en mooie gordijnen. Zo bleek uit Piaf's liefdesbrieven die na haar dood zijn gepubliceerd. Ze had nergens spijt van.
5: Quoi qu'il arrive, ne regrettez jamais rien.
0: Wat er ook gebeurt, heb nooit ergens spijt van.
4: Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.
0: Tot filmminnaars. Haar grootste liefde was de bokskampioen Marcel Cerdon. Die overleed op weg naar haar in New York toen het vliegtuig waarin hij zat neerstortte op de Azoren. Hartverscheurend bezong Piaf haar gevoelens voor hem in het chanson Hymne à l'amour, Hymne aan de liefde. Dit is Edith Piaf met Hymne à l'amour.

Dankjewel, Paul Boerboom, voor de hommage aan Edith Piaf met Hymne, of zonder haar natuurlijk, Hymne à l'amour. Perfectement. En dan heb ik nu een nummer voor je van ene Garrett T. Caps. Aangeraden door vriend Hans Meijer. En Hans Meijer die zei, weet je, je moet Garrett T. Caps een keer draaien. Heeft ook een leuk nummer over Amsterdam.

0: Hij vertrekt, hij zegt, gaan we lekker naar Amsterdam. Even voor de Chocoradio. Er zijn wat malheurs opgetreden. Vraag me niet hoe, ik heb er geen enkel idee van. Maar het is wel zo dat je de eerste drie nummers die je op de radio hoorde, moet houden. Dus de eerste drie nummers moet je houden en de rest weg. En dan komt hier echt het slotakkoord.
1: 0, 1, 7, 4, 1...

0: van de Rover. Onderzeil, fantastisch toch. En er is, ondanks het feit dat er heel wat nummers door elkaar gehusteld waren, toch gebeld. Ja. Ik zei, er is toch gebeld. En dan moet je ook zorgen dat er ook gebeld wordt. Alsjeblieft.
1: De Flixphone.
0: Goedemorgen, Henk.
2: Ja, goedemorgen, Felix.
0: Je hebt hem, Henk, overheen.
2: Ja, nou, het was wel een spelletje met hindernissen. Want ik had eerst hele andere cijfertjes staan, maar op laatst gingen ze allemaal door elkaar.
0: Ja, weet je wat het was? Wij wilden voorkomen dat er ergens in Nederland een telefoon overging die niet van ons was.
2: Aha.
0: Snap je? Anders dan wordt iemand raadgek, want iedereen gaat dan bellen.
2: Ja, ik snap het. En bij de KPN zijn ze ook wel helemaal van streek, want daar is ook het netwerk een beetje in de war. Dus blij zijn met deze oplossing.
0: Oké, je mag hem niet komen afhalen, wij gaan hem bezorgen.
2: Nou, ik kom hem zo afhalen, hoor.
0: Dat dacht ik wel. Dat mag ook. Ja. Maar het lijkt me handig als hij naar je woonadres gaat. En dan de plannen voor dit weekend, Henk. Vertel het eens even.
2: Dit is natuurlijk fantastisch weer voor een mooie herfstwandeling. Ja. Lekker onstuimig, beetje fris. Soms een buitje erbij, maar ook een zonnetje. Dus wat wil je nog meer?
0: En dat ga je ook doen?
2: Dat ga ik ook doen.
0: Ja, waar ga je dat doen?
2: Ja, misschien op de hei bij Hilversum, tussen Hilversum en Laren, daar in de buurt.
0: En hoeveel kilometer loop je dan, gemiddeld, ongeveer?
2: Nou, met tien houdt het wel op, hoor.
0: Ja? Nou, ja. Dat vind ik knap.
2: Nou, dankjewel.
0: Zonder blaren. En nog één klein dingetje, wat doe je morgen?
2: Ja, morgen. Normaal gesproken ga ik op zondagochtend altijd fietsen. Dus als het weer het toelaat, en dat zal best, dan ga ik de dag beginnen met een rondje van 75 kilometer op de fiets.
0: Oké, Henk, dankjewel.

0: plaatje, een drummetje en een stemmetje. Run, run, run door Jojo Gunn. En ik wijs je erop, dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Arjan de Ruiter, Bart Opgenoord en Leon Polman. En zometeen achter deze microfoon het waanzinnige stemgeluid van Angela Groothuizen. Heb veel plezier met haar.
1: Hallo, hallo. Hier volgt een dienstmededeling voor platenmeester Murder. Platenmeester Murder, u kunt het station verlaten. Herhaling. U dient den eter geheel te ontruimen.
2: Zei jij nou Bart Opgenoord? Dat is niet goed hoor.
0: Zei ik?
2: Ja, nee, het is Bas Opgenoord.
0: Ja, dat moet ik weten, want ik kom hem dagelijks tegen, bij wijze van spreken. Ja. Sorry Bas.
2: En Bart ook. Want hij heeft helemaal niet meegedaan.
0: Nee, ja, sorry ook Bart. Hey. Nou,

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Probeer ED Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
5: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
6: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Wonder Walls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 12 mensen gedood, onder hen 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten daar zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald, maar zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. Er rijden de hele dag geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt. De meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd voor betogers. Ook de leider van de kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Dan het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond wordt het in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Angela Groothuizen.

0: I Fought a Love van de Bobby Fuller 4.
1: Het is 12 uur geweest, zaterdagmiddag. Hier is Angela.
0: Goedemiddag en welkom bij een nieuwe Angela. En we zijn weer compleet, Hester en ik. Ha, Hester, ik ben zo blij dat je er weer bent.
2: Ja, ik ook.
0: Ja, en nog een paar keer en dan zijn we alle twee weggestuurd. Hè?
2: Ja, jammer, hè.
0: Maar we gaan nog wel even lekkere muziek draaien vandaag. Eerst even Felix en Leon weer bedanken. Het is toch een fantastisch programma. Fijn om Edith Piaf zo te horen. Wij hebben ook goede muziek. Eddie Grant, Manfred Mann en Ouwe Knakker, die haar sporen ruimschoots verdiend heeft. En ik wil weer even terug naar jouw eerste muzikale herinnering. Welk liedje staat nog? Welk liedje popt nu omhoog? Of welk liedje zorgt dat je, als je het hoort, weer even teruggaat in die tijd toen je een klein meisje of een kleine jongen was? Hè, waren jullie met de hele familie samen plaat aan het draaien? Of met de hele straat bij de radio, zo'n kleine transistorradio, weet je nog? Of was het een vriendje die met een zomernummer kwam aanzetten? Nou, laat het me even weten welk liedje een van jouw eerste muzikale herinneringen is. En dat moet je doen via de NPO Luisterapp. En misschien draaien we hem straks, lijkt me leuk. Maar eerst deze, Van the Man, Spanish Rose.

Ja, Eddy Grant, Electric Avenue, komt uit 83. Dat weet je nog wel. Maar 6 jaar geleden, toen wij nog allemaal niet konden geloven dat Amerikanen werkelijk op Trump zouden stemmen, toen gebruikte Trump dit liedje in zijn campagnevideo. En daar was Eddy Grant het totaal niet mee eens. We gaan even luisteren naar de Mellotron. Dat is, dat begon eind jaren 70. En is heel vaak in de muziek gebruikt. Om een soort sampler was het, de voorloper van een sampler. Maar als je goed luistert nu naar het intro van het volgende nummer, dan denk je dat je een fluit hoort, maar dat is dus die Mellotron. Semi-detached suburban Mr. James van Manfred Mann. Luister goed. Dit dus.

Ah, bijzondere vrouw toch. Tijdens de opname van Tapestry hoorde Carole King, maar daar hebben we het over, in de studio naast haar een Steinway-vleugel. Het was een rode. En daarop speelde Joni Mitchell. En die was aan het werken aan het album Blue. Een heel beroemd album. Maar Carole was gelijk verliefd op de klank. En toen Joni klaar was, kreeg Carole 3 uur de tijd in die studio. Nou ja, zoals dat gaat met grote talenten. Op diezelfde piano nam ze gelijk haar hit I Feel the Earth Move op. Nou, dat is toch een geweldig nummer. Ik ken hem ook in andere versies, maar ik heb een zwak voor Carole King. Nou, er komen hele leuke herinneringen binnen. Nicolas is nog... Nou, jij bent wat jonger, Nicolas, denk ik. Hij appt, toen ik nog klein was, liet mijn vader mij altijd luisteren naar John Mayer. Ik luister dat nog steeds. Ik zou het heel erg leuk vinden om Doris te horen. Nou, als ik denk aan het liedje Doris, dan kijk ik even naar Hester. Denk aan gisteren. Maar hij was natuurlijk nog jong. Ja, ik weet niet hoe oud het is. En Marty zegt, hoi Angela, het eerste liedje dat ik kan herinneren is van Ray Charles. Nou, weet je, laat ik eens... We hebben een klein stukje van even... Nee, ik moet nog even terug. Even naar John Mayer. Dat is dit liedje.

word toch helemaal week van deze stem van die man. En hij is nog zo knap ook. Nou, dan hebben we... Martin zegt hoi, als je het eerste liedje wat ik me kan herinneren... is van Ray Charles. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. I'm made of my mind. Nou ja, heb je ook zo'n mooi verhaal bij een liedje dat je vroeger hoorde? Kom maar door via de NPO Luister-app. Dan gaan we eerst even luisteren naar de London Beat. Met I've Been Thinking About You.

0: Uit 1967 alweer, R. Dean Taylor, There's a Ghost in My House. En hij is een van de weinige witte artiesten die een plekje veroverde binnen de Motown-stal. Nou, ik was op zoek naar een... maar ik heb hem gevonden naar een muzikale herinnering. En aan de lijn heb ik Ria uit Langeswaag in Friesland. Hi Ria.
1: Dat jullie bellen.
0: Heel ja, leuk. Zeg, hoe is het daar in Langeswaag? Wat een heerlijke plek.
1: Ja, precies. Dat ligt tussen Gorredijk en Heerenveen. Dus,
0: ja, ik weet het.
1: Mooie...
0: Nee, ga verder.
1: Ik woon hier met mijn tweede man.
0: Ja.
1: Onze beide partners zijn reeds overleden. En wij kennen elkaar al 50 jaar. En zijn wij samen verder gegaan.
0: Oh, wat leuk.
1: En nou, dan wonen we hier al 25 jaar.
0: Wat een mooi verhaal. Wat heerlijk. En Friesland is echt fantastisch, hè?
1: Is het ook,
0: maar ik neem je even mee, want daar ging ik op aan... naar je jeugd in West-Friesland. Tenminste, een soort van West-Friesland. Kastrikum was het, hè?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik woonde toen de tijd in mijn jeugd in Heemskerk.
0: Ja,
1: en
0: ken ik ook.
1: En toen ging ik bollen pellen. Misschien in Beverwijk, Heemskerk. Kan ook Kastrikum geweest
0: Limmen.
1: Juist, inderdaad. Jij komt daar natuurlijk ook vandaan.
0: Ja. Ja, misschien heb ik wel naast je gezeten. Ik heb in Kastrikum en Limmen en in Egmond aan de Hoef... heb ik ook zitten bollenpellen. En dat was ellendig, hè? Want je kreeg maar 2 gulden voor een mand met een kop erop.
1: Ja,
0: daar was je gewoon...
1: Hilarisch.
0: Ja, daar was je natuurlijk heel lang mee bezig. Maar het was wel gezellig. Ja, toch?
1: Het was leuk. Je was jong en je eerste centje verdienen. Ja. En in het begin ga je natuurlijk heel voortvarend te werk. Maar het was natuurlijk ongelooflijk geestdodend werk. Begrijp me niet verkeerd, maar dan gingen we natuurlijk gooien met die bollen. Nou, dat moest je natuurlijk niet doen.
0: Wat
1: spul voor die boer en alles werd je eruit gemikkerd, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, joh. Maar iedereen deed het, hè? Want dat was niet zoveel geld. En ik moest het altijd doen om ik zei het net tegen Hester, mijn abonnement van het zomerbad te verdienen. als je geen abonnement had, maar wij noemden het allemaal abonnement, dan was je zomer eigenlijk voorbij, want dat gebeurde allemaal in het zomerbad. Maar wat leuk dat jij dat, ik weet niet uit welk jaar jij komt, maar dit klinkt als mijn jaar, of niet?
1: Ik kom uit 1958. Ik ben
0: een jaar ouder
1: dan jij.
0: Ja.
1: Jij bent natuurlijk in september 67 geworden. Ik in mei 68.
0: Ja.
1: En ik had net gegoogeld. Ik had misschien Chicory verkeerd geschreven.
0: Oh, maar dat geeft niet.
1: Maar jullie begrepen, hij kwam uit 72. Dus ik was toen 14.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ik weet het ook. Ik weet het ook. Daarom ging ik ook aan. En ik ga hem ook lekker voor je draaien, Ria.
1: En, dankjewel, Angela.
0: En heel veel plezier daar in het prachtige Friesland. En het is heerlijk daar. En vanuit West-Friesland groeten we je hier met The Son of My Father. Chicory Tick.
1: Dankjewel
0: Ria.
1: Groetjes van mijn man.
0: Groetjes terug.

Ach, Dolly, ja, we zijn er nog niet aan gewend, hè, die lieve schat. Dolly Parton, Do I Ever Crush Your Mind? Maar het is echt ongelooflijk dat ze er niet is. Ik dacht, Dolly, ja, die wordt gewoon 120 natuurlijk. Oké, en hoe zou het gaan met Billy Idol? Ken je die nog? Eyes Without a Face.

0: Billy Idols, die stoutert. Als je kijkt naar foto's van vroeger, is hij zo'n stoute boef. Ik vond hem hartstikke leuk. Hij is nu een beetje strak getrokken oudere man. Eyes Without a Face. En we zijn toe aan dit.
1: Oude knakkers on tour.
0: Ja, het zou een tijdelijk ding worden, maar er zijn er zoveel op tour. We blijven dit doen tot het einde van dit programma. Tot het einde van het jaar. In de categorie oude muzikanten die maar doorgaan en doorgaan en doorgaan met optreden, is Bonnie Raitt natuurlijk met haar mix van blues, rock, folk en country. En 76 jaar op de teller, zeker eentje. En een hele toffe vrouw. Ik heb haar ontmoet. Eind jaren 80 brak ze wereldwijd door met het album Nick of Time. En toen was ze eigenlijk al jaren heel grote favoriet bij de meeste muzikanten die ik ken. En sindsdien toert ze. Ze heeft haar hele leven eigenlijk doorgebracht on the road. En ook wel eenzame tijden gekend, heel veel gedronken. En toen kwam uiteindelijk dat succes met Nick of Time. En dat was Noord-Amerika. Singles zoals Something to Talk About, I Can Make You Love Me, een van de mooiste, treurigste liefdesliedjes die er is. En I'm in the Mood, ja, dat scoorde ook in Nederland. En ze is een waanzinnige slidegitaarspeelster. Ja, we gaan even naar 1990. En dat was ook het jaar dat ik haar ontmoette. Fantastische vrouw. Hier is Bonnie Raitt met Have a Heart.

Ah, oh, dat is toch en blijft een lekkere track. Peter Koelewijn, je wordt oude papa. En deze titel ontstond dankzij een grap van George Kooijmans. Hij stond langs de lijn bij een voetbalwedstrijd van jongetjes met Peter Koelewijn te praten. Een jongetje vroeg George om een handtekening. Maar aan Peter Koelewijn vroeg dat jongetje alleen maar waar zijn zoontje was. En toen zei George Kooijmans, nou, ik kan wel merken dat je ouder wordt, papa. En dat werd dit prachtige liedje. En dan nog een goed verhaal. We gaan zo naar het nieuws van 1 uur met Paul Jones. En die werd door Keith Richards en Brian Jones gevraagd om liedzanger te worden van een nieuwe groep. Maar Paul Jones had er geen zin in en Mick Jagger ging het maar doen. Ha! Maar Paul Jones, wat een zanger. Had met Manfred Mann ook mooie jaren. En dit is een soloplaat van hem. Prachtig. Thinking Ain't For Me. Tot zo.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 3 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijke korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
11: Oké.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Zin in een dagje Harderwijk? Bezoek Stadsmuseum Harderwijk en ontdek het kleurrijke werk van Onno Boerwinkel, de pastellist van Nederland. Meer informatie vind je op de website van Stadsmuseum Harderwijk.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
19: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie is op zoek naar het onderzoek naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. ProRail denkt aan sabotage. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Dat volgende bericht over Max Verstappen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakt daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch, de start werd uitgesteld vanwege de regen en vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Het weer, buien tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden, later droog en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, lieve mensen, je moet wel dansen. Dat zeg ik al mijn hele leven. Dansen, bewegen op muziek is goed voor je. Stilstaan is verboden hier. You should be dancing. En welkom terug bij het tweede uur van Angela. Nou, die heupen kunnen gewoon los, hoor, het komende uur. Talk Talk, Hot Chocolate, Madonna. Ik heb nog een concertagenda voor je. Met een paar mooie namen. En. We hebben een plekje vrij voor een lekker live. Een live-opname die jij beter vindt dan studioversie. Welk liedje is dat voor jou? Kom maar door via de NPO Luister-app. Eddie Cochran.

Talk Talk met It's My Life. Ook uit dat magische jaar 1984. Jeetje, zo lang geleden. Zeg, heb je een live-opname in gedachten? Want wij willen er eentje draaien. Ik zoek een live-versie van een liedje waarvan jij vindt dat de energie wel veel beter is live. Vind ik eigenlijk heel vaak. Het hoeft helemaal niet perfect. Als het maar dat gevoel heeft dat je, dat je met elkaar in een ruimte staat en dat je met elkaar dit moment hebt meegemaakt. Echt helemaal te gek. Dus ik heb er zin in. Geef het door via de NPO Luister-app. En wie weet, draai ik hem zo. We gaan even door met Madonna. Ze is weer alom aanwezig. Je moet wel eventjes twee keer kijken of je haar herkent. Maar het blijft natuurlijk een bijzondere artiest. Verleden week nog, tijdens de MTV Video Music Awards. Ze sleepte de prijs voor Artist van het jaar binnen met een beetje een speech waar ik niet zoveel van begreep. Geloof ik, maar dat maakt dan maar niks uit. We gaan lekker dansen. Madonna, Into the Groove.

0: onder ons van Boudewijn de Groot. En het is uit 67. En die man die klinkt nog steeds goed. Ja, en hij is op dit moment bezig met nieuwe liedjes. Ja, lekker hoor.
1: Lekker live. Lekker live.
0: Ja, we hebben een beller aan de lijn. Jacqueline uit Asten, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Angela.
0: Ja, want jij hebt een mooie liveplaat aangevraagd. Maar eerst even, waar kom je vandaan, Jacqueline?
2: Uit Asten.
0: Uit Asten. Ik dacht dat je zo heette, Jacqueline Asten. Oh, sorry.
2: Nee. Ik kom uit Asten.
0: Asten, ja. En wat ben je nu aan het doen?
2: Ik ben salades aan het maken vanmorgen voor de verjaardag van mijn vriend.
0: Oh, hoe oud wordt hij? 68, ja, serieus, hè? Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is best oud, maar dat word ik ook volgend jaar.
2: Ja, doet niet weer, hè?
0: Ja, dat is toch, dat schiet maar op. En je had waarom deze plaat? Want je hebt de live-opname van een live-opname van Neil Diamond gevraagd. Waarom deze plaat?
2: Ja, omdat een hele mooie. Je hoort eigenlijk bijna nooit. En als je hem live zingt en speelt met de zangeres, achtergrondzangeressen. Was zo'n mooie live-beleving.
0: Ja, ja.
2: En,
0: daar was je bij.
2: Ja, daar waren wij een paar keer bij. We waren één keer in Ahoy,
0: ja.
2: Rotterdam. En twee keer in Amsterdam.
0: In de Ziggo. En,
2: in de Ziggo,
0: ja. Ja, dat klinkt geweldig dan, hè? Ja.
2: Ja, geweldig. Ja, dat was toch wel mooi, hoor. Mm-hmm. En en daar speelde die daar ook. Want één keer heeft je het ook niet gedaan.
0: Oh.
2: En gelukkig had je het de laatste keer wel gedaan.
0: Ja.
2: Dus dat is dan wel heel fijn dan.
0: Ja. Ja, die man die heeft natuurlijk zo ontzettend veel fantastische liedjes. Die kan wel drie avonden achter elkaar een andere show doen. En dan is hij nog niet door zijn liedjes heen.
2: Nee, dan is hij nog niet door zijn liedjes.
0: Ja, ja, maar wat fijn. Nou, we gaan hem lekker draaien. En dan hoop ik, pak je Wim vast. En dan hoop ik dat jullie.
2: Die zit in de tuin.
0: Die zit in de tuin, ja. Is
2: ja,
0: het,
2: die is aan het schoffelen.
0: Oh, heel gezond. Heel gezond. Ja. Nou, geef hem een dikke knuffel van ons. 68 jaar, hartstikke leuk. En dan gaan wij hem draaien. Crunchy, goed. Granola Sweet.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Jacqueline. Komt-ie. Hier is Neil Diamond.
2: Doei.

Ze hebben wat grote hits gehad, hoor, die Hot Chocolate. Ze waren niet van de buis te slaan, zeg. Maar de liedzanger van Hot Chocolate, Errol Brown, die schreef altijd een beetje van die gebroken hart liedjes. Totdat hij deze had, You Sexy Thing. En dat werd een hele grote hit. Iets anders. Acteur Tom Courtenay zong in 1963 Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter in een Britse tv-film. Dat klonk zo.

ik vind het een mooie stem. Ja, maar dat kunnen acteurs. Hè. Die kunnen gewoon, die kunnen net doen alsof ze heel goed kunnen zingen. Fantastische stem. Maar Hermans, ik vind het zo'n vreselijke naam dit. Ja, de zanger Peter Noon nam het op cassette. Leerde het studeerde het in met de band. En ze speelden het heel vaak live. Op bruiloften, waar de tekst vaak aangepast werd aan het bruidspaar. Zo doen we dat. En zo groeide het uit tot een vaste publieksfavoriet. En belandde het op een album. Daar gaan we nu naar luisteren. Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter.

Choosing Texas van Ella Langley. En dat schijnt dus echt al gewoon tijdenlang op één te staan in Amerika. Het is gewoon een lekker liedje, maar om nou te denken 23 weken op één. Nou, gefeliciteerd Ella. De concertagenda, lieve mensen. Ja, vanavond Super Sister, ken je ze nog? In de cultuurkoepel in Heilo. En als je niet weet wat, wie Super Sister is, dan kan je altijd nog naar die cultuurkoepel gaan, want dat is een fantastisch oord. Nieuwe optreedplek, ik ben er heel blij mee. En vanavond staan ze daar met Rinus Gerritsen, Leon Klaassen, fantastisch, en Robert-Jan Stips in de geleden. En zo klonken ze. Zieke.

Oh, ik vind het zo mooi. Ik zou het eigenlijk helemaal willen draaien, maar dat kan niet. We gaan door en dat is ook in de buurt van mijn geboortestad Alkmaar. De Bintangs, hun laatste optreden na 65 jaar, houden ze ermee op. Oh, ik kan dus niet, maar anders zou ik erheen gaan. Ze staan op Podium Victorie in Alkmaar.

de Bintangs. Jeetje, jongens, geniet ervan morgen. Om te eindigen in Alkmaar na 65 jaar. Geniet ervan. En dan hebben we nog Marillion. Goh, ja, die zijn er ook nog. Die zijn vrijdag in Parkstad Limburg Theaters. In Heerlen. En nou, die kennen we van dit.

Ja, ook heerlijk. Nou, aankomende woensdag speelt Bryan Adams. Ah, ik ben fan van die man. Vooral van die gitarist, zo'n goeie band. En ze spelen in de Ziggo Dome. Ah, dat doet je vast ook deze.

uit de nieuwste versie van A Star Is Born. Want er zijn er volgens mij wel drie van. Shallow van Lady Gaga. En Bradley Cooper. I love Lady Gaga. En laten we gelijk door met iets waar ik ook van hou. The Kinks en Dead End Street.

B.G. Thomas, Hooked on a Feeling, 1969. En we zijn er alweer doorheen. Ja, dit was Angela op NPO Radio 5 samen met Hester. Dankjewel Frans van Dun voor je mooie lijst van muziek. Straks onze grote vriend Stefan Stassen en zijn Magical Mystery Tour. Goed weekend, lieve mensen. En we gaan er lekker met een knal uit. Normaal, oerend hart. Tot volgende week.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Vanavond staat jazzzangeres Fee Klaassen centraal in Beste Zangers. Met 4 Edisons op zak behoort Fee tot de gevestigde orde. Vanavond brengen Clouseau, Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree en Zoe Levi haar muziek op een heel nieuwe manier. Kijk het dus vanavond om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Beroemd, vergeten en herontdekt. Het werk van Dora Hietz bij Drents Museum De Buitenplaats.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
12: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 2:00, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 15 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Grotink zijn inmiddels geen partijlid meer. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik, Mik, Loreland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. de eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkool bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderburg. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
15: De Magical Mystery Tour. Stevens

0: Clive Bennett en de Rebel Rousers uit 1966. En dit is op 45 toer, hè, Jelmer?
1: Inderdaad. Ja.
0: Titel?
1: Got to get you into my life.
0: We kunnen beginnen.
2: Ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: trekken.
1: Dit is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
2: Ja, hartelijk dank Angela Groothuizen. Lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. Geheel op jouw golflengte. Hier aanwezig ons altijd goed gemutste buschauffeur met diverse diploma's. De man die ons verder brengt dan we ooit hadden gedacht. Het asfalt fluistert zijn naam. Cor Snijder, goedemiddag.
3: Dames en heren, goedemiddag.
2: En natuurlijk...

0: uit Meer. En wil jij inchecken, doe dat dan via die glasheldere NPO Luister-app. Zometeen het reisschema en daarvoor geef ik het woord aan Jelma Lelieveld.
1: Good morning, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
2: Reisschema.
3: Goedemiddag en bedankt voor het kiezen voor een Magical Mystery Tour deze middag. Bij het instappen heeft u hem voorin zien zitten, onze buschauffeur Cor. Hij zorgt ervoor dat we op dit moment in volle vaart richting Zuid-Holland rijden. Want zometeen, ingeklemd tussen de A16 en A20, hebben we onze eerste tussenstop in Capelle aan de IJssel. Er volgt een ontmoeting met een echte omnitalent, zoals daar gezegd wordt. Voelt u zich van binnen nog jong? Heeft u een inner sparkle, zoals de Britten dat zeggen? Dan hebben we een erg leuk spel voor u dat gelinkt is aan de Kinderboekenweek.
4: Leuk.
3: En vervolgens rijden we op de evergreens van Elvis Presley, Bagman Turner Overdrive en Jackie Wilson verder. En over muziek gesproken, bent u muziekliefhebber, dan krijgt u straks via de headsetjes in het stoelvak voor u een prachtige docu te horen van Ellemijn Smit over niemand minder dan David Lee Roth. En uiteraard ook het weer voor vandaag. Krijgt u ook nog tijdens dit reisschema.
4: Heel fijn.
3: Vanmiddag een mix van zon en wolken. En daarbij trekken er veel buien vanuit het westen over het land. Maxima kwik van 14 of 15.
0: Dat was het weer.
3: Tot zover.
0: Tot zover.
5: Dit is Bravo, Tango, Kilo. Bravo, Tango, Kilo.
6: Goedenavond, ik ben de afgezend met Frisco Radio. Met het programma op Los en Klossen. En de platen hangen voor iedereen eronder die meer luistert naar Frisco Radio. Nou, dan wil ik de volgende plaat in draaien voor Willy, Marietje, Gerry en Aatje. En ook even voor Eindje Brandnetel, het Noorderlicht, voor de zender Weekam. Hier komt een mooie plaatje van de Nieuw Force. Meisje, ik ben een zeeman.

Goedemiddag, lieve reizigers. Dank voor het reizen met de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op uw golflengte. Er zijn geen vaste zitplaatsen. Als je tijdens deze reis wilt wisselen van plek, is dat altijd mogelijk. Ik wens u een fijne rit.

0: De goudgemalen Hollies met Long Cool Woman. De zaakjes in de black dress uit 1972, lieve mensen. Dit is de Magical Mystery Tour, een busreis in je hoofd. Op deze schitterende zender NPO Radio 5 op jouw golflengte. En Jelmer, er komen van alle kanten mensen binnen.
1: Heel veel mensen, ja. Taco sluit weer aan in Amersfoort. Gerrit, die is helemaal nat geregend in Aalder. En even kijken, dan ook nog twee ICT'ers. Kim en Tom, die stappen weer in bij de drie molens van Schermerhorn.
0: Oh, gelukkig.
1: Ook tackle Dobby, die luistert mee.
0: En de Rien, die is ingecheckt ergens in Andalusia. Dus dat is ook ontzettend fijn. En Bert de Bel, is misschien ook wel leuk voor de beeldvorming. Is op dit moment lekker aan het klussen. En ondertussen aan het luisteren naar de muziek. En wat er allemaal zich afspeelt hier in de bus. Dat is toch hartstikke fijn?
1: Heel fijn. Ja.
0: Dan hebben we natuurlijk Leo, die is er altijd bij. En die wil even laten weten dat hij erbij is. Dat kan jij ook doen, hè? Dat je even laat weten dat je erbij bent. Gewoon in een appje, een ingesproken appje. En het, daar hebben we een hele makkelijke inspreekfunctie voor je. Jelmer, jij doet het regelmatig, ook bij andere programma's.
1: Inderdaad, ja. Ook om gewoon soms even iets van je hart te krijgen in positieve zin. Kan iets heel kleins zijn.
0: Ja. En hoe gaat dat dan?
1: Dat gaat verrassend positief werkt dat op mezelf, maar ook op degene die het ontvangt.
0: Ja, en het is makkelijk via die NPO-luisterapp.
1: Ja.
0: Laat dus luisteren wat Leo te zeggen heeft.
2: Goedemiddag Stefan, Jelmer en Cor. Leo wil graag uitstappen om 3:00 bij de Rodaveld aan de Teieraan. Ga ik samen met Sten

0: Even naar de eerste Van Roren kijken tegen RKVV. Ik moet even de puntjes halen. Dus 1 uurtje in de bus en dan naar de voetbal toe.
1: Doei. Heerlijk. En dan kun je dit altijd nog het laatste uur kan je dan weer terugluisteren. Dat is ook mooi, hè? Dus ja, wij zijn voor Roda, dat blijkt. Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Mm-hmm. Goed, we zijn aangekomen in Capelle aan de IJssel, Jelmer. En wat weten we in het kort even over Capelle aan de IJssel?
2: Ten oosten van Rotterdam, aan Hollandse IJssel. Bijna 70.000 inwoners. Is wel eens anders geweest ook. Het begon als een buitenplaats voor de Rotterdammers. 3 kleine dorpskernen langs de dijk waren er. Zeer kleinschalig. In de vorige eeuw is het pas uitgegroeid tot de stad die het nu is, iedereen kent. Wie meer over de stad van vandaag kan vertellen is een van onze vaste reizigers, Marjolein van Genen. Zij woont in Capelle aan de IJssel. En ik heb haar gevraagd om haar woonplaats op een voetstuk te zetten in een commercial van om en nabij 30 seconden.
1: Gaan we naar luisteren.
3: Zoek jij een nieuwe plek om te bezoeken? Kom dan naar Capelle aan de IJssel. De plek waar je kan winkelen in het bruisende Koperwiek. Een drankje kan doen bij de boekenkast of poelen bij de Terp. Mm. Waar je kan genieten van voorstellingen in het Isala Theater of sluit weer weg bij Bounce Valley. Wandel heerlijk in de natuur door het Schollebos, waar je altijd even pauze kan nemen bij het Pannenkoekenhuis. Lekker. Of ga gezellig naar in een boerderij Klaverweide. Capelle aan den IJssel organiseert graag evenementen zoals onze jaarlijkse schenkelmarkt. Ook wordt de liefde omarmd, want elk februari tovert de stad zich om tot Capelle Love City. Grenzend aan Rotterdam, dus alles is makkelijk te bereiken met de metro. En hier hebben we nog wel gratis parkeren. Kom nu naar Capelle aan den IJssel.
1: Ja. Dankjewel Marjolein van Genen voor deze prachtige commercial in exact 30 seconden. En dan lijkt het mij nu de hoogste tijd om je voor te stellen aan een andere inwoner van Capelle. Hij is adviseur, inspirator, schrijver en blogger, maar bovenal vader en echtgenoot. Dit is het zelfportret van Peter Paul Doodkorte.
4: Dit is een zelfportret van een reiziger. Met vandaag Peter Paul Doodkorte.
5: Ik ben Peter Paul Doodkorte. Ik ben eerst en vooral partner, vader en opa. Partner van mijn vrouw Adrie, vader van mijn zoon Patrick en dochter Jitske en opa van 5 kleinkinderen. En daarna ben ik pas adviseur, schrijver en verhalenverteller. En dat loopt natuurlijk voortdurend door elkaar heen, want mijn werk is eigenlijk mijn leven en mijn leven is mijn werk. Ik ken eigenlijk 2 personen. De serieuze kant, dat is Peter Paul, en mijn wat alternatieve kant, Pieter Pottenkijker. Pieter is de wat ondeugende kant van mij, die met zijn verhalen dingen durft te zeggen die ik als serieuze man niet zo groot zal zeggen. Het eerste gedicht waarmee het eigenlijk allemaal begon, dat heb ik geschreven op het sterrenbed van mijn vader. Ik ben apart gaan zitten en toen heb ik het stuk geschreven Als ik stil ben. En 1 zin daaruit is bijvoorbeeld: als ik stil ben, dan voel ik nog het kruisje wat mijn vader elke avond voor het slapen gaan op mijn voorhoofd zette. Ik kom uit een groot gezin, hè, met 12 kinderen. En ik was de middelste. En dat middelste heeft wel degelijk een rol, omdat ik tussen mijn oudste en jongste broer zit een generatie. En ik was eigenlijk de verbinder van die 2 generaties. En dat zie je eigenlijk in alles terug. Dus ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen ruzie. Ik heb ook wel een enorm rechtvaardigheidsgevoel.
6: Ja, ik denk dat ik vooral misschien ook wel een beetje een fantast ben. Ik heb zelf, vanwege mijn leeftijd, ik heb ook zomaar beperkingen. Ik zou kunnen zeggen, ik heb de hele dag pijn. Ik heb spierreuma. Maar ik heb er geen last van, omdat ik nog meetel. Als ik s'avonds stil in mijn hoekje zit en niks meer aan het doen ben, dan krijg ik last van pijn. Maar overdag heb ik nergens last van. Terwijl dit er wel is. Weten waarvoor je bed uitkomt. Weten dat er mensen zijn die voor wie jij belangrijk bent en die belangrijk zijn voor jou. Zo sta ik in het leven. Voor mij hangt muziek heel erg samen met momentum. Ik wist direct welke plaat ik mooi vind. Dat is de plaat waar het moment waarop ik mijn vrouw heb leren kennen. Of ik werkte samen met mijn vrouw in de jeugdzorg. En op een avond kwam een collega van mij binnen met de toen nieuwe LP Hotel California van de Eagles. En we zetten dat nummer op en we waren allebei verkocht. En we waren ook verkocht aan elkaar. Ik ben nu inmiddels 44 jaar getrouwd met mijn vrouw. En we hebben het samen goed. Was getekend Peter Paul Doodkorte, Pieter Pottenkijker.

0: Spannend nummer dit, hè?
1: Zeker. Ja.
0: The Beat Goes On, Sonny and Cher. En een prachtig zelfportret was dat, hè?
1: Heel mooi, ja. Enorm onder de indruk van.
0: Ja, Peter Paul doodkorte. En hij, zijn lievelingsnummer is. Zijn nummer van altijd is Hotel California van The Eagles in 6 minuten en 30 seconden uit 1977. Nelleke die komt even binnen. Die zegt wat ik altijd geweldig lief heb gevonden. En graag weer eens zou willen horen. Dat is de Hammond Polka van Harry Jekkers. Met de groeten van mij en vooral de mannen en vrouwen van Ham. En die wou ik graag even op een lijstje zetten, Jelme.
1: Ja.
0: Voor morgen in de bus. Want morgen in de bus dan draaien we vooral veel op verzoek. Hè? Muziek op verzoek in de bus. Nou, dat is altijd heel gezellig. Dus als jij ook nog, luistert, denkt van... ik heb ook nog wel een liedje die ik graag morgen in de bus wil horen. Laat het dan even weten via de gratis NPO Luister-app. En lieve mensen, je luistert naar de Magical Mystery Tour op NPO Radio 5. En de kinderboekenweek loopt langzaam op zijn einde. Tot morgen wordt het kinderboek gevierd en wij in de bus doen daar heel, heel graag aan mee. Gisteren vroegen we jullie om voor te lezen uit het boek dat je als kind las, of waaruit jij werd voorgelezen. Daar kwam zoveel binnen, jammer, dat wij het volgende uur zeker daar nog bij stil willen staan. Want er zijn mensen die wilden een stuk voorlezen, hebben we ook om gevraagd.
1: Ja.
0: En daar hadden we dan weer geen tijd voor. Dus dat kan dan in de tweede uur, hè?
1: Ja, gaan we straks verder op in tijdens de busreis.
0: Ja. In dit uur hebben wij we noemen het een kinderboekenspel, hebben wij bedacht, hè?
1: Gelinkt aan de kinderboekenweek is heel simpel. We hebben Julin en Otis gevraagd om de eerste bladzijde te lezen van een bekend kinderboek.
0: Ja.
1: Hele simpele vraag. Welk kinderboek wordt er voorgelezen?
0: Ja.
1: Als je het weet, dan zijn we ook nog bereid om daar prijzen tegenover te zetten.
0: En een behoorlijk prijzenpakket heb je mee.
1: Zeker, ja. De magische muziekbordspel Remember the Music. Een full-color Magical Mystery Tour bierviltje. En de blauwschrijvende Magical Mystery Tour Floating Pen.
0: Ja, en dat is zo'n mooie prijs. Is dat, weet je, dat, je hoeft alleen maar naar te kijken. Je kunt hem ook gewoon ergens neerleggen en niet gebruiken.
1: Hij is ook buitengewoon lang, is die de pen.
0: Buitengewoon lang en heel elegant.
1: Ja.
0: Hij is niet dik. Hij is, schrijft lekker. Ik durf er niet eens mee te schrijven. Dan heb ik mijn naam opgeschreven en denk ik, straks is hij op.
1: Ja.
0: Want hij gaat natuurlijk een keer op. En dat wil ik niet.
1: Het kan ook bijvoorbeeld in een fles gedaan worden, net zoals zo'n schip vroeger. Dan kan je hem ook in een fles doen, misschien ook heel mooi.
0: Hartstikke leuk, hartstikke leuk. Goed, dan gaan wij nu luisteren naar het eerste fragment. En het is een appspel, hè?
1: Inderdaad, ja. Als je het weet, NPO Luister.
0: En dan gaat het om de titel van het boek en de uitvoerende.
1: Ja.
0: En we willen wel graag aan de mensen vragen of je niet AI wil inschakelen. Of op een andere manier. Gewoon doe het nou eens gewoon zelf allemaal. Ja? Zullen we gaan luisteren naar het eerste fragment van Otis, wat ik een prachtige naam vind. En
1: Julin,
0: dat is dat een mooie naam, Julin ook, hè? Goed, hier komt fragment nummer 1.
2: Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achtergrond van het laboratorium besloeg. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels.
3: Hij keek met ontzag naar het geweldige apparaat dat de gehele achterwand van het laboratorium besloeg. Overal op de vloer lagen dikke, goed afgeschermde kabels.
0: Ja, dat was fragment 1. Nou, niet makkelijk nog, hoor.
1: Nee, zeker niet.
0: Zullen we meteen fragment 2? Ook weer Otis en
1: Julin.
3: Hij zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen, hendels, alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens.
2: Hij zag ook nog een hoog paneel met lampjes, knoppen en hendels, alles voorzien van onbegrijpelijke cijfers en tekens.
0: Ja, dat waren de eerste twee fragmenten. Als jij denkt van, nou, ik weet uit welk boek dit komt, dan kun je ons appen. Titel en uitvoerende. En dat gaat allemaal via de NPO Luister.

0: Wel adembenemend mooi, dat einde van Losing My Religion. Meesterwerk van R.E.M. en een evergreen van het zuiverste water. 1991. We gaan door met ons kinderboekenspel. Jij hebt het bedacht en ik vind het een groot succes. Het is simpel, maar ja, het is leuk om te doen. Ik kan al zeggen dat heel veel mensen het goed hebben. Er zijn ook mensen die het niet goed hebben. Bijvoorbeeld zoals Casey. Die komt daar met Sjaak in de chocoladefabriek van Roald Dahl. Geweldig boek, maar dat is niet goed. Maar Casey, we hebben nog een derde fragment en een vierde fragment. Zullen we het derde fragment gaan beluisteren, Janne?
1: Dat lijkt me een goed idee, ja.
0: En door wie wordt het ingesproken?
1: Door Otis en Julin.
2: Tegenover de machtige machine waarmee hij contact met het verleden kon maken, voelde hij zich opeens heel klein worden.
3: Tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde hij zich opeens heel klein worden.
0: Ja, tegenover de machtige machine waarmee je contact met het verleden kon maken, voelde hij zich opeens heel klein worden. Als je denkt, ik weet het, ik ken de titel, het is mijn favoriete boek en ik de uitvoerende ook. App het dan direct naar de NPO Luister, via de NPO Luister app, komt de bij ons de bus binnen. En straks hebben we schitterende prijzen. Misschien wel leuk nog eventjes om de prijzen te noemen, Jome.
1: Ja, dus het muziekbordspel Remember the Music.
0: Ja.
1: Het Magical Mystery Tour bierveeltje, full color is dat. Ja. En blauwschrijvende floating pen.
0: Ja, en handgeschept, hè? Papier.
1: Ja, inderdaad. Anders... Ja.
0: Goed, dan gaan we naar het allerlaatste fragment luisteren. En daarna is het afgelopen, het spel. En dan gaan we kijken hoeveel mensen het goed hebben. En dan komt het straks allemaal in een tombola terecht. En dan gaan we die tombola laten draaien. En dan komt er een winnaar uit. Hoe dan ook.
1: Spannend.
0: Laatste fragment.
3: Hij was de enige zoon van dokter Wega die bevriend was met de beide uitvinders van de tijdmachine. Omdat er een tof maanden om had gezeurd, mocht hij nu in de kerstvakantie een kijkje nemen in het laboratorium.
2: Hij was de enige zoon van dokter Wega die bevriend was met beide uitvinders van de tijdmachine. Omdat Dolf er maandenlang om had gezeurd, mocht hij nu in de kerstvakantie een kijkje nemen in het laboratorium.

care, and I'm just a devil with love to spare. So Beaver,

0: Leuk dit, hè? Jammer hoor je dit effect.
1: Ik zit helemaal aan de war. Ik dacht dat mijn hoofd er kapot
0: was. Nee, dat gaat eerst in de bus. Ja. We hebben natuurlijk een beetje gammele installatie natuurlijk. Maar dit is echt, dat was dus in die tijd, was het gewoon helemaal links. Het stond helemaal op links.
1: Ja, dat mag vaker voorkomen in de muziek weer.
0: Vind ik ook leuk. Die dynamiek, weet je wel, dat is er vaak niet meer. De relief in de muziek wordt allemaal platgeslagen. Mm-hmm. Maar ik wil dat ook graag weer terug hebben.
1: Zo'n verrassing dus. Dat je van, hé, wat is er nou aan de hand? Ligt het nou aan mij? Of ligt het aan het? Maar het klopt, hoorde gewoon. Dus,
0: ja, kijk, nu dat is technisch verhaal. We gaan straks even technische verhalen doen. Want we hebben nu natuurlijk iets heel spannends te doen. Overigens, wat heel erg leuk is, dat wil ik toch nog wel even melden. Want ik zei net, op zondag draaien we altijd heel veel muziek op verzoek in de bus. Hè? Dus alles wat jij wilt horen, dat kunnen we in principe draaien in de bus. En hoe eerder we dat weten, hoe meer liedjes we kunnen meenemen in de bus. Want we kunnen natuurlijk niet alles meenemen. We worden niet omringd door miljoenen liedjes. Dus laat ons even weten wat je morgen graag in de bus wil horen. Miranda die komt al binnen, die zegt ik zou graag Summer Breeze van de Isley Brothers willen horen in de bus. Gewoon omdat ik de zomer al mis. Nou, dat soort dingetjes willen we graag horen. Dus dat kan allemaal wel via die NPO Luister app. Kun je ook inspreken als je een mooi verhaal bij hebt. Is ook leuk om in te spreken.
1: Zeker.
0: Goed, dan, Janne, wat gaan we nu doen?
1: We gaan naar de prijswinnaar van de Kinderboekenweek spel.
0: Ja. Ja, en het werkt geniaal. Het is een heel klein apparaatje, de Tombola noemen wij dat. De Magical Mystery Tour Tombola. Daar gaan alle mensen in die het antwoord goed hadden. Die telefoonnummers die gaat hij nu husselen. En dan, als we er eentje hebben, dan bellen we die op. En dan, als het goed is, en het antwoord is dan eigenlijk al goed, hè?
1: Ja, dus moet diegene wel nog even zeggen wat het antwoord is.
0: Ja, dus blijf even bij je telefoon, want dat kan elk moment gebeuren. Nog niemand. Nog niemand. Spannend.
1: Ja.
0: Tientallen mensen hebben meegelegd. Ik heb iemand volgens mij. Hallo, met wie spreek ik?
2: Ja, goedemiddag.
0: Sorry, ik kon het echt helemaal niet verstaan.
2: Oké. Oh ja, ik heb hem op speaker staan. Dat moet natuurlijk niet. Ja. Ik zal hem er even afhalen.
0: Ja.
2: Oké,
0: wacht even.
2: U spreekt met Margaret Leendertse.
0: Wat zegt u?
2: U spreekt met Margaret Leendertse.
0: Marga.
2: Margaretha.
0: Ja, Margaretha.
2: Margaretha, ja.
0: Margaretha.
2: Nu wilt u natuurlijk weten welk boek het is.
0: Heel graag de titel en de uitvoerende graag.
2: Het boek is Kruistocht in Spijkerbroek.
0: Dat is alvast goed.
2: Yo! En het is geschreven door Thea Beckman.
0: Ja! Dat is fantastisch. Dat is helemaal goed. Margaretha, dat betekent dat je een aantal prachtige prijzen hebt gewonnen. Je hebt het magische muziekbordspel Remember the Music. Nou, dat is een spel. Jelmer heeft er zelf een thuis, dat spel. En nou, wat heb jij daarvan? Daar hebben we plezier van gehad.
1: Daar heb ik niet van uitgeput.
0: Nee.
2: Oh, dat lijkt me leuk.
0: Dan krijg je een full color Magical Mystery Tour bierviltje. En de blauwschuivende Magical Mystery Tour floating pen.
2: Ah, kijk. Wat mooi.
0: Gefeliciteerd, Margaretha.
2: Dankjewel.
0: Blijf even aan de lijn. Dan hou je even in de bus.
2: Ja.
0: Dan kunnen we al je gegevens noteren.
2: Oké, dat doe ik.
0: Dag.
2: Oké, dankjewel.
0: Dag.
2: Dag.

0: Lofgren, hebben we nog tijd voor Harvest for the World? Nog een klein stukje Harvest for the World. Ja. Die moeten we gewoon eigenlijk elke dag draaien. Dan draaien we die morgen gewoon ook weer. Ik zei het veel. De Isley Brothers. En dit is de Magical Mystery Tour met nog een reistijd van 2 minuten. En dan gaan wij even pauzeren. En daarna hebben we nog een heel vol uur, hè? Jammer.
1: Mooie docu.
0: Ja, en nog veel meer.

0: we gaan dit nummer straks helemaal draaien. En we kunnen niet uitdraaien, jammer.
1: Hey.
0: Straks dan afgesproken?
1: Ja, laten we het doen.
0: Beloofd, hè?
1: Ja, hand op Mart.

0: In de bus draait hij in ieder geval door. Ja, dat is mooi. Tot zometeen.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
2: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De Mol komt weer boven gronds. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust nobody. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
11: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
10: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
18: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
17: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
18: Ah, hier kan het.
17: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
19: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Vanavond staat jazzzangeres Fee Klaassen centraal in Beste Zangers. Met 4 Edisons op zak behoort Fee tot de gevestigde orde. Vanavond brengen Clouseau, Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree en Zoe Levi haar muziek op een heel nieuwe manier. Kijk het dus vanavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 3:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe ze eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. En de politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam, tussen Leidse Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot vanavond. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard euro 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Zij willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Met het team werd ze 2 keer Paralympisch kampioen, 2 keer wereldkampioen en 5 keer Europees kampioen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden en met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
20: In a land where melodies mingle with dreams, the Magical Mystery Tour weaves a tapestry of enchantment. Here, every path is a rainbow of wonders, and you are in it. This is your adventure, and it already started.
21: The Magical Mystery Tour, Steven Stone.

0: je nog? Kijk, er komt dus nu een ingesproken appje binnen, maar die krijg ik nog niet binnen. Dat is namelijk Gert van der Velde, ja, van Veluwe FM. En die kondigt al vaker platen af van afstand. Okay. En dat vind ik altijd zo leuk. Ja. Maar ik heb hem nu. Okay. Dus iets te laat. Ik had hem liever nog in de fade-out van de plaat, had ik hem eroverheen willen laten rollen. Maar ik heb hem toch even, omdat het dan dat toch leuk is om hem even te horen.
1: Hey Stefan, dankjewel voor deze Bachman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet op NPO Radio 5. Hey, fijne middag.
0: Dit is ook al wat hij zegt, Bachman Turner Overdrive. Ik heb altijd gezegd Bachman Turner Overdrive. Nu hoor ik hoe het wel moet. Fantastisch. Dankjewel, Gert. You ain't seen nothing yet. Je had er nog een kleine aantekening bij.
2: Muzikale zwaargewichten.
0: Acht. Ja. Zo is het maar net, hè. Ja, en, laat ik eerst eventjes de vormgeving starten. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Hier in de bus, nog steeds aanwezig. Geef hem een applaus. De immer goed lachse buschauffeur. De man met diverse diploma's. Hallo, Cor Snijder.
3: Hallo.
0: Ja hoor. En hier nog steeds aanwezig natuurlijk onze touranimator Jelmer Ledeveld. Jelmer, goedemiddag.
2: Goedemiddag Stefan. Ine is ingestapt en neemt de zon mee vanuit Enschede. Franco Carboni die is ingestapt in Alkmaar. Fijne reis, zegt iedereen. En vandaag is Hanna ingecheckt als alter ego van Anja. Ik gun haar ook de trip of a lifetime. Fijne reis, iedereen.
0: Ah, wat mooi. Mag ik even Bas voorlezen? Het is misschien een beetje ijdel, maar het is helemaal niet zo bedoeld. Maar Bas die zegt, hey, dag Steven, goedemiddag, werk ze weer op NPO Radio 5. Ik hoop zo dat u binnenkort weer samen met uw dochter Sammy nieuwe afleveringen gaat opnemen voor de KRO-NCV NPO Zeppelin podcast Ezelsoren. Dat vind ik zo leuk. Ja, dat is het. Ik kan wel zeggen, een van de mooiste dingen die ik ooit heb gedaan. En ja, we mogen nog niet door. Maar als er nou een soort actiegroep zou komen, wij van spreken dan, hè? Ja. Die zegt, we willen meer ezels horen in het leven. Dan, wie weet, mogen we er dan weer 6 maken.
2: Dat is bij Kassa ook gelukt, dat Kassa door mag gaan. Dus dan.
0: Ja, precies.
2: Kan het hierbij ook lukken, ongetwijfeld.
0: Dus Bas, dankjewel. Dan, Jelmer, hebben we natuurlijk nog veel meer te melden. Wat gaan we straks allemaal doen?
2: We hebben zo meteen een fantastisch mooie documentaire van Ellemijn Smit over David Lee Roth.
0: Ja.
2: Heel bijzonder verhaal.
0: Just a Gigolo, hè, gaat het over. De geschiedenis achter Just a Gigolo.
2: Inderdaad. Ja.
0: En we hebben allemaal in de zijkanten van uw stoel, hè, zitten afluistersetjes. Kunnen straks koptelefoontjes opdoen. Dat is helemaal leuk. Doe je ogen dicht, koptelefoontje op. En dan moet jij eens opletten hoe lekker dat is in de bus.
2: Gewoon via het hoofdkanaal kan
0: Wat?
2: Dat. Gewoon via het hoofdkanaal kan dat.
0: En wil jij, via het hoofdkanaal, ja, inderdaad. Wil jij nog iets vertellen over je persoonlijke leven? Dus heb je persoonlijk nieuws van deze dag? 10 oktober, het is toch 10 oktober? Ja.
2: 10 oktober.
0: 10 oktober 2026. Laat het ons even weten via de NPO Luisterapp. Zouden we heel leuk vinden.

0: Om zijn verjaardag te vieren hebben wij een cadeau voor hem. En dat cadeau komt van ons natuurlijk voor David Lee Roth. Maar natuurlijk ook voor alle aanwezige reizigers hier in de bus. En we gaan zo meteen luisteren naar een mini-documentaire over de geschiedenis van het prachtige lied Just a Gigolo, waarmee hij een hit had in het jaar 1985, hè Jelmer? Daarvoor willen wij u vragen om het geluidssetje. Kun je het even uitleggen hoe dat is?
1: De headsetje in het stoelvak voor u erbij te pakken. Ja. En dan in te prikken in de ingang die u ook erbij ziet.
0: Ja, en als u dan even de koptelefoon opzet, dan hoort u mij, als het goed is. Ja, dan hoort u mij. Goed, we gaan luisteren naar de documentaire. En de documentaire is gemaakt door Ellemijn Smit, die ook als voice-over te horen is. En de rol van Oostenrijker wordt gespeeld door niemand minder dan Bas Opgenoord. En de documentaire heeft een prachtige titel, hè, Jelmer?
1: Een beetje geld voor een beetje liefde.
2: Ik ga u het verhaal vertellen van een volstrekt onbekende man. De hoofdrolspeler in het onvolprezen lied Just a Gigolo. Ach, daar zul je hem hebben. Voor me loopt een huzarenofficier van de Oostenrijks-Hongaarse cavalerie. Kaarsrecht, een brede glimlach op zijn gezicht en de liefde van zijn leven aan zijn arm. Luidkeels vertelt hij over zijn triomfantelijke overwinningen. Want nederlagen kent hij eigenlijk niet.
3: Een Sieg nach dem anderen, meine Herren. Een officier kent keine Niederlage.
2: Tot 1914. De Eerste Wereldoorlog houdt Europa in zijn greep. Oostenrijk-Hongarije vecht aan de zijde van Duitsland.
4: Voorwaarts, mannen! Voor den Kaiser! Ja!
2: Maar ze leiden serieuze verliezen. Miljoenen soldaten en burgers komen om het leven. In 1918 valt het doek. Het eens zo machtige Oostenrijks-Hongaarse Rijk stort ineen. En daarmee verdwijnt ook de wereld waarin onze officier zijn aanzien genoot.
3: Alles verloren. Alles. Ik heb alles verloren.
2: Zijn uniform, ooit een teken van eer en trots, is niet veel meer dan een herinnering aan betere tijden. Onze huzarenofficier is nu een gewone burger. Werkloos, geen cent te makken en zonder enig uitzicht op verbetering. En alsof dat nog niet genoeg is, wordt hij ook nog verlaten door de liefde van zijn leven.
3: Nein, bitte. Verlaat mich nicht. Nein, nein, bitte.
2: Wanneer precies, weet ik niet. Maar ze vertrekt en keert niet meer terug. Met zijn ziel onder zijn arm gaat hij op zoek naar werk. In die tijd verdienen veel voormalige officieren hun geld als keurige gezelschapsheren die dansen met welgestelde dames in peperdure hotels. De gigolo's. Altijd welwillend, op maat gesneden. Betaalde romantiek zonder grenzen.
5: Darf ich bitte, gnädige Frau.
2: Hoe lang onze gewezen huzarenofficier dit werk heeft gedaan? Geen idee. Of hij opnieuw de liefde heeft gevonden? Evenmin. En wat er na de laatste dans met onze gigolo is gebeurd, zullen we nooit weten. Hij mocht geen naam hebben. Het enige wat rest zijn die vier zinnen in dat ene lied.
6: Und einmal kommt der Tag, wo die Jugend vervangen ist. Was wird man dann über mich sagen? Wenn das Ende kommt, ich weiß, das war nur ein Gigolo. Und das Leben geht ohne mich weiter.

0: Sick as Custers. Uit 1983, verliefd en daarvoor Jackie Wilson met I Get the Sweetest Feeling. Oorspronkelijk uit 1968, maar jij hebt daarbij ook weer een aantekening, hè?
1: Ja, dat is ook nummer 20 hit in 87.
0: Wat zeg je?
1: Nummer 20 hit in april 87 ook.
0: Nummer 20 hit?
1: Ja. Hoor je weinig, maar dat mag ook wel eens
0: ja,
1: het is ook gezegd worden.
0: Ja, dat is niet iedereen gegeven natuurlijk.
1: Nee, nee, nee.
0: Goed, je luistert naar de Magical Mystery Tour op deze golflengte, op jouw frequentie, NPO Radio 5. En feestelijk nieuws. Vandaag is namelijk David Lee Roth jarig. De leadzanger van de band Van Halen blaast 72 kaarsjes uit. En als je je ogen dicht doet, zie je hem van het podium af spatten met zijn lange blonde haar en zijn acrobatische kunsten in spandex kleding.

0: klinkt goed hier in de bus, hoor. Deze Evergreen Living Next Door to Alice Smokey. Ja, we gaan even terugblikken op gisteren. Het was een zeer mooie rit, vond ik. Mm-hmm. Ging natuurlijk ook over die kinderboekenweek. We vinden dat belangrijk, kinderboekenweek. En traditioneel gezien, traditioneel besteden we altijd veel aandacht aan. Gisteren konden mensen voorlezen uit hun eigen kinderboek. Ja, dus, en dan konden ze voorlezen nu, zoveel jaren later, uit het kinderboek waar ze ooit zelf uit voor zijn gelezen.
1: Inderdaad, ja, ja, ja.
0: En dat leverde zoveel reacties op dat jij zei tegen mij van, nou, dan, we hebben nog allemaal mensen die graag iets willen voorlezen.
1: Moeten we iets mee doen?
0: Ja, dus vandaar dat we nu iemand aan de lijn hebben. En zij heet Harriette. Hallo Harriette. Hallo.
2: Ja, hallo met Harriette.
0: Ja, Harriette, wat fijn.
2: Ja,
0: ja, gisteren sprak jij het in, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Dat vond ik al fantastisch. Zullen we even een klein stukje laten horen hoe je dat toen insprak gisteren?
2: Oké, is goed.
0: Nee, luister, is echt heel mooi.
3: Dag allemaal. Ik ben Henriette Veenhuizen en ik ga jullie een stukje voorlezen uit het boek Geheimen van het Wilde Woud van Tonke Dracht.
0: Ja, zo begon het.
2: Ja, klopt. Ja.
0: En toen 1 minuut 25 daarna was het afgelopen.
2: Ja.
0: Dat was prachtig. Dus wij waren vragen of je dat nu live wil doen voor ons.
2: Oh, dat wil ik wel doen. Gewoon hetzelfde stukje.
0: Gewoon hetzelfde stukje.
2: Oké, okay, is goed.
0: Alleen voor mij is het dan wel handig om te weten wat de laatste twee zinnen zijn.
2: Oké, okay, moet je dat nu? Zal ik dat nu even zeggen?
0: Ja, geef dat even. Want meteen daarna start ik dan een plaat. Dat werkt beter.
2: Oké, okay. Nou, de laatste zin is, en ik wil dat u er meteen heen gaat, want vele gevaren kunnen vandaar ons rijk bedreigen.
0: Vele gevaren kunnen vandaar ons rijk bedreigen. Oké, okay, heb ik.
2: Oké.
0: Harriette, ga je gang.
2: Ja, dank je. Winter in het woud. Het gekras van een kraai verbrak plotseling de stilte. De vogel fladderde op en streek neer op een tak. Een zwarte vlek tegen al het wit en grijs. Dat sneeuw dwarrelde als een fijn poeder van de tak omlaag. Ridder Istridin bleef staan, trok zijn mantel dichter om zich heen en vroeg zich af of dit hem iets te zeggen had. Was het een voorteken? Een waarschuwing voor gevaar? Hij bedacht met zelfspotten dat hij veranderd was. Dat hij bleef aarzelen omdat hij een kraai zag. Gewoon een hongerig dier in deze bitterkoude winter. Hoe lang leek het geleden dat koning Dagonaut hem bij zich riep en zei: ik heb vreemde geruchten vernomen van het wilde woud. Van ruwe rovers en gevaarlijke stammen. Van bosgeesten en mannen in het groen. Ik wil dat u onderzoekt wat daarvan waar is. U, de meest beproefde van mijn zwervende ridders. En ik wil dat u er meteen heen gaat, want vele gevaren kunnen vandaar ons rijk bedreigen.
0: Fantastisch. Dankjewel, Harriette.
2: Alsjeblieft, graag gedaan hoor.
0: Prachtig gelezen.
2: Dag. Nou, dank je.

0: 4 uur, de Magical Mystery Tour. Magical Mystery Tour.
1: Elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
2: Familie Loobrecht, dat wil zeggen Marius en zijn zus Marijke Loobrecht uit Rotterdam worden gezocht. Jullie hebben een halfbroer Richard, van wie je mogelijk niet eens weet. Hij is opgenomen in een Frans ziekenhuis en vrienden gunnen hem, familie gunnen hem jullie hulp.
1: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en tot zondag.

0: Katie Tunstall, Suddenly I See. Dit is de Magical Mystery Tour. Misschien wel even mooi om te vermelden. Harry van der Maat heeft vandaag een drukke dag gehad. Hij heeft, doet altijd vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis. En hij is nu ingecheckt in de Intercity van Utrecht. En hij zit, als het goed is, in de stiltecoupé.
1: Klopt.
0: Ja, ik hoop dat dat gelukt is, stiltecoupé. En hij voelt zich een gigolo, want hij is tijdens onze prachtige documentaire gemaakt door Willemijn Smit over de geschiedenis van Just a Gigolo. Hij komt dan in die stiltecoupé en hebt ons dan, ik voel me een gigolo.
1: Zo.
0: Het is thuiskomen.
1: Nou, wat een goed gevoel zeg.
0: Toch mooi?
1: Heel mooi.
0: Zullen we kijken, wat hebben we nog meer? Er komt zoveel binnen, daar moeten we ook gewoon aandacht aan besteden. Dat is, want mensen appen niet voor niks, hè?
1: Nee.
0: Wat wil jij melden, Jelmer?
1: Ja, Meert Rossen die heeft een appje gestuurd. Dat gaat over iets wat zij onlangs hebben begrepen. De oktober is de maand om aandacht te vragen voor borstkanker. Pas geleden heeft de 26-jarige dochter van een goede bekende van hen de diagnose borstkanker gekregen. Dat is een jonge, veelbelovende vrouw, net afgestudeerd aan de TU in Delft. En nu bezig met een vrijwillig 10 jaar bij Defensie. Kortom, iemand voor wie de wereld aan haar voeten ligt, dacht iedereen, zo schrijven ze. Zelf hebben ze 3 dochters, tussen de 30 en 37. Soms lijkt het leven net een loterij waar iedere jonge vrouw gedwongen aan meedoet. Hoe oneerlijk kan het lot zijn? Jullie mogen er zelf een plaat bij bedenken, maar voorafgaand aan de jaarlijkse Ride for the Roses, dat is een 100 kilometer lange fietstocht om aandacht te vragen voor kanker, willen ze graag Rose, The Rose van Bette Midler horen.

0: Don't shed a tear, Paul Carrack. Je luistert naar de Magical Mystery Tour. Een busreis geheel op jouw golflengte. Reistijd nog 7 minuten en 18 seconden, jammer. We kunnen nog even wat appjes voorlezen. Stef die zegt voor de bus morgen, Magical Mystery Tour. Aanvraag nummer van de Eagles, LP One of These Nights. Dit vergeten nummer wordt nooit of substantieel gedraaid. Heb ik op vele manieren ettelijke malen aangevraagd. En qua lyrics en chords, een subliem stuk. I wish you peace. Doe je best, Stefan. Beste groet, Stef. Nou, we schrijven het allemaal op, Stef. En wie weet kunnen we alles wel draaien morgen.
1: Zou heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Dan krijgen we ook nog een reactie binnen van Niet. Die schrijft dat ze heel erg moet huilen omdat dochter 31 ook borstkanker heeft. Dank dat jullie aandacht aan schenken. Oktober is borstkankermaand. Dat is naar aanleiding van dat appje van Meertros over de 26-jarige dochter van een goede bekende die de diagnose ook heeft gekregen.
0: Ja, hoe kunnen we dan op een of andere manier steunen?
1: Misschien sowieso doneren voor de Ride for the Roses. Of mensen die eraan meedoen, doneren voor de Ride for the Roses.
0: Ja.
1: Misschien is dat al een kleine druppel dan, die bij kan dragen aan iets beters.
0: Oké, dankjewel. Dan komen daar veel reacties op binnen, hoor. Dan krijgen we ook nog iets heel anders. We krijgen een voetbalstand door. Want Leo die zou naar een voetbalwedstrijd gaan van zijn club. Maar daar heeft hij doorgegeven, het is 2-6. Maar dan weet ik niet of het 6 voor hun is of 2 voor... Of ze met 6-2 achter staan. Oh. Dus Leo, als je dat nog even voor de duidelijkheid door kunt geven. Goed, dan een mooi moment hier, want in het gangpad nu een optreden van Waylon en hij gaat voor ons spelen. Zijn nieuwe nummer, zijn nieuwe lied, dit is prachtig. Het is getiteld Mind Over Matter.

Nieuwe single van Waylon heet Mind Over Matter. Dankjewel, Waylon. Laatste lied is van de Rolling Stones.

0: En met de Rolling Stones, Come On, zijn we aan het einde gekomen van deze schitterende busrit, de Magical Mystery Tour. Jammer, ben jij klaar voor de afkondiging?
1: Zeker.
0: Oké, ga je gang.
1: Tot zover deze 2 uur durende hallucinerende radiotrip. Ik wil alle reizigers bedanken. Doe ik namens de gehele reisleiding bestaande uit Stefan Stassen, buschauffeur Cor Snijder, LMA Smit, muzikaal geweten, TR van der Meer en mijzelf. Bedankt.

80 in het Theater van het Sentiment. Rechtstreeks vanuit die rondborstige bonbonnière wordt de rol van presentator gespeeld door niemand minder dan Aintje Montero. Morgen is er weer een Magical Mystery Tour, de reis van je leven. Begin 2 minuten over 2. Tot morgen.

0: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
1: The magical mystery tour is hoping to take you away.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit.
7: Trust nobody.
6: Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
8: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: een startpunt vinden.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
1: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut

0: Vanavond staat jazzzangeres Fee Klaassen centraal in Beste Zangers. Met vier Edisons op zak behoort Fee tot de gevestigde orde. Vanavond brengen Clouseau, Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree en Zoe Levi haar muziek op een heel nieuwe manier. Kijk er dus vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde met 3 auto's rond 12 uur. De bestuurder van een van de andere auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden met de aanrijding hebben gezien. Voor de 3e keer was er op een school in Polen deze week een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. De 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. Nederland vindt het voorstel voor verkleining van de Europese begroting te mager. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard euro af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat niet genoeg. Zij willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
5: De directie van dit theater wenst u een prettige voorstelling.
6: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Dames en heren, het podium is zojuist aangeveegd. De zaaldeuren gaan bijna sluiten. Dus neem rustig plaats in uw stoelen en geniet van de voorstelling. Doek open in 3, 2, 1.
1: Welkom bij Theater van het Sentiment. Het is vandaag 10 oktober 1980. En als we even teruggaan naar het straatbeeld, dan zie je meteen, de mode is alles behalve saai. We dragen strakke spijkerbroeken, vaak met van die heerlijke hoge tailles, grote brillen en blousjes met roesjes. De dames lopen op hoge hakken of juist op van die stoere laarzen. En dan dat haar. Permanentjes, feuns, haarlak. Hoe groter het kapsel, hoe beter. En vergeet de schoudervullingen niet, want die beginnen ook steeds meer in de mode te komen. En de mannen, die hebben vaak een snor, een flinke bos haar en een overhemd waarvan de bovenste knoopjes gerust open mogen blijven. Ik ben zelf 11 jaar in 1980 en ik vind mezelf natuurlijk al hele volwassen dame. Ik kijk naar de grote meiden en wil precies dezelfde kleren en denk ik dat ik de hele wereld al begrijp. Nou, daar ben ik inmiddels al wel een beetje van teruggekomen. Maar wat is het toch een heerlijke periode. En bij de mode, de kapsels en al die mooie herinneringen hoort natuurlijk ook fantastische muziek. Dus trek in gedachten je favoriete outfit uit 1980 aan. Want we gaan de komende 2 uur heerlijk terug naar die tijd. Met nu in de spotlight Paul Simon en Late in the Evening. Dit is Theater van het Sentiment. Fijn dat je luistert.

0: Wat krijgen we nou?
1: Als wij macaroni, spaghetti of bami eten. Dat is toch van honing, hè?
0: Meneer is goed op de hoogte.
1: Nou, diezelfde honing maakt ook mixen. Voor macaroni en spaghetti, voor nasi, voor bami en voor goulash.
0: Wat denk je hiervan?
2: Ja, wat dacht u daarvan? Vertrouw de honingmacaroni met de juiste mix van verfijnde groenten en kruiden. Makkelijk, goed en erg lekker. Honig mixen. Makkelijk, goed en erg lekker.
3: Terug naar toe.
4: Met Antje Montero.
5: 19

0: Zeker. Ja, in het nieuws van vandaag, 1980, het weer. Het is een behoorlijke zonnige, maar koele dag. Het wordt hooguit 13 graden. De nieuwe metrolijn in Amsterdam is af. Niet dat iedereen er blij mee is. Protestacties verdelen de stad tot op het bot.
1: Maar wat is nou de bedoeling?
2: Wat heb ik nou een stomme metro, weet ik?
1: Wat heb jij een metro naar Rotterdam?
2: Kom uit Amsterdam. Ja, ik kom uit Amsterdam.
0: Ja, en rookbommen, ingegooide ruiten en veel andere vernielingen houden de politie al dagen bezig. Maar burgemeester Polak heeft bij de officiële opening van de nieuwe lijn een duidelijke waarschuwing.
3: Wij zullen ons, zoals in de afgelopen maanden, opnieuw met de beschikbare en naar wij verwachten geleidelijk doeltreffendere middelen verzetten tegen antidemocratische intimidatiemethoden die door sommige zogenaamde demonstranten worden toegepast. Methoden die in onze samenleving niet kunnen worden geduld. En die wij fel en principieel zullen blijven bestrijden. Men vergissen zich niet. Wie de weg van democratisch overleg afwijst en het met de overheid wil uitvechten, die weten wat er hem of haar te wachten staat.
0: En de regering overweegt invoering van een werkpasje. Iedere werknemer moet een pasje hebben. En kom je dan in de WW, dan moet je dat pasje weer inleveren. En de controlekaart moet er dan voor zorgen dat zwart werk onmogelijk wordt. Burgemeester Vonhoff van Utrecht is op bezoek geweest in Groningen. Hij wil graag de opvolger worden van de Groningse burgemeester Toxopeus, die naar de Raad van State gaat. Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken neemt volgende week een beslissing. Willem van Beuzenkom, dit jaar de radioverslaggever voor de NOS van het Eurovisie Songfestival, komt met nieuws. Hij gaat voor de Nederlandse schoolradio een serie maken over popmuziek.
4: Ik denk dat juist omdat er zo ontzettend veel naar Hilversum 3 wordt geluisterd door kinderen in de leeftijdscategorie 11 en 12 jaar, dat dat een reden is om een uitzendingsserie over popmuziek te gaan maken. De hele dag hebben ze Hilversum 3 opstaan, horen ze alle hits van ABBA, BZN, Stevie Wonder enzovoort enzovoort. En ze denken van, nou, dat is een plaats die wordt gemaakt, die wordt uitgebracht en daarmee is het verhaal van de popmuziek afgelopen. Nou, wat de bedoeling is achter de serie, is om te vertellen dat de popmuziek eigenlijk al veel ouder is, dat die een behoorlijk lange geschiedenis heeft. Zo'n 30 jaar geleden, het is toch al drie keer de leeftijd van de kinderen waarvoor we het doen, is de popmuziek ontstaan uit de rock and roll. En voor kinderen van 10, 11, 12 jaar is dat helemaal onbekend wat er sindsdien gebeurd is. Dus we denken altijd maar van ja, dat is leuke muziek. Maar niet meer dan dat, alleen maar leuke muziek zonder enige geschiedenis. En dat willen we graag vertellen in die serie.
5: Een radiodrama in twee bedrijven.
6: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

0: Ook zo'n heerlijk nummer van de jaren 80. Leo Sayer met More Than I Can Say.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Twee platen gaan ook vandaag weer de strijd met elkaar aan bij ons Theater van het Sentiment. En jij bepaalt wie dit duel wint. Kies je dit of kies je dat? En het gaat vandaag tussen Army Dreamers...

natuurlijk van Bob Marley en de Wailers. En Redemption Song van Bob Marley komt van het album Uprising. Nummer 22 in de Nederlandse album Top 50 van onze Kroondag. Het is een krachtige oproep tot persoonlijke en spirituele vrijheid en vrede. En Army Dreamers is een hit van het album van Kate Bush, Never Forever. Op nummer 5 in de Nederlandse album Top 50 van onze Kroondag. Een anti-oorlogsnummer. Kate Bush zingt over het persoonlijke drama van een moeder die haar zoon verliest in het leger. Nou, ik ga eens heel even kijken wat jullie voorkeur is en wat de tussenstand dus tot nu toe is. En dan zie ik dan toch dat Kate Bush ja toch wel iets voorstaat op Bob Marley. Ja, en je weet het, met de winnaar sluiten we straks de voorstelling af. Dus de vraag is altijd, op wie stem jij? Laat het mij weten via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En vergeet mij er vooral niet bij te vertellen waarom, want dat willen we altijd heel graag weten. Ja, en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Het duurt nog even zo ongeveer 6:10, weten we het. Dus nou ja, blijf vooral stemmen.

Freddy Akkula met Anak. Nou, de stemmen voor dit of dat stromen binnen. Dus laten we eens even kijken wat jullie allemaal zeggen. Danny die geeft door dat hij gestemd heeft op Kate Bush. Het nummer Army Dreamers. Hij zegt vanaf de eerste plaat ben ik al verliefd op de muziek van Kate Bush. Nou, staat genoteerd, Danny. En dan Olaf Ernst. Hij zegt beide heel erg goed. Maar Army Dreamers heeft die typische Kate Bush sfeer die zo goed bij het nummer past. Dus ik ga ook voor dit. Maar we hebben ook iemand die stemt op dat. En dat is Hans. Hij zegt hallo. In het tehuis waar ik eind jaren 80 woon. Hadden we de LP Never Forever staan, waar ik altijd bijzonder graag naar luisterde. En ik had hem zelfs overgezet naar een cassettebandje. Dus mijn stem, oh nee, die gaat ook naar Kate Bush hier staan. Maar ik heb hier Sabrina en zij geeft wel een stem aan Bob Marley. Ze zegt, ook al ben ik 5, ik ga absoluut voor de Redemption Song van Bob Marley en de Wailers. Omdat ik altijd geniet van zijn muziek. En natuurlijk heb ik 2 LP's van hem. Topper, dus 1000% Bob Marley. Nou, dankjewel Sabrina. En dankjewel Danny, Olaf en Hans voor jullie reacties. Blijf ze vooral doorgeven bij de NPO Luister-app. Dan lees ik ze straks wellicht ook gewoon weer door. En dan heb ik nu voor jullie een heerlijk nummer van David Bowie.

0: Fashion van David Bowie bij NPO Radio 5. Ja, vanaf volgende week draait in de bioscoop in alle grote steden de film Xanadu met Olivia Newton-John en Gene Kelly. Die film gaat over een plek, Xanadu, waar alle dromen werkelijkheid worden. Nou, ik ben heel benieuwd. De muziek kennen we al. Die werd namelijk geschreven door Jeff Lynne van het Electric Light Orchestra. En in juni werd de single uitgebracht, kwam meteen de top 40 binnen en werd ook meteen uitgeroepen tot de alarmschijf. Het stond 3 weken op nummer 1 en moest plaats maken voor The Winner Takes It All van ABBA. Ook geen verkeerd nummer. Vandaag even kijken, staat Xanadu op nummer 31. Nou, bij mij in de spotlight staat Suzanne Manger. Zij is in 1980 16 jaar en net zangeres. Een hele goede middag, Suzanne.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hi. Nou, welkom. Wanneer hoorde jij Xanadu voor het eerst?
1: In 1980.
0: Echt? Ja, precies. Toen hij net uitkwam.
1: Het was mijn examenjaar, dus dat is ook een eikjaar voor mij. Dus ik kan het me ook wel herinneren.
0: Ja. Ja, want je was net gevraagd ook om leadzangeres te worden, toch? Van je eerste bandje.
1: Ja, klopt. Ik werd leadzangeres van een jazz-funk soul-bandje uit Deventer.
0: Ja.
1: En daar hadden we 9 maanden mee gerepeteerd. Elke dag of elke zaterdagochtend repeteren in de vleesfabriek bij Stegeman.
0: Ja.
1: En uiteindelijk,
0: we moeten allemaal ergens beginnen.
1: Zijn we naar buiten gekomen. Dus, zelf liedjes voor geschreven. Meegedaan aan een talentenjacht in Zwolle.
0: Ja.
1: Dat was ons tweede optreden.
0: Ja.
1: En de hoofdprijs daar was een optreden in Paradiso op het Molukken Moods Festival toen.
0: Wow.
1: Dus mijn derde optreden ever was in Paradiso gelijk.
0: Nou, geweldig.
1: Dus dat was wel heel. Dat was een mooie tijd.
0: Mooie tijd, ja. En jij bent een grote fan van Olivia Newton-John, toch?
1: Nou, toen ik haar stem voor het eerst hoorde, was ik al. Ja, dat, ook met Grease natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Die posters hingen bij mij op de slaapkamer. En ja, met mijn vriendinnen lekker meegalmen op die platen. Ja, dat kom maar op.
0: Ja, precies.
1: Dat vonden we wel wat.
0: Ja, heerlijke tijd. Hey, en wat vond je van de film?
1: Nou, de film kan ik niet zoveel meer van herinneren. Ik weet iets van disco en rolschaatsen.

0: Ja.
1: Maar dat heeft eigenlijk van niet echt zo'n indruk op mij gemaakt.
0: Nee. Nee, hij was ook een beetje geflopt, hè?
1: Ja, uiteindelijk. Een beetje ja. veel, geloof ik. Ja.
0: Maar goed, het nummer is wel heel succesvol. En in 2003 heb jij Xanadu gecoverd. Een hardcore versie eigenlijk met de Party Animals. Hè, waar je ook lang hebt gezongen. Ja. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was lachen natuurlijk. Sowieso. Weet je, want ik had in 1996 met hun mijn allereerste hit. Was ook van Olivia Newton-John. En dat was Have You Ever Been Mellow?
0: Oh ja.
1: Dus dat begon al met, voor de Party Animals begon al met mij.
0: Het avontuur, ja. Met Olivia Newton-John. Ja, precies.
1: Weet je, en toen in 2003 hebben we toen Xanadu uitgebracht.
0: Ja.
1: Weet je, en dat was niet zo'n grote hit als Mellow, want dat stond op 1. En ik geloof, dit heeft de tipparade gehaald. En ja, ik geloof wel in de single top 100 heeft hij geloof ik gestaan.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Toch?
0: Ja,
1: als ik het goed heb.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Dus nou, het heeft wel wat gedaan in ieder geval.
0: Ja, wat goed. Nou, hartstikke leuk. Zing je nog steeds, Susanna?
1: Ja, zeker, zeker. Ik ben zangeres, maar ik ben eigenlijk een beetje een duizendpoot van alles en nog wat. Ik ben op dit moment oprichter en voorzitter van Talor Foundation.
0: Ja.
1: En dat is een stichting, zeg maar, waar wij een platform geven voor alles op cultureel gebied. Het Molukse verhaal dragen we naar buiten.
0: Mooi.
1: Maar ik ben ook bezig met een documentaire, Abel voor Celibata Bata. Daar zitten we mee in postproductiefase. En we maken van de film, hebben we dus nu een muziektheaterproject gemaakt. En de film gaat ook een beetje over mijn Molukse roots. Maar het gaat ook een beetje over mijn vader die als kneelsoldaat in 1951 in Nederland terecht is gekomen.
0: Nou, je zit in ieder geval niet stil, ik hoor het al.
1: Ik zit niet stil en dan hebben we ook nog eens op 7 februari... mag ik in Haarlemmermeer een waanzinnig leuk Moluks evenement naar buiten brengen, om ons verhaal, zeg maar, in de Haarlemmermeer naar buiten te brengen. En er komen echt fantastische artiesten. Ik heb net bevestigd gekregen dat Lois Lane ook mee gaat doen.
0: Wauw, nou fantastisch. Dat wordt
1: dus
0: vast een hele mooie avond.
1: Een heel mooi event gaat dat worden. Op
0: Susanna, blijf vooral zingen.
1: Nou, zeker weten.
0: En dankjewel dat je even bij ons in de spotlight wilde komen staan.
1: Heel
0: we gaan hem draaien. Ik zei net.

0: Hier in de Efteling hebben ze nou een reuze roetsbaan. Ja, de grootste van Europa. Langnek. Huh? Oh, zie je al wat? Je gaat vier keer over de kop. En dan omhoog. Omlaag. Eng, joh. Oh, het is net de grote slang. Hè? Ja, daarom heet hij ook Python, tuurlijk. Python, Europa's grootste baan in de Efteling.
1: Het theater van het sentiment met Antje Montero.

0: Hazel O'Connor, Will You. Je luistert naar Theater van het Sentiment en het is vandaag 10 oktober 1980. En ik ga even naar ons duel van dit of dat. Want ik heb twee mensen bij mij op het podium staan in de spotlight die een stem hebben uitgebracht. Aan de ene kant staat Henk. Henk, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hi, hoe oud ben jij in 1980? Vandaag dus.
1: Ik had de berekening van 21 ongeveer.
0: Ongeveer 21, een prachtige leeftijd. En wat ben je aan het doen?
1: Op dit moment?
0: Nee, in 1980, als 21-jarige Henk.
1: Nou, dat was ik aan het werk natuurlijk. En ook met de vinylverzameling bezig.
0: Oké, en waar woon je?
1: Ik woon in Klazineveen.
0: Klazineveen, oké. Op wie heb jij je stem uitgebracht, Henk? Dat willen we heel graag weten.
1: Op Kate Bush.
0: Op Kate Bush. En wat is daar de reden van?
1: Nou, dat singeltje had ik in de tijd gekocht.
0: Ja.
1: En ik vond dat toch een unieke uitgave. Hè, qua zang en qua muziek. En sowieso, Kate Bush, die was meer jaren 70, denk ik. Eind jaren 70.
0: Ja.
1: Maar toch, in de jaren 80 bracht ze dan al liedjes uit. Beetje ongewoon liedje eigenlijk voor haar. Maar toch een heel mooi liedje.
0: Ja, mooie stem, hè?
1: Ja.
0: Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Nou ja, goed, je stem staat genoteerd. Maar we hebben iemand anders ook op het podium staan. In een andere spotlight. En dat is Thekla. Goedemiddag.
2: Ja. Goedemiddag, Antje.
0: Hi.
2: Hallo.
0: Hi. Het is vandaag 1980. Hoe oud ben jij?
2: Ik ben 18 lentes jong in 1980.
0: Een
2: ja.
0: Prachtige leeftijd.
2: Ja. En wat... dan op de HAVO. En Bob Marley is degene die mijn ogen opende voor de muziek. Hè? Want hij was degene die de eerste in mijn beleving donkere protestzanger was. Ja. Over gelijke rechten. Dus Redemption Song. Song of Freedom. It's all I ever have. Zoals hij eruit zag. Oh, ik smolt helemaal. No woman, no cry. Oh, geweldig. Dus toen mijn dochter Scarlett slaagde voor haar geneeskunde, heb ik haar een reis aangeboden naar Jamaica. Wat eigenlijk voor mijzelf het leukste was natuurlijk. Dus wij zijn naar een hills gegaan. Daar waar Bob Marley begraven is.
0: Nou, geweldig.
2: Ja, dat was zo mooi. Inderdaad. Hij is slechts 36 lentes jong geworden.
0: Ja.
2: Maar ja, mooiste bloemen worden het vroegst geplukt. Hè? En ik vind het heel jammer dat er zo weinig mensen op hem gestemd hebben. Maar dat zegt meer over de mensen die luisteren naar dit programma. Want als het op een andere zender was geweest, hè, waar meer mensen van de Caribisch gebied waren, ja, dan werd de vlag uitgehangen natuurlijk. Hè. En onnodige reden van overlijden, hè, zijn melanoma, zijn grote teen. Maar omdat hij van Rastafari was, mocht zijn lichaam niet verminkt worden. Dus mogen zijn ziel rusten in vrede. Ja.
0: Ik hoor dat je er heel veel van af weet. Je bent een echte fan. Je bent zelfs...
2: Ja, ik hou heel veel van die man. Echt.
0: Nou, wat prachtig.
2: Ja.
0: Ik wil je eigenlijk de gelegenheid geven om een oproepje te doen om aan iedereen om te stemmen op Bob Marley. Maar volgens mij heb je gewoon eigenlijk alles al gezegd.
2: Ja,
0: ja dus,
2: iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. En ik hoop dat datgene wat ik gezegd heb de mensen doet oproepen om te zeggen van ja, inderdaad.
0: Ja.
2: Bob Marley verdient gewoon een betere plek dan wat hij nu krijgt in mijn beleving.
0: Hij staat een klein beetje achter, maar er kan nog
2: een
0: van
2: klein
0: alles
2: beetje
0: gebeuren.
2: Achter. Ik roep de mensen bij deze op. Ja. Volg je hart en geef Bob Marley alsjeblieft datgene wat hij verdient.
0: Nou, Thekla, dank je wel bij deze. En Henk, wil jij ook nog even een oproepje doen voor jou, Kate?
1: Ja, zeker. Voor Kate Bush, dat is een liedje wat zeker in die top moet.
0: Ja.
1: En dat is alles wat je aan kunt zeggen. Het is een goede stem en een goede muziek.
0: Zo is het.
2: Ja.
0: Nou, ik wens jullie allebei heel veel succes. Ik duim voor jullie allebei, want jullie hebben allebei mooie dingen gezegd.
2: En nog één ding. En ik heb Bob Marley ook live gezien, hè, in de Houtrusthallen toen ik 18 was. En hij stond helemaal high met zijn rug naar het publiek. We kwamen binnen en ik rook dennengeur. Ik wist helemaal niet dat het wiet was, want dat wist je toen nog niet op die leeftijd. Maar het was geweldig.
0: Geweldig. Nou, Thekla, dit zijn de herinneringen waar we altijd naar op zoek zijn bij het Theater van het Sentiment. Dank je wel. Nog een fijne middag.
2: Okay,
0: ik duim voor jullie allebei.
3: Dit is het Theater van het Sentiment. Ieder weekend tussen 4 en 6 op NPO Radio 5.

0: Meisje, ik ben een zeeman van Nieuw Voor. En Martine die ging helemaal los hier in de studio. Ik heb het bewijs op mijn social media staan. Dus als je het niet gelooft, check het vooral. Nou, zometeen spelen we zoals altijd het sentimentspel. Wat weet jij nog van 1980? Wil je meedoen en kans maken op dat felbegeerde autootje van het sentiment? Ja, dan moet je toch eerst even raden van wie deze stem is.
1: Ze denken van, nou, dat is een plaat die wordt gemaakt, die wordt uitgebracht. En daarmee is het verhaal van de popmuziek afgelopen.
0: Weet jij het? Laat het dan weten aan ons in de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet speel jij dan straks samen met mij het sentimentspel. Nou, dit was alweer de eerste helft van deze voorstelling over 10 oktober 1980. En terwijl wij een korte pauze nemen en even de benen strekken, staan de police voor je klaar op ons podium. Don't stand so close to me. Tot zo!

0: Wil jij alles leren over podcasting?
1: Of droom je van werken bij de radio?
0: Meld je dan aan voor de KRO-NCRV Radioschool.
1: Want wij helpen jou de beste te worden.
0: En het kost je niks.
2: Nou ja, misschien alleen wat tijd.
1: Check karoncrv.nl/radioschool. En maak werk van die radiodroom.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Vanavond staat jazzzangeres Fee Klaassen centraal in Beste Zangers. Met 4 Edisons op zak behoort Fee tot de gevestigde orde. Vanavond brengen Clouseau, Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree en Zoe Levi haar muziek op een heel nieuwe manier. Kijken dus vanavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
12: Honda, the power of dreams.
13: Kleurrijke portretten van de kinderen in zijn leven. Maak kennis met een persoonlijke en verrassende kant van Jan Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
13: De kinderen van Sluiters. Nu in het Noord-Brabants Museum.
14: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
15: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 5:00, Clemens Peters met het NOS Journaal. De algemene ledenvergadering van NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook het Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar nieuwe politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. NSC stelt al een tijd nauwelijks nog iets voor. De partij heeft geen zetels meer in de Tweede Kamer en ook Europarlementariër Gotink verliet deze week de partij. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12:00 vanmiddag. De bestuurder van een van de andere auto's is gewond geraakt. En de politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen en dat duurt nog tot zeker 6:00. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. De drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie de dader. Donderdag stak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. In de Grand Prix van Singapore start Max Verstappen morgen vanaf pole position. De viervoudig wereldkampioen was in de kwalificatie net iets sneller dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Verstappen was eerder vandaag ook de snelste in de sprintrace. De grote prijs van Singapore begint morgenmiddag om 14:00 Nederlandse tijd. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
17: Theater van het Sentiment. Antje Montero.

0: Welkom op het podium van de herinnering. Mag ik een daverend applaus voor uw gastvrouw, Antje Montero.
1: CEO van Ottawan, wie kent het nummer niet? Welkom terug bij de tweede helft van Theater van het Sentiment. Het is vandaag 10 oktober 1980 en voor de pauze liet ik deze stem horen.
2: Ze denken van, nou, dat is een plaat die wordt gemaakt, die wordt uitgebracht en daarmee is het verhaal van de popmuziek afgelopen.
1: Weet jij wie dit is? Geef dan het goede antwoord door via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555. En wie weet maak jij dan kans op het autootje. Nou, zometeen gaan we het hebben over, jawel, de strippenkaart. Wie kent hem nog? Ken jij hem nog? Laat het mij vooral weten. Jouw herinnering daaraan of gewoon de herinneringen aan de jaren 80 via de NPO Luister-app. Nu eerst de Electric Light Orchestra, All Over the World.

0: Live von der Electric Light Orchestra.
1: Dit of dat. Dit of dat.
0: Dit of dat, wie kies jij? Ja, twee topplaten staan vandaag tegenover elkaar in de ring. En jullie bepalen natuurlijk wie er wint en welke plaat straks wordt gedraaid. En vandaag gaat de strijd tussen Army Dreamers van Kate Bush...

Ja, dan ga ik eens heel even kijken wat dan de tussenstand nu is. En dan zie ik dat Bob Marley wel een klein beetje heeft ingelopen op Kate Bush. Want Kate Bush staat nog een beetje voor. Dus ja, de fanatieke oproep van Tekla heeft toch een klein beetje geholpen. Maar nog niet helemaal. Maar ja, we zijn ook nog lang niet aan het einde van deze voorstelling. Dus er kan nog van alles gebeuren. En als ik kijk in de app, dan zie ik al heel veel leuke reacties voorbij komen. Ik zal er even kijken, twee voorlezen. Goedemiddag, ik stem op Army Dreamers. Toen al een nummer om over na te denken. En nu helaas nog steeds actueel. Groetjes van Evelien. Nou, dankjewel Evelien voor het uitbrengen van jouw stem. En Karin zegt, het is een lastige. Want ik vind Kate Bush prachtig. Maar ik ben ook al mijn hele leven ongeneeslijke reggae-fan. Dus voor mij wordt het dan toch Bob Marley. Al is het alleen maar vanwege de herinneringen aan al die keren dat ik Redemption Song gezongen heb op feestjes. Met een hele goede vriend op gitaar. Oh, wat leuk, Karin. Normaal durfde ik nooit solo te zingen. Maar zodra hij dat lied inzette, ging ik helemaal los. Nou, Karin, als hij gaat winnen, die Redemption Song, dan ga ik je misschien nog wel even bellen. Want misschien wil je dan wel een stukje meezingen. Je weet het niet. Er kan nog van alles gebeuren. En ik vraag me af, welke plaat gaat uiteindelijk winnen? Geef nu via de NPO-app door wie jij vindt dat moet winnen. Of bel naar 0800 3000 555. En vertel er vooral bij waarom.

0: Oh jongens, wat is dit toch mooi. Ja, wat mij betreft mag het 2 uur lang Barbra Streisand zijn, maar dat zal ik jullie dan weer niet aandoen. Wat mij betreft beste zangeres ever, mijn allergrootste favoriet, Barbra Streisand. Wat een stem en wat een stijl. 2 keer live mogen zien in Amerika, in Londen. En Woman in Love is een van de grootste hits van ons kroonjaar, 1980. In Nederland is het zelfs de best verkochte single van 1980. Natuurlijk geschreven door de Bee Gees en het staat op het album Guilty, welke ik natuurlijk heb. Al dan, ja, tenminste de CD dan. Goed, dit is Theater van het Sentiment. Het is 10 oktober 1980. En wat staat er nog meer allemaal in het nieuws? Nou, ik ga het jullie vertellen. Vandaag is ook de oprichting van een nieuwe partij veel in het nieuws. Avro's Televizier praat erover met politici als Andriessen en Van Agt. En vanaf morgen bestaat het CDA officieel. De ARP, de CHU en de KVP hebben hun leden om akkoord gevraagd.
1: Bedankt, CHU. CDA, je krijgt ons helemaal. Het gaat je goed. Wij hopen wonderwel.
2: Dames en heren, het fusiebesluit is met algemene stemmen genomen. Met ingang van 11 oktober 1980 is de KVP dood. Leven het CDA.
0: De doodstraf wordt in ons land volledig afgeschaft. Het is een klein berichtje, maar het staat er echt. De ministerraad heeft het gisteren besloten. De Vrije Universiteit van Amsterdam bestaat 100 jaar. Ter gelegenheid van het feest komt er een leerstoel die is vernoemd naar de oprichter, Abraham Kuyper.
3: Majesteit, meneer de rector. Het is mijn taak nu als voorzitter van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op gereformeerde grondslag, verder de vereniging te noemen, de jubilerende universiteit een leerstoel op het gebied van de staatkunde aan te bieden, waaraan de naam Kuyper-katheder is verbonden. U weet dat al. Zelfs kent u al de geschiedenis van deze leerstoel en de vorm die daaraan thans gegeven zal worden uit het VU magazine van september.
0: De glazen melkfles komt weer terug, lees ik op de voorpagina van de Telegraaf.

0: In Hilversum en Velsen opent de MelkUnie nieuwe vestigingen waar de melk weer in glas wordt verpakt. En op Ameland is bijna geen gezond konijn meer te vinden. De konijnenziekte myxomatose heeft bijna de hele populatie van het eiland vernietigd. Op Nederland 2 kunnen we kijken naar Joop Koopman met de kennisquiz 2 voor 12. Altijd leuk aan het begin, dat praatje over de kandidaten.
1: Meneer Goedhart, PTT'er, hè?
2: PTT.
1: Een beetje van. In alle vezels, want u bent het al heel lang.
2: 38 ongeveer.
1: Ja. En u werkt in Zutphen?
2: In Zutphen.
1: Op het postkantoor?
2: Ja.
1: Als?
2: Directeur.
1: Van het postkantoor?
2: Van het postkantoor in Zutphen.
1: Al daar. Ja. Is u altijd goed bevallen, heb ik begrepen, bij de PTT?
2: Zeer goed. Ja. We zeggen wel eens spottend, als we nog eens kunnen beginnen, dan doen we het weer.
1: Weer bij Tante
2: Weer bij PTT, ja. Ja. Zeer interessant bedrijf.
3: Een radiodrama in twee bedrijven.
4: Dit is het Theater van het Sentiment op NPO Radio 5.

Dit is Fix Ademvrij. De pastille die je keel verzacht en je neus verfrist. Een keelpastille die ook nog je neus verfrist, daar geloof ik niks van. Toch is het waar. De menthol- en eucalyptusdampen stijgen omhoog in je neus. Fix Ademvrij. De pastille voor je keel en voor je neus. Moet u ook eens proberen.

0: Dreaming van Cliff Richard hoorde je. En daarvoor Take the Long Way Home van Supertramp. De live uitvoering hier allemaal bij NPO Radio 5. Ja, de strippenkaart in de bus, daar moeten we nog wel even aan wennen. Vandaar die grote advertenties in de krant vandaag. Ja, je kunt nu overal op de bus stappen. Maar als je niet te veel wil betalen, haal je een 15 strippenkaart bij de sigarenzaak, het postkantoor of op het station. Auk Veldman, archivaris van het Nationaal Busmuseum. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Antje.
0: Hallo, welkom bij mij in de spotlight bij Theater van het Sentiment. Ja, de strippenkaart is net overal ingevoerd per 1 mei. Ja. Kunnen de mensen er al een beetje aan wennen? Oh, was het 8 mei?
1: Ja, 8 mei was het, ja.
0: Excuses.
1: Nee, zeker niet. Nee, mensen die hadden er grote problemen mee. Want ze waren de kaartjes gewend die ze bij de maatschappijen konden kopen. Hè, in de bus.
0: Ja.
1: En nu moesten ze met strippenkaarten. Dus vooraf was er al flinke reclame gemaakt op tv en radio. Bijvoorbeeld met Postbus 51 had je toen. En daar traden dan de Mounties op. En die promoten dan de strippenkaart. Die legden uit hoe dat werkte. En overal advertenties dus in de krant. Maar ja, het viel de mensen wat rauw op de dak. Want ja, er kwamen termen bij zoals zones. Je moest zones afstempelen enzovoort. En nou, dat ging in het begin ging het vaak mis. Want er waren de mensen die, vooral ouderen, die knipten dan van die kaart het aantal strippen af. En die gaven ze aan de chauffeur.
0: Ja,
1: die hadden niet begrepen. Of er waren ook stempelautomaten en dan begonnen ze te stempelen aan de verkeerde kant van de strippenkaart.
0: Ik kan het me nog herinneren. Ik vond het ook ingewikkeld. Ja. Want ik dacht dan ook wel van, hoeveel stripjes heb ik nog? En naar welke zone moet ik dan? En heb ik dan wel genoeg op deze strip? Dus ik kan me nog wel herinneren dat dat niet zo makkelijk als ze zeiden eigenlijk. Want in de advertentie staat dat instappen nu allemaal veel sneller gaat. Omdat je alleen maar hoeft te stempelen. Maar dat is dus niet zo, hè? Toch?
1: Nee, zeker niet. Want het was voor de buschauffeur werd het ook steeds moeilijker. Want in plaats van dat ze nou sneller konden afrekenen met de mensen, moesten ze eerst aan de mensen uitleggen hoe dat werkte, zo'n strippenkaart. Dus er was oponthoud bij de haltes. Hè, zodat soms overal vertragingen optraden.
0: Ja.
1: Ja, de chauffeurs die waren er niet zo blij mee.
0: Nee, uiteindelijk niet, hè?
1: Nee.
0: En is het nog een beetje wat betreft met fraude? Was het nou nog een beetje makkelijk na te maken, zo'n strippenkaart met 15 strippen?
1: Ja, vooral in het begin. In het begin hadden ze een egale blauwe kleur. Ja. En die kon je heel makkelijk namaken. Hè. Je had toen al van die kleuren kopieerapparaten. Nou, dan leg je hem gewoon daaronder en dan had je een nieuwe strippenkaart.
0: Ja.
1: Dus daar, en ook waren de mensen die gingen over die strippen, gingen ze met kaarsvet of met lippenbalsem gingen ze er overheen. En nou, als de buschauffeur dan de boel afstempelde, en dan kon ze daarna thuis gewoon weer de boel eraf vegen. En dan had je weer een blanco kaart.
0: Ja, nou, dat schiet niet echt op, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Nee.
1: Maar later hebben ze dus daar beveiligingen aangebracht. Er kwam een hologram kwam bovenaan de strippenkaart te staan. En over de strippen daar was een afbeelding afgedrukt. Dus het werd steeds ingewikkelder om dat na te maken.
0: Ja, precies. Nou ja, eigenlijk was de strippenkaart natuurlijk de voorloper van de OV-chipkaart, zoals we die vandaag de dag kennen, toch?
1: Ja, zeker. Want toen die OV-chipkaart eraan kwam, toen waren mensen die kwamen in opstand daartegen. Er werden zelfs actiecomité's werden er opgericht om die afschaffing van de strippenkaart tegen te houden. Ja. En de Partij van de Arbeid die stelde zelfs in de Tweede Kamer de vraag of dat niet uitgesteld kon worden, de invoering van die strippenkaart.
0: Ja, precies. Jullie hebben in 2011 is die afgeschaft, hè, de strippenkaart?
1: Jazeker.
0: En jullie hebben de laatste strippenkaart in jullie museum?
1: Jazeker, die is door de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Melanie Schultz van Hagen, is die persoonlijk aangeboden bij ons op het Nationaal Busmuseum.
0: Ja, nou dat is mooi.
1: Dus die is bij ons te bewonderen en bij ons kun je dus heel goed de verloop van het gebruik van betaalmiddelen en kaartjes is ook heel goed zien, tot en met de OV-chipkaart.
0: Ja, mooi. Nou, daar zijn jullie hartstikke trots op, hè? Dat het bij jullie allemaal te bezichtigen is. Hartstikke leuk. Dankjewel, Auke Veldman, archivaris van het Nationaal Busmuseum.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

0: Landgenoten, goedenavond. Te land, ter zee, in de lucht.
1: Neem plaats op het podium van de herinnering.
2: Teletext is tekst die uitgezonden wordt via het televisiesignaal.
1: Laat je meevoeren naar het verleden.
3: En daar komt de gele trui op de finish.
1: Dit is het Theater van het Sentiment. Iedere zaterdag en zondag op NPO Radio 5.

0: Your Proposing van Status Quo. En daarvoor hoorde je het nummer Politiek van Bram Vermeulen. En ik zie in de NPO Luister-app een hele leuke foto binnenkomen van Evelien van een strippenkaart. Ze zegt, ik heb er nog eentje gevonden in mijn ladekast. Mijn vader zei altijd, als je wat bewaart, dan heb je wat. Nou, zo is het. Ze zegt, het is niet uit 1980, maar dan toch, het is wel een strippenkaart. Hartstikke leuk. Ik hou ervan, dus blijf dat soort dingen vooral sturen in onze NPO Luister-app. En ik kreeg ook een leuk berichtje van Jan over de strippenkaart. Hij zegt, ik hoor nu het item over de strippenkaart. Ik was vanaf mei niet in Nederland geweest in verband met een backpackvakantie naar Zuid-Europa. En toen ik terugkwam, was ineens de strippenkaart ingevoerd. Ik snapte er helemaal niets van. Een onding vond ik het. Ik was 21 en 12,5 jaar later was ik zelf buschauffeur en heb tot het laatst met de strippenkaart gewerkt. Totaal 42 jaar bij het OV gewerkt, zegt Jan. Eens even kijken. En dan gaan we nu het spel spelen.
1: Wat weet jij er nog van?
2: Wat weet jij er nog van?
3: Wat weet jij er nog van?
1: Wat weet jij er nog van?
4: Wat weet jij er nog van?
5: Wat weet jij er nog van?
0: Wat weet jij nog van 1980? Nou, ik ga het eens even vragen aan Wolter. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, Antje.
0: Welkom bij mij op het podium van Theater van het Sentiment.
6: Dankjewel.
0: Wij gaan samen een quiz spelen over het jaar 1980. En je wint het theater.
6: Leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. En je wint het Theater van het Sentiment autootje al bij 3 vragen goed. Maar ik wil eerst even van je weten, hoe oud was je? Ben jij in 1980?
6: Ik ben net op 7 oktober 15 geworden.
0: 15 in de tienerjaren. En wat ben je aan het doen? Je zit natuurlijk nog op school, denk ik.
6: Ja, ik zat toen nog op het Koninklijk Blinden Instituut.
0: Oké. Okay.
6: In Bussum, ja.
0: Ja, en waar in Bussum? Oké, dus je woont in Bussum?
6: Nee, ik woon in Diemen.
0: Oh, in Diemen.
6: Ah, ik was een externe leerling, dus
0: een
6: ik
0: externe
6: ging
0: heen en weer.
6: Elke dag heen en weer. Ja,
0: precies, oké. Okay. Nou goed, 1 punt heb jij al in de pocket, Wolter. Want de eerste vraag heb jij goed. Want de eerste vraag was natuurlijk, wie is dit nou?
7: Ze denken van, nou, dat is een plaat die wordt gemaakt, die wordt uitgebracht. En daarmee is het verhaal van de popmuziek afgelopen.
0: Wie is het?
6: Dat is Willem van Beuskom.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, dan gaan we maar meteen door naar vraag 2. Ben je er klaar voor?
6: Ja.
0: Welke straf heeft die ministerraad gisteren volledig afgeschaft?
6: De doodstraf.
0: Heel goed opgelet vandaag. We gaan meteen door naar vraag 3. Jij krijgt zometeen 20 seconden de tijd om zoveel mogelijk op te noemen over een onderwerp uit 1980. En je moet minimaal 3 belangrijke punten hebben genoemd. Ben je er klaar voor?
6: Ja.
0: Dan gaan de 20 seconden nu in. Wat weet je allemaal van het CDA?
6: Het CDA is op 11 oktober 1980 opgericht. Uit onder andere de KVP, de CHU en derde, die gaat me even helaas. Minister Van Acht was volgens mij in die tijd minister-president voor het CDA.
0: Ja, ja, je hebt zeker 3 punten goed. Dus ja, je hebt het autootje al gewonnen. Een groot applaus voor jou, Wolter.
6: Oké, dankjewel.
0: Heel goed gedaan. Maar ja, we zijn er nou toch. En het is hartstikke gezellig en het is hartstikke leuk. Zullen we gewoon voor de fun nog een vraag 4 doen?
6: Ja,
0: ja, zo is
6: leuk.
0: Het. Ja, heel goed. Dan mag jij kiezen de categorie. Wil jij een vraag over de muziek of liever over de politiek?
6: Nou, muziek uit 1980, dat spreekt me helemaal aan. Want een heleboel plaatjes die jullie gedraaid hebben, heb ik nog steeds in het singlekoffertje uit die tijd.
0: Wat goed zeg, wat goed. Nou, dit is een hele makkelijke, dus die weet je zeker. Komt-ie, wie is de zangeres van het nummer Xanadu?
6: Dat is Olivia Newton-John.
0: Natuurlijk is dat Olivia Newton-John. Nou, lieve Wolter, blijf vooral nog even hangen. Van harte gefeliciteerd. Martine gaat jouw gegevens noteren en dan komt het theaterautootje zo snel mogelijk jouw kant op.
6: Dankjewel.
0: Okay.
6: En verder succes met de uitzending.
0: Dankjewel.

Some Broken Heart Never Mend van Telly Savalas. Ja, wie kent hem niet? De acteur uit de serie Kojak. Ja, onze voorstelling over 10 oktober 1980 komt dan toch echt tot een einde. Maar we moeten nog wat bespreken, want wie is toch de winnaar van ons duel dit of dat? Het ging tussen Kate Bush en Bob Marley. En de strijd is gestreden en de winnaar is... Kate Bush, Army Dreamers.

0: En met Kate Bush, Army Dreamers, zijn we aan het einde gekomen van deze voorstelling over 10 oktober 1980. Maar morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan is het 1973. En ik hoop dat jij er dan morgen ook weer bij bent. Dus heel graag tot dan. Fijne avond. Dag.
1: Bedankt voor uw komst naar het Theater van het Sentiment. Het doek valt voor de voorstelling van deze middag. Beleef meer theater op onze site. nporadio5.nl/theatervanhetsentiment.
2: Maak morgen mee. KRO NCRV.
3: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
4: Vanavond staat jazzzangeres Fee Klaassen centraal in Beste Zangers. Met 4 Edisons op zak behoort Fee tot de gevestigde orde. Vanavond brengen Clouseau, Yves Berendsen, Jalou McCoy, Busy, Desiree en Zoe Levi haar muziek op een heel nieuwe manier. Kijk het dus vanavond om 8:30 bij Afrotros op NPO 1.
3: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.

0: Waan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
7: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 6:00, Clemens Peters met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen, melden Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te zien. Niemand raakte gewond. En over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeisten. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Volgspot, Helco Span.

0: Goedenavond en wat fijn dat je weer luistert naar Volgspot over theater en muziek van de Lage Landen. Vanavond vieren we in Volgspot het 60-jarig bestaan van Kamerette, het oudste nog bestaande cabaretfestival van ons land. Carmen Verhoeven schrijft een boek over de roemruchte geschiedenis van het festival en gidst ons vanavond door 60 jaar Kamerette. En ik ontvang drie oud-winnaars. Jacques Kleuters, in 1968 lid van het winnende cabaret-ensemble Don Quichotting, Patrick Stoof, die het festival in 1998 won, en de meest recente winnares Maaike Dirkje Hop.
1: Volgspot,

0: Volumia met Xander de Bouillonnier. De band kondigde vorig jaar een comeback aan, maar daar is vooralsnog niet heel veel meer van vernomen. Dus tot die tijd doen we het gewoon met de hits uit de jaren 90. Zoals deze, Blijf bij mij. Ja, Kameretten staat dus centraal bij ons in de Volkspot tot 9 uur vanavond. Kameretten, een festival genoemd naar een klein pleintje in Delft. En al 6 decennia lang staat het festival garant voor vele vermaarde winnaars. Zoals, ik noem maar een paar, Cabaret Ivo de Wijs, Donkey Shocking, Brigitte Kaandorp, Theo en Smeenk, Theo Maassen, Mark-Marie Huibrechts, Ronald Goedemond, René van Meurs en Janneke de Bijl. Nou, als leidraad door de komende 3 uur is vanavond Carmen van Hoeven bij ons te gast. Zij doseert cabaret en kleinkunst aan de Koningstheateracademie in Den Bosch. Ze is artistiek medewerker van het Kamerettenfestival. Ze is ook lid van de selectiecommissie. En daarnaast is ze auteur van een boek in wording over 60 jaar kameretten. Fijn dat je er bent. Doe je nog wat anders, Carmen, dan kameretten de afgelopen maanden?
1: Nou, gelukkig kan ik het afwisselen met mijn lessen aan de Koningstheateracademie. Maar dat zijn wel de 2 grootste projecten op dit moment. Ja, ja. De 2 dingen die mijn leven het meest bepalen.
0: Ja, en als je dan lesgeeft op de Koningstheateracademie, de kleinkunstopleiding van het Zuiden, ja. Zie je dan af en toe mensen waarvan je denkt, nou, als ik jou was, zou ik me eens inschrijven voor kameretten volgend jaar?
1: Nou, misschien over een aantal jaar. Ik zou niet gelijk volgend jaar zeggen, maar over een aantal jaar zeker.
0: Ja. En dan kom je natuurlijk in de spagaat terecht op dat moment.
1: Precies, ja.
0: Maar dit jaar is dat nog niet aan de orde.
1: Dit jaar is dat niet aan de orde. Nee, zeker niet.
0: Nou, fijn dat je er bent. We gaan het festival vieren. 60 jaar kameretten. Eerst even een paar dingetjes op een rijtje zetten. Want je zit in de selectiecommissie. En dat is weer wat anders dan de jury, hè?
1: Ja, klopt.
0: Wat doet een selectiecommissie precies?
1: De selectiecommissie die selecteert eigenlijk de 6 halve finalisten. Dus we hebben een traject waarin er eerst video-audities zijn. Daar mag iedereen zich voor aanmelden. En daar zit een soort van voorselectie op.
0: Dan ik mag ook bellen, bij wijze van spreken.
1: Zeker, zeker. Een video stuur je in met je materiaal. Daar zit een voorselectie op. Daarvan gaan er 15 à 18 door naar de voorronde, zo noemen we die. En daarvan gaan er 6 door naar de halve finale.
0: En dan stopt jouw werk als lid dan van de selectiecommissie. Dan gaat het naar de jury op dat moment.
1: Precies, ja.
0: Die 6 halve finalisten zijn bekend. Die zijn zich nu aan het warm draaien voor het festival in november. Je mag daar natuurlijk niks over zeggen als het gaat om wie jouw favoriet is. Dat begrijp ik. Maar heb je het idee dat er een sterke lichting aankomt?
1: Zeker. Ja, heel erg aan elkaar gewaagd.
0: Ja, het wordt echt spannend, dus wat dat betreft.
1: Dat denk ik wel. Ja, ik zou het echt niet kunnen zeggen.
0: Nou, dat is altijd een mooie vooruitzicht als het om een cabaretfestival gaat. Dat het spannend wordt en dat we eigenlijk van tevoren nog weinig weten over de kwaliteitsverschillen. Kameretten, het begon allemaal in 1966. Hoe is het ooit ontstaan? Hoe is het idee ontstaan om in Delft een studentencabaretfestival op te zetten?
1: Ja, er was een studentenvereniging, de SSR Bubastis Delft. En die had een lustrum en die dacht, laten we dat vieren met een soort cabaretconcours eigenlijk. Of een cabaretfestival waaraan verschillende studentenverenigingen of studenten mee mochten doen. Studentengroepen uit het hele land. En dat was een succes, dus dat heeft zich herhaald. Dat is even kort hoe het ontstaan is.
0: Ja, dus echt begonnen als een studentencabaretfestival. Ja. Dat is het al lang niet meer. Hè? Nee. Je hoeft niet meer te studeren aan een universiteit of hogeschool om mee te mogen doen aan kameretten. Nee. Maar wanneer is die ijzer afgegaan?
1: Ik denk gaandeweg. Ik denk dat het in de jaren 70 is gebeurd. Dus je ziet begin jaren 70 nog veel studentengroeperingen die zich aanmelden en meedoen. En op een duur is die aanmelding verder open gegaan. Dus het is eigenlijk een professionalisering of een toegankelijkheid die langzaamaan ontstaan is. En die het festival denk ik ook een beetje onbedoeld heeft gehad. Als ik denk aan 1966, toen was het wel een studenteninitiatief en namen studenten deel. Maar de jury was wel professioneel. Dus daar werden mensen uit het veld gerecruiteerd om te jureren. Waarmee dus ook gelijk een jury die studenten zag optreden en daar ook talenten in zag. Ja. Waardoor ook mensen die deelnamen eigenlijk nog helemaal niet wisten wat ze eventueel te wachten

0: kon staan aan een andere loopbaan op dat moment.
1: Dat maakte het ook zo spannend, zeker in het begin. Nu weten mensen beter waar ze aan gaan beginnen. Ja. Hè, als je meedoet met Kamerette of met een ander festival. Ja. Mensen weten nu wat ze ongeveer kunnen verwachten. Ja. Zie je dat ook, als je kijkt naar de ontwikkeling van Kamerette, zie je dat ook terug? Dat mensen ook al op een professioneler niveau als het ware instappen?
0: Ja, we zien juist ook, dat kan ik ook zeggen als docent aan de Koninklijke Theater Academie, wat nog specifiek een opleiding is voor cabaret en kleinkunst, dat mensen eigenlijk pas jaren na hun afstuderen de eerste stap zetten om aan een groot festival als Kamerette of het Leids of het Amsterdamse Kleinkunstfestival mee te doen. Omdat dat niveau ook hoger is gaan liggen, of anders eigenlijk is gaan liggen.
1: En dus krijg je misschien ook een wat professioneler festival. Waar de eerste jaren misschien ook nobele amateurs hun kans grepen. En Jacques Leuters is ook bij mij te gast vanavond. Hij is in 1968 een van de winnaars als lid van cabaretgezelschap Donkey Shocking. Jij was zo'n student, Jacques. Had jij, want Carmen zei veel van die studenten...

0: waar de eerste jaren misschien ook nobele amateurs hun kans grepen. En Jacques Leuters is ook bij mij te gast vanavond. Hij is in 1968 een van de winnaars als lid van cabaretgezelschap Donkey Shocking. Jij was zo'n student, Jacques. Had jij, want Carmen zei ja, veel van die studenten zouden geen idee hebben misschien op dat moment dat er misschien ergens een andere loopbaan op hen lag te wachten. Was jij zo'n student die dacht, nou, leuk, studenten onder elkaar, cabaret, we gaan een leuke week maken.
1: Ja, dat was het ongeveer wel. Het is natuurlijk tegenwoordig is het een beroepskeuze moment of zo.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: ja.
1: Dat was het in die tijd helemaal niet. En als we daar in de toekomst geld mee hadden willen verdienen, dan waren we natuurlijk niet met 5 man het toneel opgestapt.
0: Nee, dat is heel onvoordelig. Ja, precies.
1: Nee, we waren studenten en er hing op de universiteit bij ons, de afdeling Nederlands, hing een briefje aan de muur. Willen de eerstejaars die aan cabaret gaan doen zich opgeven bij George Groot? Nou, ik had nog nooit van George Groot gehoord en ik wist ook eigenlijk nauwelijks wat cabaret was. Maar ze zeiden, mijn jaargenoten, die zeiden van ja, maar je hebt een leuke stem en je hebt geloof ik wel eens een liedje geschreven, dus doe jij maar mee met die auditie. Nou, toen werd ik aangenomen. En toen hadden we dus een studentencabaret, Helios. Maar dat hebben we toen 2-3 avonden mee gegeven. Dat was nogal leuk. En daarbij liepen bij ons op de universiteit allemaal mensen rond die daar ook mee bezig waren. Ivo de Wijs liep daar rond. Ze was een tweedejaars. En we hadden een ouderejaars, Hans Dorrestein. Die zat in de bibliotheek. Die leende ons de boeken uit. En we hadden een docent, die heette Willem Wilmink. En die had net een boekje uitgebracht met liedjes en zo. En daar hebben we ook iets uitgehaald. Dus we zaten eigenlijk ook in een soort van omgeving waarin dat cabaret wel als hobby leefde, zeg maar.
0: Ja, maar je zei het al, als hobby. Wat dacht jij te worden nog in 1968? Hoe zag je je eigen loopbaan, leraar Nederlands?
1: Ja, ik denk het eigenlijk wel. Leraar Nederlands, daar werd je wel ongeveer voor opgeleid. Maar ik had ook wel interesse in journalistiek. En weet je, ik had allemaal vage talenten die allemaal niet echt groot waren. Ik kon wat schrijven, ik kon wat zingen, ik kon grapjes maken. Weet je, maar dan blijkt je op een gegeven moment binnen het cabaret blijkt het allemaal bij elkaar te komen.
0: Ja, ja.
1: En heb je dan een soort van aantal eigenschappen die daar wel in passen bij een cabaretpersoonlijkheid.
0: Ja, en dan blijkt je ineens cabaretier te worden, ondanks jezelf. Carmen, weer even terug naar jou. Cabaretten is altijd blijven bestaan. Sinds 66 is het oudste festival. Er zijn meer grote festivals naast gekomen. Amsterdams Kleinkunstfestival, Groningen Studentencabaretfestival, het Leids Cabaretfestival. Maar wat maakt jullie eigen binnen dat aanbod? Want dat lijkt me best ingewikkeld. Als je eerst, als het ware, het monopolie hebt en later komt er concurrentie langs zij, hoe blijf je dan jezelf? En waaraan kun je dan cabaretten specifiek herkennen?
2: Ja, allereerst is er een verschil in de trajecten. Dus het Leids heeft eigenlijk een heel kort en snel traject. En het Amsterdams Kleinkunstfestival heeft een wat langer talentontwikkelingstraject. En cabaretten zit daartussenin. Dus daar is een verschil in. En van oudsher is er ook wel een verschil in de signatuur van de festivals. Dus het Leids is in 78 opgericht door Harry Kies.
0: Impresario.
2: Met eigenlijk een beetje de insteek dat er te weinig maatschappelijk en politiek geëngageerd cabaret was in cabaretten. Dus dat daar eigenlijk alles kon. En dat was eigenlijk de geëngageerde tegenhanger moest het zijn.
0: Ja, ja.
2: Dat is nu niet meer zo. Dus nu, qua vorm, lijken die festivals meer op elkaar. En wie zich aanmeldt en wat voor soort cabaret je daar kunt zien.
0: Ja, het is niet zo dat het ene festival gespecialiseerd is in geëngageerd cabaret en het andere meer in een bepaalde vorm van cabaret. Iedereen is overal welkom, als het ware.
2: Intussen wel, ja. En je ziet dat ook, dat deelnemers, als het ergens niet lukt om door te stromen, bij een ander festival het gaan proberen.
0: Ja, dat zien we ook. Ja, ja.
2: Maar van oudsher is cabaretten daarin dus wel open eigenlijk voor alles geweest altijd. Ja,
0: dus cabaretten verwelkomden alle genres. Dat zie je ook als je kijkt naar de halve finales en finales van de afgelopen 60 jaar. Hè. Dus wat dat betreft is dat een festival dat de volle breedte van het cabaret vertegenwoordigt. We noemden net al even, Jacques, in het gesprek met jou de namen met wie jij studeerde. Ivo de Wijs, Willem Wilmink, Hans Dorrestein. Ivo de Wijs deed ook mee met cabaretten, volgens mij in 1967. En ik stel voor dat we eens gaan luisteren naar hoe zij in die tijd klonken. In de tijd dat ze meededen aan cabaretten. Cabaret Ivo de Wijs.

0: Elke zaterdag en zondag op NPO Radio 5. Volgspot.
1: Leg neer die bal.
0: Met Helco Span.
2: Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag ga maar krokken.
3: Ik wil u het verhaal vertellen van de vlinder en de bloem. Want de bloem die kon niet spreken en de vlinder zei zoem zoem. Al weken stond ons bloempje heel alleen in het plantsoen. En het voelde zich zo eenzaam, maar het kon er niets aan doen. Het had geen stem om mee te spreken dat het eenzaam was. En geen arm om mee te wijken, kom bij mij hier tussen het gras. Op een dag kwam er een vlinder en u weet wat vlinders doen. Beetje vliegen, beetje kijken wat er te koop is in het plantsoen. En de bloem, ze zag de vlinder, wilde roepen, kom bij mij. Maar een bloem, die kan niet spreken en de vlinder vloog voorbij. De vlinder was wat moe geworden van dat vliegen in plantsoen. En toen ging hij even rusten. En u weet wat vlinders doen. Op het topje van een grasspiet keek hij zomaar wat in het rond. Tot hij daar opeens de bloem zag, die er mooi te wezen stond. De vlinder kon zich niet beheersen, ach u weet wat vlinders doen. Hij fladderde naar de bloem toe en hij gaf er gauw een zoen. Dat de bloem toen niet kon spreken was een danig ongerief. Want ze had zo graag gefluisterd, oh mijn schat, ik heb je lief. Maar een vlinder hoeft geen woorden, ach u weet hoe vlinders zijn. Hij zoemde bij jou en ik blijf er, oh mijn bloemen mijn. Zal je meeldraden vertroetelen voor je stampervader zijn? De bloem kon haar gemoed niet luchten, maar vond het gevoel erg fijn. Eeuwig geluk scheen hem beschoren in het eenvoudige plantsoen. Maar het verhaal zal triest verlopen, want u weet wat bloemen doen. Toen het avond was geworden en de bloem zich sloot, kneep ze met haar sterke blaadjes de tere vlinder. Dood. Een traan rolde langs haar stengel, maar er was niets meer aan te doen. En vanaf die trieste avond stond ze alleen

0: Ja, vanavond vieren we in Volkspot het 60-jarig bestaan van cabaretfestival Kamerette. En we schrijven 1968 als Bram Vermeulen en Freek de Jonge meedoen aan dat cabarettenfestival. Als Nederlands hoop in bange dagen. En de maling gaat dat zij al bijna het podium opliepen om de prijzen in ontvangst te nemen. Toen ineens een andere naam werd afgeroepen door juryvoorzitter Wim Ibo. En wel die van het collectief Donkey Shocking. Jacques Leuters van Donkey Shocking. Is het inderdaad zo gegaan? Klopt de maling?
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet of ze al... Maar ze waren buitengewoon ambitieus. Ze zagen het als een carrière-object. En Bram was een volleyballer. Die wilde altijd winnen. Dus die had absoluut... Dit was een wedstrijd die ze in hun zak hadden. En, maar even iets in het algemeens nog nu. Dus Ivo de Wijs gehoord heb en Freek en Bram. Er wordt altijd gezegd dat die jaren 60 zo geëngageerd cabaret hadden en zo. Als je dit hoort, dan lijkt het er helemaal niet op. Het cabaret in die tijd was eigenlijk voornamelijk absurd. En speels.
0: Ja.
1: En ja, fantasierijk en zo. En het werd allemaal erg mooi gezongen. Er waren groepjes altijd. Oh, die studentenvereniging had allemaal zo'n groepje. En er zaten er een of twee figuren in die wel goed waren. En die schreven het ook. En dan hingen er wat vriendinnen en vriendjes omheen. En die waren niet zo geweldig. En, maar dat was dan het groepje. En dat viel ook wel weer vaak af.
0: Ja, want als je naar de deelnemerslijst Carmen van 1968 kijkt. Carmen Verhoeven, die het boek over 60 jaar cabaretten schrijft. Dan zie je heel veel groepsnamen vooral. Absoluut. Waar ik voor het grootste deel echt nooit van gehoord heb. Nee. Die ook niks hebben bereikt uiteindelijk. Nee. Die wel een leuke week hebben gehad in Delft waarschijnlijk. Maar de groep was echt de norm als het ware.
1: En ze hadden ook allemaal een ontzettende stomme naam, die groepen. Weet je had bijvoorbeeld de Leidse Narren. En dan had je dat was van het Leids Studentenkoor. En dan schreef je Leids met een hoofdletter L. En dan tussen haakje Eids. En dan een Arn. Of in ieder geval
0: niet uit te spreken dus.
1: Nou ja, neem Donkey Shocking. Dat was natuurlijk ook een hele rare woordspeling.
0: Wie heeft dat bedacht dan bij jullie?
1: George op het toilet.
0: Die dacht leuk.
1: Hij kwam van het toilet af en zei het heet Donkey Shocking. Nou ja.
0: En jij dacht, nou, dan doen we dat maar.
1: Ja, we hadden niet iets anders kunnen bedenken. Na de hand heb je daar spijt van, omdat het altijd verkeerd geschreven wordt en omdat het allemaal verwachtingen oproept die je toch niet maken. Donkey Shocking kan nog niet shocken.
0: Je vroeg er ook een beetje om, hè, met zo'n naam natuurlijk.
1: Maar er werd mooi gezongen. Ik vond ook bij Ivo de Wijs en zo, dat had Hatsje, gooi je reet in de wind en zo. Dat zijn hele rare teksten. Daar geneert hij zich natuurlijk ondertussen voor. Maar het was heel leuk speels eigenlijk.
0: Ja, absurdistisch.
1: En wat Freek deed, die vlinder, dat hadden we nog nooit gehoord, zo'n raar. Lied. Het was een hele rare jongen met een hele dikke bril en een voorkomen. En hij had hele vreemde motoriek. En dan die man met het lange sluike haar, die zat aan een elektrisch orgeltje, wat ook al niet een bekend instrument was eigenlijk. En het had iets heel aparts.
0: Ja, iets heel aparts. En jullie uiteindelijk overtroefden dat aparte duo door het festival te winnen. Ik herinner me een gesprek van een paar jaar geleden. Dat stemt ook wel een beetje weemoedig. Toen was jij hier te gast samen nog met Fred Floris en George Schroot. Als toen de laatste der Mohicanen van Donkey Shocking. Anke Groot en Pieter van den Empelen waren toen al overleden. Nu ben jij de laatste die de verhalen uit eigen overlevering kunt vertellen. Hè? Want Fred en George zijn in de afgelopen jaren overleden. Fred vertelde toen bij ons, dat zal ik nooit vergeten, een beetje beschroomd. Ik heb het nooit hardop durven zeggen, maar eigenlijk waren zij, Bram en Freek, wel beter dan wij.
1: Maar daar ben ik het niet met hem eens.
0: Kijk.
1: Later natuurlijk wel. In 1969 kwamen ze met hun programma Nederlands Hoop in Bange Dagen. Maar toen ze meededen met Kamerette, dat was eigenlijk een half jaar te vroeg. Toen waren ze nog niet zo goed. Freek had hele slappe conferences met hele flauwe grappen erin. Zit hij niet in Sydney? Waar zit hij dan als hij niet in Sydney zit? Van dat soort rare dingen. En Bram schreeuwde heel erg en die speelde ook niet zo heel erg goed. Maar wij waren een zeer goed ingespeeld, goed zingend groepje met prachtige teksten van Wilmink en van Dorrestein en van onszelf.
0: Maar ook qua uitvoering natuurlijk heel netjes. En heel,
1: wat zeg je?
0: Ook qua uitvoering natuurlijk heel netjes en heel verzorgd.
1: Ja, het was helemaal bekend terrein was dat. Daarom vond Wim Ibo het ook zo prachtig. Want het was helemaal cabaret zoals hij zich voorstelde. Literair, muzikaal, voor een klein publiek, weet je wel. En dat was het eigenlijk. En we hadden heel veel opgetreden in Eindhoven en omgeving voor Philips directeuren. Want
0: Fred kwam uit Eindhoven natuurlijk, die werkte daar.
1: Hij werkte bij Philips en wij werden daar op allerlei feestjes uitgenodigd. Dus we hadden veel ervaring. En Freek en Bram die hadden nog nooit op een paar keer opgetreden. Weet je. Dus wij waren een geoliede machine, zeg maar.
0: Dus op het moment van het festival waren jullie wel degelijk beter, zeg
1: maar
0: jij.
1: Daarna niet meer, denk ik. Nee.
0: Daarna is het
1: Freek was heel erg oorspronkelijk. En hij ging nieuwe wegen bewandelen. En hij ging eigenlijk meer de popmuziekkant uit. En wij waren toch eigenlijk op dat moment traditioneel cabaret.
0: Ja, ja, het mooie vind ik, als ik ook naar die jury uit 1968 kijk, Carmen. Dat zijn grote namen op dat moment. Ja, Erik Herfst zit erin, componist Ruud Bos, Johan Verdonen, de oprichter van de Kleinkunstacademie. En de voorzitter was voornoemde cabaretpaus Wim Ibo. Ja. Kennelijk wist Cameretten al heel snel de professionele theatermakers te overtuigen dat ze zich aan het festival wilden verbinden.
2: Ja, vanaf het begin al, 66 al, ja.
0: En hoe kwam dat? Waar lag de kracht dan? Want ja, je zei het al, studenten, Delft, leuk, jubileum gaan we vieren. Ja, dan kan je natuurlijk als professionele theatermaker ook denken, veel succes ermee, maar daar willen we niks mee te maken hebben. Maar kennelijk wisten ze meteen al de cabaret-top van dat moment te overtuigen.
2: Ja, goede vraag. Ik heb daar niet zo gauw een antwoord op. Ik denk dat het ook een beetje is, niet geschoten, altijd mis. We gaan het gewoon eens proberen. En als het in 66 lukt, dan zal het in 67 en 68 ook wel weer lukken.
1: Ik denk dat er nog een andere verklaring mogelijk is.
0: Ja, welke?
2: Ik ben benieuwd.
1: De platenmaatschappij. Die had twee platenmaatschappijen, EMI en Phonogram, Philips dus. En die waren in die vijver aan het vissen van cabaret. Maar die hadden dus Wim Sonneveld en weet ik veel, allerlei grote namen hadden ze al. Maar ze zochten ook naar nieuwe namen natuurlijk. Dat hoorde gewoon bij hun werk. En toen was daar een festival waar allerlei mensen langs zouden komen. En toen dachten ze, weet je wat, dat is wel een leuke kweekvijver. Ja. Laten we eens kijken of daar wat in zit. Dus gingen ze meteen in de jury zitten. Rinne Geveke was er ook bij. Dat was de producenten, zeg maar, van Phonogram.
0: En die produceerde toch ook liedjes van Anneke Grunlo en Willeke Alberti en noem maar op.
1: Ja, Paul van Vliet en noem allemaal maar op. En zij hadden ook de prijs betaald. Want er was ook een prijs.
0: Kijk!
1: Dat is een buitengewoon slechte, goedkope, vervelende bandrecorder met losse spullen van de firma Philips.
0: Maar die werd betaald door die platenmaatschappij.
1: Ja, die haalden ze gewoon
0: niet door de studenten.
1: Uit de Philips.
0: Ja, ze hadden nog wat liggen. Een incourant model. Ja, en dat hebben jullie toen gewonnen.
1: Die hebben wij gewonnen.
0: Heb je hem nog of niet?
1: Nee. Die is al lang ergens gesneuveld. Ja.
0: Maar
1: ik denk dat de invloed van die platenmaatschappijen. Freek en Bram kregen meteen een contract bij EMI. Ja. Wij kregen meteen een contract bij Phonogram.
0: En dat heeft jullie populariteit ook wel degelijk beïnvloed. Hè? Want daardoor zijn er echt liedjes
1: ook
0: bekend van jullie geworden.
1: Ze namen die avonden ook op. Want ik heb ook nog een band wel eens van ze gekregen. Dat ze zei, ja, we hebben dit nooit uitgebracht. Maar die opname hebben we nog wel.
0: Ja, geweldig. Dus op die manier verbreed je ook meteen al je publiek. Hè? Dus niet alleen het theaterpubliek kon kennis maken met jullie. Ook het platenkopend publiek, de radioluisteraar kon kennis maken.
1: Ja, de radioluisteraar. Je had toen een aantal cabaretprogramma's op de radio. Theo Stocking en nog een aantal andere mensen. Aadje, hoe heet die? Die mochten we meteen een half uur mochten we ons repertoire daar zingen en zo. En er luisterden 2 miljoen mensen op dat moment.
0: Ja, dus een goede start voor een groep als Don Quichocking. Maar over de jury overigens het volgende schreef. De eerste prijs kennen wij toe aan het cabaret Don Quichocking, dat een goed evenwicht toonde tussen fantasie, vorm en overdracht. De groep gaf blijk van liefde voor het cabaret, zich uitend in uitstekende verzorging van detail, zowel muzikaal als in tekstbehandeling. Uit de keuze van de onderwerpen en de behandeling daarvan bleek bovendien duidelijk een engagement met deze tijd. Dat zei Wim Ibo namens de jury over jullie, Jacques Leuters. Konden jullie op dat moment helemaal vinden in die omschrijving? Of dacht je van, goh, zijn wij dat?
1: Nou, ik vond dat wel heel erg eervol. Tuurlijk was Ibo een gezaghebbende stem en zo.
0: Ja,
1: en,
0: maar scheet je geen zeven kleuren bagger dat zo'n man jou moest gaan jureren?
1: Nou, die zeven kleuren bagger, die had ik al gescheten. Want ik voel... Je moet je voorstellen, je hebt dus een aantal keren opgetreden in huiskamers bij mensen thuis. En dan sta je plotseling in een gigantische betonnen hal daar in Delft, waar 1400 krijzende studenten zitten.
0: Slechte akoestiek.
1: Dat viel wel mee.
0: Oh, dat viel
1: maar
0: mee.
1: Maar werd altijd verteld, als het even niet leuk is, dan word je uitgejuicht, uitgejouwd door het publiek. En er waren al diverse groepjes tijdens het optreden al uit elkaar gevallen. En anderen waren al in inrichtingen terechtgekomen. Het was de hel. Je keek in de bek van de hel, in een hele grote betonnen hel. En je had nul ervaring. Je kon ook niet weg aan de zijkanten. Het was gewoon, je liep gewoon het monster tegemoet. Ja, nou, dan scheid je zeven kleuren stront.
0: Ja. Maar populair. En zo'n juryvoorzitter,
1: nee,
0: dat kan niks misschien.
1: Nee, dat was toch eigenlijk alleen maar leuk dat we die prijs vonden.
0: Laten we naar jullie gaan luisteren. Ja. Een opname uit dat allereerste programma is ook op plaat verschenen, inderdaad. De Drive-In. Dit is Don Quichocking.

0: hardgekookte eieren op haar schoot. En ze heeft het zout vergeten, roepen wij in koor.
1: Geen nood, mama, dan...

je je pantalons uit de rekken door de raampjes van portier. Lira lira lira lira lira lira lira lira lira lira lira lira lira. Daarna naar de drive-in bioscoop.

0: Die beestjes kijken hongerig door de raapjes van portier. Hoewel dat toch op alle borden staat, houd uw raampjes goed gesloten. Staat opa plotseling uit en roept:
1: ik heb nog nooit een beer geschoten.
0: En op schoon die beestjes in zo'n park op tijd worden gevoed, doet een extra maal die lieve diertjes altijd reuze goed.

0: Ja.
1: Zo. Drive-in hospitaal is werkelijk ideaal. Want we rijden open door tot in de operatiezaal.
0: Ja.

0: Donkey Shocking op het Kamerettenfestival 1968. Kamer Verhoeven van Kamerette. Jacques Leutz omschrijft het net zo mooi. Als je daar in die grote aula staat. En dan heb je echt het gevoel dat je in de bek van de leeuw kijkt. Dat de hel is waar je moet optreden. Is dat ook wat je teruggehoord hebt van veel mensen die in die eerste jaren hebben meegedaan? Dat het heel spannend was.
1: Ja, bijna doodervaring in de lift naar het podium toe. En dat soort.
0: Dat is dus herkenbaar wat dat betreft.
1: Ja, dat hebben meer mensen verteld. Dat die aula ontzettend imposant was. Met inderdaad 1300, 1400 man waar je dan voor moest optreden. Ja.
0: En de studenten die echt dumoulin dat ze het niet leuk vonden, dat ook lieten merken.
1: Zeker.
0: Geen beleefd theaterpubliek.
1: Het principe van wegklappen was toen nog geldig. Dat betekende dat mensen gewoon op een gegeven moment begon iemand te klappen als ze het slecht vonden. En dat ging door tot het hele publiek klapte. En dan was iemand zo slecht bevonden dat hij maar stopte.
0: Ja, dat gebeurde ook.
1: Ja, dat gebeurde.
0: Halverwege hun festivaloptreden bijvoorbeeld.
1: Dus
0: zo'n groepje als de Leidse Narren, ik weet niet of het bij hen gebeurd is, maar stel dat, die zouden halverwege gewoon eruit geklapt kunnen worden.
1: Dat is plausibel, ja.
0: Toen kon dat kan nu gelukkig niet meer. Dat zou natuurlijk heel treurig zijn voor de mensen die nu meedoen aan dat festival. Maar toen leerde je wel natuurlijk op een misschien wel harde manier, maar je leerde wel meteen dat vak.
1: Ja.
0: Het meest moeilijk publiek had je al gehad.
1: Precies, het werd wel meteen voor de leeuwen gegooid. Ja, zeker. Ja.
0: En Carmen, die trend dat het eigenlijk allemaal begon met die groepen. Hoe verklaar je dat? Dat het vooral groepen waren die meededen. Had dat ook te maken met het feit dat het voor studenten was? Zodat je leuke studentenclubjes bij elkaar kreeg? Of was er een andere reden dat groepen met name in die eerste jaren zo populair waren bij het festival?
1: Ja, ik denk deels studentengezelschappen. Dus vanuit studentenverenigingen waar je al communities hebt, gemeenschappen hebt, verenigingen hebt. Maar ook het cabaretlandschap van die tijd. Veel ensembles. Je had wel solisten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Lurelei, Tangel.
0: Ja. ABC Cabaret van Wim Kan.
1: Zeker, daarvoor inderdaad. Zonneveld en Kan kwamen ook uit een ensemble. Dus dat was, in die tijd waren er gewoon ook veel gezelschappen waarop gestold werd, kan ik me voorstellen.
0: Ja.
1: En waarom dat veranderen? Ik koppel dat zelf in mijn les aan het ik-tijdperk 1979. Dus je ziet eigenlijk eind jaren 70 de eerste solisten ook opkomen. Waarin ook Bram en Freek uit elkaar gaan van Nederlands Hoop. Dus dat er dan meer solistisch cabaret komt en gemaakt wordt.
0: Vanwege
1: van het
0: de
1: Hek
0: opkomst,
1: gaat ook stapt uit cabaret. Nou, dus je ziet dat meer gebeuren.
0: Ja, vanwege wat je zegt, de opkomst van dat ik-tijdperk. De groepen die zo populair waren, die werden tikkie denigerend wel eens omschreven als makers van barkrukken cabaret. Dat woord, doet dat recht, vind jij, aan de groepen die jaren 60, jaren 70 namaakten dankzij cabaret?
1: Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik weet ook niet of het per se. Misschien is het ooit bedoeld als een denigrerende term. Maar komt het meer over als, nou, er staan krukken op het podium en dan zit je op. Dus het is gewoon wat je ziet.
0: Het is wat het is. Ja, ja, ja.
1: Nou, ik zie het meer als een tegenstroming, een tegenbeweging. Tegenover dat literaire cabaret, een soort terugkeren naar de kroeg. Waarin het, niet dat dit niet literair en talig is, maar waarin er toch wat meer activisme of protest in kan zitten vanuit die studenten. Wat ook kenmerkend is voor eind jaren 60 met de provo-beweging en de jaren 70 de maatschappelijke bewegingen die opkomen. Dus ik vind dat eigenlijk eerder een soort van stroming naast het bestaande cabaret of er tegenover. Of dan een mindere stroming.
0: Ja, ja. Ja. Jacques, hoe reageerden jullie als ze over jullie zeiden als Donkey Shocking, dat is een groep die maakt barkrukken cabaret?
2: Nou, in die tijd dat wij een barkrukken cabaret waren, zeiden ze daar nooit zoveel over.
0: Kijk, jullie zijn later zo benoemd.
2: We hadden geen decor. Want je moest allemaal achter in de eend kunnen, zeg maar. Hè? En, maar je kan ook niet de hele avond blijven staan met z'n vijven, want dan moet je van alles gaan doen of zo. Dus is een barkruk is ontzettend lekker, want je staat wel vrij hoog. Je kijkt over de mensen heen. Ze kunnen je zien. En je kunt vrij nonchalant kun je erop zitten. En je staat er niet de hele avond. Maar dan heb je een andere houding. Je kunt heen en weer lopen of je kunt gaan staan, maar je kan ook gaan zitten. Ga je op een laag stoeltje zitten, dan zit niemand in de zaal je meer. Dus een barkruk is een verheven stoel, zeg maar.
0: Ja, het is ook functioneel dus om die vorm te kiezen. Ja, ja.
2: Het zag er ook goed uit als je goed kon zitten op een barkruk.
0: Ja, dat vereist een bepaalde lenigheid, dat is absoluut waar, ja.
2: Nou ja, of veel café-ervaringen.
0: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk uit ervaring zo ontstaan dat je goed op een barkruk kunt zitten. Nou, zei Carmen net, eind jaren 70, de opkomst van het ik-tijdperk. Groepen gingen uit elkaar. Solisten die ontdekten eigenlijk het cabaretpodium. Jullie zijn die groepsvorm lang trouw gebleven. En sterker nog, toen de groep een keer uit elkaar is gevallen, is je alsnog weer bij elkaar gekomen. Jullie zijn elkaar altijd eigenlijk blijven opzoeken. Waarom was voor jou die groep altijd eigenlijk wel het mooiste voertuig om jullie verhaal te vertellen?
2: Nou, ten eerste heeft het met ons talent te maken. Want, laat ik zeggen, ten eerste heeft het te maken met de gangbare vorm. Het format van cabaret in die tijd, dat zei je net al. Dat was gewoon een ensemble, dat was een groepje. En dat je in je eentje een hele avond zou gaan vullen, dat was een tijd lang was dat ondenkbaar. Dan moest je een genie zijn, als Toon Hermans misschien. Ja. Maar voor een normale sterveling, je had wat aan elkaar. Want je had ook verschillende teksten van allerlei mensen. Het was nog geen personality show. Je had het over een drive. In, weet ik veel, of over een vlinder en een bloem. Maar het was niet zo erg vanuit het ik gedacht, zeg maar. Dus je kon ook een collectief verhaal vertellen. Opa's 100ste verjaardag zongen wij. En dat zongen we met z'n vijfstemmig, bij wijze van spreken. Dat was ons collectieve mening.
0: Ja, en al jullie ervaringen konden daar ook een plek in krijgen.
2: Ja,
0: in die
2: maar op een gegeven moment gingen we een programma maken, Afscheidstournee 1. Dat was in 75, denk ik, dat we daarmee bezig waren. En toen hadden we zin, en we keken ook veel naar het Werktheater, een van die toneelgezelschappen, ja, waar we ons door lieten inspireren. En toen dachten we, het mag wel wat persoonlijker worden. En toen hebben we ons meer als individu binnen de groep naar voren gebracht. En dat was het begin eigenlijk van een veel persoonlijker soort programma. Toen hebben we onze oude vorm een beetje van ons afgelegd. We werden toen geregisseerd door Peter Faber, die van het Werktheater.
0: Van het Werktheater, precies, ja.
2: En die liet ons improviseren en zo. Dus dat was, we geraakten een beetje uit die gesloten vorm los. Dat was de aanleiding voor Pieter van Empel, onze pianist, om te zeggen, ik stop ermee.
0: Ja, hij is de eerste die uit de groep is gestapt uiteindelijk.
2: Ja, hij vond dat een beetje te persoonlijk worden. Die had daar geen zin in om dat allemaal op het toneel te gaan moeten vertellen. En zo had ook heel veel te verbergen natuurlijk.
0: Ja, dat zal. Maar ja, daar zullen we het nu vanavond maar niet over hebben natuurlijk. Maar
2: inderdaad, dat was het. Ik merkte het ook als leraar op de Kleinkunstacademie. Er kwam een hele nieuwe geest onder de leerlingen zo in die eind jaren 70. En wat jij zegt ook, Carmen, we vielen allemaal uit elkaar. Ivo de Wijs hield ermee op, Donkey Shocking hield ermee op, Freek en Bram hielden ermee op. Het viel uit elkaar.
0: Ja, maar jullie zijn weer teruggekomen later.
2: Uiteindelijk wel, ja.
0: Uiteindelijk is die groep jullie dus heel dierbaar geweest.
2: Ja, we hebben mooie dingen gedaan.
0: Ja.
2: En ik heb voor mijn hele leven eigenlijk het gevoel dat wij met elkaar veel sterker waren dan we als individu ooit hadden kunnen bereiken.
0: Ja, als collectief waren jullie op zijn best als Donkey Shocking. Waar het ook altijd over gaat in cabaret, en volgens mij, Carmen, is dat nog steeds zo, hoe geëngageerd moet cabaret zijn, hè? De jury in 1968 die schrijft, wij kunnen ons niet verenigen met de modestroming van sommige journalisten die een cabaretprogramma sociaal, politiek of religieus ontleden, alvorens zij tot een artistieke benadering overgaan. En tegelijkertijd zegt die jury ook, ja, die deelnemers, daar zien we toch iets te weinig strijdbaarheid in een tijd dat, in 1968, het jaar van de internationale studentenprotesten, in zo'n tijd zien ze dan te weinig strijdbaarheid. Dus die jury weet het zelf eigenlijk ook niet zo heel erg. Mag je nou wel politiek geëngageerd zijn, toch wat minder? Moet je nou wel strijdbaar zijn? Dat is altijd, eigenlijk tot op de dag van vandaag, een thema. Hè? Engagement. Ja, ja, ja. Welke rol moet dat spelen in het cabaret? Zie je daar ook golfbewegingen?
1: Ja, misschien ook wel de vormen die dat engagement aanneemt. Dus als we kijken naar vroeger cabaret, was dat veel bespiegelender. Was het een beetje de hofnar die grappen mag maken over de koning vanaf de zijlijn. Kon de conferencier of de cabaretier dat over de samenleving doen. Waar het, denk ik, vooral met Nederlands Hoop eigenlijk veel activistischer wordt of protestgerichter. Ik denk bijvoorbeeld aan Bloed aan de Paal, die actie waar ze daadwerkelijk ook een maatschappelijke verandering teweeg wilden
0: brengen. Het WK voetbal in Argentinië, precies, waarvan zij wilden dat Nederland daar niet naartoe zou gaan vanwege het dictatoriale regime daar.
1: Ja, en daar een programma omheen bouwden. Wat veel activistischer is dan die zijlijn bespiegelend cabaret wat daarvoor was. En ik denk dat vanaf de jaren 80 zeker nog engagement is, maar dat het persoonlijk geëngageerd wordt naast het maatschappelijk engagement. Dus dat het gewoon een andere variant is.
0: Ja, zie je dat nu weer terug? Want ik zie ook best veel theater. Ik zal niet zeggen allemaal deelnemers van Kamaretten. Maar toch, engagement lijkt wel weer belangrijker te worden. Alsof je er nu in deze bewogen tijd niet meer omheen kan, als het ware.
1: Nee, ik zie zeker nog zeker veel maatschappelijk engagement. Ik zie ook veel persoonlijk engagement nog steeds. Ik heb het idee ook dat kwetsbaarheid als een soort van artistiek principe een rol speelt in het maken van cabaret. Bij veel makers. Maar het is niet weg. Nee,
0: dat blijft bestaan wat dat betreft. Ja. Chacletters, Donkey Shocking. George Schoot verzonnen de naam op het toilet. En jullie vonden het al lang best. Dus met die naam zul je tot in lengte vandaag ook vereenzelvigd worden. Die naam die suggereert natuurlijk iets van engagement. En iets van schoppen tegen de gevestigde orde. Hè? Donkey Shocking. Waren jullie als groep je daar ook bewust van? Dat dan daarmee misschien ook wel een beetje wat jullie verwacht werd?
2: Nou ja, wij maakten eigenlijk de grappen waar we zelf om moesten lachen. En wij hielden bijvoorbeeld erg van zwarte humor. Sarcasme en akelige grappen. Zongen liederen over onderwerpen waar ze in die tijd het niet zo graag over hadden.
0: Nee.
2: We waren niet direct politiek geëngageerd in die zin dat we opriepen tot de wereldrevolutie. Of dat we zeggen, ga allemaal op de CPN stemmen. Dat vonden we niet interessant. Maar we hadden wel veel meningen overal over. En we probeerden ook ons publiek daarmee te confronteren. We vonden ook eigenlijk dat we niet alleen maar goodwill moesten hebben en ons daarmee moesten insmeren en rijk worden. Nee, we wilden die goodwill dezelfde avond dat we hem verworven met mooie liedjes over opa's 100ste verjaardag.
0: En de oude school, niet te vergeten.
2: Meteen met gedurfd spul, waar het publiek eigenlijk niet op zat te wachten. Liederen over kanker of zo. Wilden we dat ook weer verspelen. We wilden gewoon niet rijk beladen de deur uit. We wilden gewoon de mensen een geweten schoppen, dat soort dingen. We wilden openbaar komisch nadenken, zeg maar.
0: Openbaar komisch nadenken, dat zeg je mooi. En sarcasme speelt inderdaad een belangrijke rol. En nog altijd vind ik dat Anke Groot dat als geen ander kon binnen jullie gezelschap. Haar hele voorkomen, haar hele stem had dat al als vanzelf in zich, als het ware. En dit, we gaan weer terug naar 1968, is daar een mooi voorbeeld van.
3: Heeft u weer iets gegeven voor de hongersnood in India?
4: Heeft u weer iets gegeven voor de leiders aan malaria?
3: Heeft u weer iets gegeven voor de Pakistanse paria?
4: Ja, mevrouw.
3: Ja, meneer. Ja.
4: Ja, u geeft graag aan collectes. Ja, u geeft met gulle hand.
3: Want u wil daadwerkelijk helpen? Nou, dat kan in Nederland.
4: Woningen voor onbehuisden.
3: DDT voor dikbeluisde.
4: Rode Kruis.
3: De witte bedjes.
4: Ongehuwde moedervletjes.
3: Veren voor de Indianen.
4: Tenten voor de Tibetanen.
3: Onderbroekjes voor de apen.
4: Liechtenstein, een eigen wapen.
3: Zwinters brood aan eentjes voeren.
4: Dubbele ramen voor de hoeren.
3: Hoepert de poep een nieuwe stoep.
4: Ach, laat hem ook eens vrolijk wezen.
3: En u koopt toch ook zussloten om uw saldo te vergroten?
4: Neem postzegels voor het kind.
3: Spastisch, gek, debiel of blind.
4: Voor de jongens over zee, zelfs minister Luns geeft mee.
3: Ook de moedermelkcentrale kan nu aan het hof iets halen.
4: Wil u soms wat bijverdienen? Geef u zwangerschapsurine.
3: Steun de actie Rokken Langer.
4: Anders wordt uw dochter zwanger. Geef de bloem van uw gezin voor een beeldige love in.
3: Geef uw halve fortuin voor meer begrip van blank en bruin.
4: Geef wat boter aan de beren om ze brood te laten smeren.
3: Geef het mannetje in de maan en een arme biafraan.
4: Geef uw huis en uw chalet voor een anti-reuma-bed.
3: De studententwijfelaar komt hier ook voor zessen klaar.
4: Breng uw kleren naar de lommerd voor een band toe die verkommert.
3: Stort de knopen van uw gulp in de bus voor winterhulp.
4: Geef uw lichaam na uw dood.
5: Lekker Felix Kattenbrood.
4: Geven aan het jongerenwerk, geven aan de antwoordkerk, geven, geven.
5: Godvergeven.
3: U was wel gek als u niet gaf. U komt toch zeker door te geven van uw schuldcomplexen af?

van de Flower Power San Francisco van Scott McKenzie. Ja, Volkspot staat vanavond helemaal in het teken van 60 jaar kameretten. Met als gasten Carmen Verhoeven, lid van de selectiecommissie. En ook schrijfster van een boek over 60 jaar kameretten. Met Jacques Kleuters in 1968 als lid van de groep Donkey Shocking, een van de eerste winnaars. En straks schuiven we nog aan Patrick Stoof, winnaar in 1998. En Maaike Dirkje Hop, winnares van de meest recente editie van kameretten. Maar eerst houden we even halt in 1987. Toen deed deze groep mee. En daar hebben we nog veel van gehoord. Joep van Deudekom, Peter Heerschop en Viggo Waas. Samen NUR. Dit is Kruisraketten.

Niet uit het raam, nur, tijdens het Kamerettenfestival 1987. Vol Spot staat vanavond helemaal in het teken van het 60-jarig bestaan van Kameretten. Dus heel graag tot zo na het NOS Journaal van 7 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 7 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven op het vliegveld bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt bij zijn huis nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die de nacht daarvoor voor de deur van Jan G. hadden gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. En inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Paul Sexas heeft de 120e editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in Italië in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. En in de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volkspot.

0: Kamaretten, het oudste nog bestaande cabaretfestival van Nederland.
1: Volgspot.

0: thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app hoef je ons nooit meer te missen. NPO Radio 5.
1: Nou, daar zit je dan. Hoe moet dat verder? Mag hij blijven, moet hij weg? Het advies was MLK of LOM. En blijft hij hier? Ja, dan blijft hij hier.
2: Ach ja, wie weet is het wel beter. De laatste tijd, dat moet gezegd

0: Nou, doe maar, was dat de groep Filter met in de gelederen Bert Visser. Hij schreef ook de tekst van dit nummer, Jeroen. Filter deed in 1981 mee aan het Kamerettenfestival. Won niets, maar Bert Visser kreeg wel de persoonlijkheidsprijs. Überhaupt waren de jaren 80 rijke jaren als het om kameretten gaat. 1983 bijvoorbeeld, met Brigitte Kaandorp, Hans Lieberg en Paul de Leeuw in de finale. Carmen Verhoeven, schrijft ze van een boek over 60 jaar kameretten, lid van de selectie en artistieke commissie. Ook van het festival. Dat zijn natuurlijk de jaren waar je van droomt, hè, als artistiek leider van kameretten.
1: Ja, tuurlijk. Ik hoop dat ze weer gaan komen of dat we ze net gehad hebben en dat de mensen dan ook nog dit soort loopbanen mogen krijgen.
0: Ja. Ja, is dat vaker voorgekomen dat jaren echt zo, nou ja, als je in de geschiedenis terugkijkt, zo goud omrand zijn geweest?
1: Goeie vraag. Ja, ik denk dat er toen gewoon echt een kantelpunt was, ook in het cabaret. Dus dat die nu ook met terugwerkende kracht eigenlijk heel, heel groot waren, die jaren. En we hebben later denk ik niet zo'n gigantisch kantelpunt nog gehad. Maar ook wel grote jaren waarin begin jaren 90, Hans Steeuwen, Theo Maassen, Milou Frenke, Comilfo, noem het op. Ook wel flinke namen zijn geworden.
0: Ja, was dat ook zo'n kantelpunt? Hey, je noemt Maassen en Theeuwen.
1: Nou, de jaren 90 was wel de jaren waarin de stand-up opkwam. Dus langzaamaan begon dat wel het cabaretveld ook in te nemen. Nou zijn dat niet per se op Theo Maassen na voorbeelden van stand-uppers. Maar dat was wel weer een nieuwe soort van cabaretvernieuwing in die jaren, ja.
0: Ja, en dat is dan ook kenmerkend voor wat er gebeurt op zo'n festival. En zo kun je eventueel ook die gouden jaren verklaren. Hoe doe je dat? Dat vraag ik me af als je in zo'n selectiecommissie zit. Hè? Je hebt dan die deelnemers waar je naar gaat kijken via zo'n videocall. En dan ga je mensen selecteren. Let je dan ook op een soort gelijk speelveld? Want ik kan me voorstellen, als er zullen jaren zijn dat er één iemand tussen zit waarvan iedereen denkt, ja, dat is de gedoodverfde winnaar, punt. Maar dan is het niet meer zo spannend, dat festival, want dat ziet het publiek dan ook. Hoe zorg je ervoor dat het spannend blijft? Of ja, is dat niet aan jullie? Als jij het grootste talent van het decennium ziet, dan komt dat gewoon op dat festival te staan.
1: Ja. Ik moet zeggen dat in de jaren dat ik in de selectiecommissie heb gezeten, we nog niemand hebben gehad van wie we dachten, nou, dat is de gedoodverfde winnaar. Dus dat is gunstig voor ons, denk ik ook.
0: Ja, ja,
1: dat maakt het proces ook wel fijn. En verder toch wel echt mensen die aan elkaar gewaagd zijn. En dat wij ook zijn. We geven het eigenlijk uit handen aan de jury. Dus als wij 6 mensen selecteren, weten we echt niet wie er van in de finale komen en wie er gaan winnen uiteindelijk. Of in ieder geval de afgelopen jaren dat ik de selectiecommissie heb gedaan, is dat niet voorgekomen.
0: Nee.
1: En dat vind ik ook wel mooi. Dus dat je gewoon echt een mooi halve finale en finale festival krijgt.
0: Jacques Leuter.
2: Nou ja, ik heb wel eens een aantal jaren in de jury gezeten. En ook nog een paar keer voorzitter van de jury geweest. En het viel mij altijd op dat waarvan ik dacht van, nou, dat is wel de winnaar. Dat vonden anderen al helemaal niet. En iedereen had in zijn hoofd van, dit is de winnaar. Maar dat bleek dan allemaal de anderen daar heel anders over te denken. Humor is natuurlijk een heel persoonlijke zaak waar de een zich helemaal te pletteren om lacht. Ja, dat doet de ander niks.
0: Nee.
2: En dus dan moest je toch soms op zo'n vergadering, moest je dan toch verschrikkelijk je best doen om nog iemand te vinden waar we het allemaal mee eens waren.
0: Ja, waar een soort consensus over bestond. Ja, precies. En dat is
2: nog zo'n jaar. Ik was dat niet het jaar van Theo Maassen, dat de jury eigenlijk helemaal geen prijs wilde uitreiken. Ja. Dat ze iedereen waardeloos vonden, inclusief Theo Maassen.
1: Theo Maassen is door Paul Roos, die toen festivaldirecteur min of meer of andere letteren was, van het Groninger Student Cabaret Festival geplukt van of die alsjeblieft mee wilde doen, omdat ze het niveau niet hoog
0: genoeg echt waar?
1: Vonden. Maar alsnog is toen Flat Florissen was volgens mij toen de juryvoorzitter. En het is echt genoemd. Het was een jubileumjaar toen, 25 jaar kameretten. En er zegt, nou, jubileumjaar heeft echt gewoon geen talent voortgebracht. Het is echt, ook nog in het juryrapport stond dat het eigenlijk allemaal niks was.
2: Dat is de echte Don Quichotengeest eigenlijk. Hè? De anderen allemaal waardeloos vinden.
1: Nou ja, het was de Theo Maassen heeft daar later nog van gezegd dat hij er echt wel een knauw van heeft gehad van die finale. Ja.
0: Ja, net zoals bijvoorbeeld Johan Hogeboom ooit in Amsterdam niet het festival mocht winnen van de jury. Dat was een soort gelijk verhaal. Dat kan heel pijnlijk zijn. Ik introduceer ondertussen Patrick Stoof bij je. Patrick Stoof won in 1998 het Kamerettenfestival. Daar gaan we het straks uitgebreid over.

0: Finale, ja.
1: Ja. Net zoals bijvoorbeeld Johan Hogeboom ooit in Amsterdam niet het festival mocht winnen van de jury. Dat was een soort gelijk verhaal. Dat kan heel pijnlijk zijn. Ik introduceer ondertussen Patrick Stoof bij je. Patrick Stoof won in 1998 het Kamerettenfestival. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar Patrick, jij was daarbij, hè, bij dat festival eertijds.
2: Toen Theo Maassen won, was ik daarbij, ja.
1: Het omstreden festival.
2: Die 25 jaar editie, dat was ook best wel een rare editie ook. Maar Theo belde mij op en die zei van: goh Patrick, ik sta misschien wel in de finale. En ik heb een heel verhaal over dat Sinterklaas niet bestaat en dat ik er niet in geloof. Zou jij, als ik in de finale sta, met mij willen buigen? Alleen maar dat, maar dan wel als Sinterklaas.
1: Dat heb je gedaan?
2: Dat heb ik gedaan. Ik heb een hele tijd in de gym gezeten en in de catacombe van toen het oude Luc, wat nu dan het oude Luxor is. Kwam ik onder andere Herman Finkers en zijn broer tegen die het gastoptreden deden. En het enige wat Herman kon uitbrengen toen hij mij daar in vol ornaat als Sinterklaas zag staan, zeg: Wilfried, moet je kijken, een bekende Nederlander. En hoe lang is het dan geleden dat hij meegedaan heeft aan Kamaretten?
1: Geweldig.
2: Maar dat was heel leuk, ja. En uiteindelijk won Theo natuurlijk wel met vlag en wimpel. En gaven wij Fred Floors totaal geen gelijk natuurlijk. En dat is ook wel bewezen dat Theo een van de grote is. Ja.
1: Kijk inderdaad naar zijn carrière. Straks maken we nader kennis met jouw carrière, Patrick. Maar dan eerst nog heel even terug naar Carmen. Carmen Verhoeven van Kamaretten. Wat ook veranderd is in de loop der jaren, is natuurlijk dat de jaren 60 studenten die voor de lol aan cabaret deden. Later zijn daar natuurlijk de opleidingen bijgekomen. Kleinkunstacademie was er toen al wel, maar dat was de enige. Later is Den Bosch daarbij gekomen. School in Utrecht en Tilburg, noem maar op. Stand-up comedy, comedy train, al die clubs, al die comedy clubs. En dat maakt het ook natuurlijk anders, hè? Cabaret is geprofessionaliseerd voor je gevoel.
0: Ja.
1: Merken jullie dat ook, dat je een andersoortig talent krijgt? Wat bijvoorbeeld al opgeleid is voordat ze überhaupt naar zo'n festival toe gaan?
0: Zeker. En ook, maar dat is niet iets van de laatste jaren. Dat was ook daarvoor al wel aan de hand, maar nog niet in de jaren 60. Mensen die echt met cabaretten eigenlijk de ambitie hebben om avondvullend theater te gaan maken, avondvullend cabaret te gaan maken. Dus voor wie dat festival eigenlijk een poort zou moeten zijn naar een professionele carrière. Dat is denk ik wel vanaf de jaren, sowieso jaren 90 wel gebeurd.
1: Ja, mensen waren zich heel bewust op dat moment van het feit dat een poort naar die carrière zou kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat doen jullie nou bijvoorbeeld? Stel, ik ben cabaretier en ik heb een hartstikke leuk programma in een comedyclub en ik ga het volledige programma aan jullie aanbieden en ik ga me gelukkig proberen met het programma wat eigenlijk al een jaar bestaat. Kan dat bij jullie?
0: Als je nog niet avondvullend verkocht wordt in de theaters en nog niet bij een impresariaat aangesloten bent, dan kan dat.
1: Ja, maar als ik wel bij een impresariaat ben aangesloten en wel avondvullend verkocht wordt, al is het door mijzelf, dan kan het niet. Dan eisen jullie nieuw materiaal.
0: Ja. Nou, sowieso nieuw materiaal. Ja.
1: Altijd nieuw materiaal.
0: Ja, maar ook, het is ook een voorwaarde om überhaupt deel te mogen nemen dat je nog niet avondvullend in de theater staat.
1: Dat is sowieso de eerste voorwaarde. Dus met drie programma's en je hebt een steuntje in de rug nodig omdat de kaartjeverkoop niet zo lekker loopt.
0: Nee.
1: Dan moet je niet
0: dat
1: gaan aanbellen bij Kamaretten.
0: Nee.
1: We praten straks verder. 60 jaar Kamaretten, we vieren het vanavond in Volkspot.

0: Lady Madonna van de Beatles. Ik wil er af en toe gewoon lekker op beuken. Geen mensen pijn doen, niet in donkere steegjes, geen fakkeloptochten door Leeuwarden, maar wel even laten voelen wat ik bedoel. Dat is de tekst die in het programmaboekje staat van editie 1998 van Kamerette, bij het optreden van, je hoorde hem net al, Patrick Stoof. Met zijn voorstelling Sparren neemt hij het op in dat jaar tegen onder andere Ernst van der Pas, de duo's Vreemd Apparaatje en Stenzel en Geraldo en het Rotterdamse trio Haché. De publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs in dat jaar gaan naar Jacqueline Kerkhoff, maar er kan er maar één de winnaar zijn en die zit dus hier, Patrick. Nogmaals, fijn dat je er bent. Sinterklaas leidde je al naar Kamerette, maar dat was een kleine episode in je carrière. Wanneer dacht je, ik ga het gewoon ook als mezelf proberen?
1: Nou, dat is eigenlijk best wel gek ontstaan, want ik regisseerde al best wel wat voorstellingen op de Kleinkunstacademie. En uiteindelijk was ik met Pline Bianca bezig, volgens mij om die avond vullend, om daar een avond van een programma van te maken.
0: En ze hebben ook meegedaan, hè?
1: Ze hebben ook meegedaan, ja.
2: En gewonnen.
0: En gewonnen, ja, en zeker. Gewonnen, ja.
1: En toen Diederik van Vleuten maakte daar de muziek van, en die zei op de nu tegen mij van, goh, jij geeft al je ideeën weg eigenlijk, al je grappen geef je eigenlijk weg. Ik zeg, nee, die ontstaan omdat wij met z'n drieën op de vloer aan het werk zijn, om het zo maar te zeggen. Toen zei hij, zou jij niet eens een keer mee willen doen aan een cabaretfestival? Ja, ergens in mijn achterhoofd had ik natuurlijk al ooit bedacht van dat ik dat wel eens een keer wilde. Ja, ooit wel eens. Toen zei hij, nou, waarom niet gewoon dit jaar Kamerette? En toen heb ik me ingeschreven. En ik heb van Carmen heb ik nog mijn inschrijvingsformulier onder ogen gekregen. Wat ik echt verrassend vond, omdat ik dacht dat ik dat gedurfd heb, joh.
0: Ja, want had je daarvoor al als solist ervaring in het theater?
1: Nee,
0: helemaal niks.
1: Nee, ik had wel veel gespeeld. Ik speel al vanaf mijn 15e als acteur. En ik schreef al gedichtjes vroeger natuurlijk en dat soort dingen. En ik schreef wel eens liedjes. Maar ik had zelf nog nooit gedaan. Ik moet ook eerlijk zeggen, in de tijd dat ik werd afgewezen voor de Kleinkunstacademie, en dat was het jaar met onder andere Martine Sandifort, met de Panthers, met Ricky Kolen, Lianne Zandstra, er waren allemaal ongelooflijk getalenteerde mensen. En ik ging daar best wel veel mee om, want ik kreeg verkering met Martine. Dus dat werden mijn vrienden. En die waren allemaal zo getalenteerd dat ik eigenlijk terugtrok en veel meer in die regiestoel ging zitten, terwijl ik zelf heel leuk vond om te spelen.
0: Ja,
1: maar ik durfde eigenlijk niet.
0: Nee. Je was een beetje geïmponeerd door alle talent om je heen.
1: Ja, ja,
0: maar precies, wat was er dan voor nodig om jou toch, behalve de aansporing van Diederik van Vleuten, om jou toch op dat podium te krijgen? Want ik kan me voorstellen dat dat dan ook doodeng is. Want je durfde het eigenlijk gewoon niet.
1: Nou ja, ik vind spelen, dus acteren, vind ik het echt het allerleukste wat er is.
0: Maar met andere mensen om je heen.
1: Nou, dat niet alleen. Ik vind het ook namelijk, ik vond wat ik echt een uitdaging vond, en dat zullen we allemaal wel herkennen, het eerste programma, dat schrijf je eigenlijk je hele leven lang. Je tweede wordt toen hele moeilijke, maar die eerste, je hebt al best wel veel dingen in je leven verzameld, waar je het wel eens over wil hebben met mensen. En dan had ik in dit geval had ik dat ook. Ik had best wel veel verhaaltjes al of dingetjes al, waar ik dacht, god, daar wil ik het eens over hebben. En nu jij die introductie zegt, oh ja, dat had ik toen geschreven. Ja, maar die voorstelling ging veel meer over waarom doe ik dingen die ik eigenlijk helemaal niet wil, en waarom doe ik dingen niet die ik eigenlijk heel graag zou willen. En dat was eigenlijk een soort leidmotief in mijn leven op dat moment. En daar kon ik dus ook heel goed over vertellen.
0: Ja, een leidmotief in je leven. Je zegt dat mooi, vind ik. Hè? Zo'n eerste programma schrijf je eigenlijk de eerste jaren van je leven al. Want alles wat je meeneemt, wat je ervaart, kun je, als je daarvoor kiest, kwijt in dat eerste programma. Was dat ook niet heel moeilijk om daar een keuze in te maken dan? Want dat was op dat moment het leidmotief in mijn leven. Ik doe dingen die ik eigenlijk niet wil, en ik laat dingen na die ik eigenlijk wel graag wil.
1: Ja.
0: Kristalliseerde zich dat al makkelijk uit, dat thema?
1: Nee, dat niet. Ik vind schrijven, ben ik daar iets makkelijker in, omdat ik ook voor anderen schrijf en dat soort dingen. Maar schrijven vond ik heel moeilijk om echt te gaan zitten achter je bureautje. En ik vind het ook heel knap als ik zo Don Quixote weer hoor of Neur. Dat zijn zulke taalwonders, weet je wel. Ik ben iemand die meer de situatie spelmatig aanpakt, laat maar zeggen. Dus ik ging veel lopen en dan ging ik het gewoon spelen in mijn hoofd. En dan had ik weer een tekst of had ik weer iets. Het heeft ook best lang geduurd voordat ik echt avondvullend durfde te gaan met dat spul. Maar eigenlijk toen Diederik volgens mij met het voorstel kwam om het gedicht van Elschot te gebruiken, hè, het huwelijk. Toen dacht ik, ja, maar wacht even, daar kunnen we eigenlijk alles aanhangen. Want dat gaat daarover, en hoe kan ik dat nou zo leuk mogelijk vertellen?
0: Ja, want dat gedicht speelde een cruciale rol in je voorstelling. Ja. Daarmee werd je meteen gezien als vertegenwoordiger van het literair cabaret.
1: Ja, dat vond
0: met dank aan Elschot.
1: Ja, met dank aan Elschot en ook aan de jury. Want die benoemde dat ook nog. Van dat er een echt een... En dat was waarschijnlijk wel waar we net ook over hadden. Je had toen heel veel mensen die echt op de lach zaten. Stand-up kwam toen net op. En ik heb met stand-up altijd een echt ambivalentie gehad. Omdat ik vind toch als je in het theater staat, moet er sprake zijn van een transformatie, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Er moet wel iets getransformeerd worden. En die stand-uppers kwamen toen allemaal net op. En toen dacht ik, ja, dat is niet mijn vorm. En toen ineens, toen ik dat gedicht bedacht, toen had ik ineens literair cabaret in mijn handen. Terwijl ik het eigenlijk alleen maar gebruikte om mijn eigen verhaal te vertellen.
0: Ja, dat was eigenlijk een vorm die je bedacht had om het voor jezelf makkelijker te maken. Maar daarmee werd je meteen gecategoriseerd als literair cabaretier. Laten we heel even luisteren naar een fragment uit je voorstelling van 1998.
1: Dat is voor mij ook heel lang geleden, hè, moet ik erbij zeggen.
0: Nou, ik ga heel goed naar je kijken of je schrikt of dat je ultiem gaat genieten. Ja. Dit is in die voorstelling jouw introductie van een schoolmeester van je, meester Egge.
3: Ik had op de middelbare school een leraar. Meester Egge. Onthoud die naam. Meester Egge. Meester B. Egge. Geen idee waar die B van stond. Kon van alles zijn. Bart, Boris, Bollo, Bries en bondgenoten. Ik weet het niet. Maar meester B. Egge die gaf alleen maar les in de bovenbouw. Dus de eerste 3 jaar was helemaal niks aan de hand. Feestvreugde, joluit, altijd lol. Tot aan het 4e jaar. Dan kon je knapzakje vol idealen zo bij de drempel neerzetten van lokaal 205. Want dan stap je die bezeten wereld in die meester B. Egge heet. Alleen al hoe die kerel eruit zag. Van dat peper- en zouthaar met zo'n spuuglok. Gele schots en scheve wokkeltandjes. Een prachtige groene blouse met een gele pullover. Een bruine ribbroek, geen sokken. Niemand weet waarom. En zwarte schoenen die voortdurend kraakten. Piep, piep, piep, wie komt eraan? Het is meester B. Egge, leraar Nederlands.
0: Ja, je hebt meteen een beeld van meester Egge.
1: Ja.
0: Waar je kennelijk dus toch veel van geleerd hebt.
1: Ja, ik heb er heel veel van geleerd. Hij in het verhaal gaat over dat hij mij de normen en waarden bijbrengt in het leven, waar het dan uiteindelijk allemaal om gaat. En dat deed hij naar aanleiding van een gedicht van Elschot, Het huwelijk, waar natuurlijk die fantastische zin in zit, maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg.
0: En praktische bezwaren.
1: Dus dat, nee, die meester Egge komt later ook nog terug, omdat ik werkte in een seksshop. Heel veel dingen zijn autobiografisch uit dat programma. Hij kwam nog terug omdat hij op zoek was naar porno in de winkel waar ik toen op dat moment werkte in mijn studententijd.
0: En daar werkte hij ook echt op dat moment.
1: Daar werkte ik ook echt op dat moment. En dat neemt het verhaal een hele andere kant op. Want als meester Egge dat kan doen, als meester Egge met zijn normen en waarden daar de dierenvideo Transsexual Horse Lovers nummer 12 uitzoekt, dan kan ik eigenlijk ook alles doen wat ik wil. Want als hij, de man van normen en waarden, over de grens gaat, dan mag ik dat zelf ook wel.
0: Ja, dat deed je ook in je voorstelling. Want het was niet alleen maar poëzie, het was niet alleen maar literatuur in je voorstelling.
3: 87 keer per dag denken wij mannen aan seks. 87 keer per dag. Vrouwen maar 3 keer. Ja, dus de kans dat ooit, dat wij ooit tegelijkertijd aan seks denken, is dus praktisch nihil. Ik las in de Viva. Ik lees dus de Viva. Ja, ik lees de Viva omdat ik sterk het vermoeden heb dat jullie achter onze rug om over ons lopen te lullen, ja? Daarom lees ik de Viva. Ik las in de Viva dat in de eerste 10 seconden dat mensen elkaar zien, dat dan al besloten wordt of ze met elkaar naar bed gaan. 7, 8, 9, 10. Dat bedoel ik toch? Dus toch? En de vrouwen vinden dat gek dat wij dat soort gedachten hebben. Dat is heel normaal. Ik kan het nog 1 keer uitleggen. Dames, ik leg het nog 1 keer uit. Heren, ik leg het ook voor jullie uit. Ja? Wij zijn jagers. Ja? En sinds wij onze prooi bij de Febo uit de muur kunnen trekken, zijn wij zinloos geworden.
1: Wel geweldig om weer terug te horen. Dit heb ik echt dus vanaf 1998 jaar daarna nog getoerd.
0: Maar hoe luister je hier naar dan?
1: Als een heel jong, braaf, jongetje met bravoure wel een beetje. Grote bek. Maar ik weet wel dat de tweede keer dat ik op het dus in de finale stond, was de 3e keer dat ik het programma speelde. Dus ik stond daar met meteen 1000 man in mijn giegel. En ik dacht,
0: 30.000 man, ja.
1: Ja, maar dat krijg ik waarschijnlijk nooit meer terug, joh. Ik sta hier nu... dat was ook wel grappig, omdat ik kwam vrij snel bij het impresariaat van Joep terecht. Dus bij Hekwerk. En dat kwam omdat de manager, Hans Floberg, die zei van... Ja, als je dit al voor de derde keer, als je het zo al speelt... Ik speelde het, ik was het. Ik was die rol van die man die niet weet wat hij met de wereld aan moet.
0: Ja.
1: En dat vond hij vrij indrukwekkend. En de jury dus ook.
0: Ja, en ineens werd je gecatapulteerd als het nieuwe cabarettalent. Dat word je als je cabaretten wint natuurlijk. Ja. Dus dan liggen de verwachtingen ook vrij hoog. Nou, had je misschien nog in die zin een tikje geluk dat jij de juryprijs won. En Jacqueline Kerkhoff, even je tegenstrevers, die won de persoonlijkheidsprijs en de publieksprijs met een totaal ander soort programma.
1: Ja.
0: Zij bracht de typetjes. Laten we even naar Jacqueline luisteren.
4: En dat gaan we vanavond doen. We gaan elkaar een orgasme bezorgen. Zonder dat het iets kost. En we gaan dat vrij aan elkaar geven, zonder dat we er gelijk iets voor terug willen krijgen. Allee, zet allemaal uw voeten eens op de grond en maak eens contact met moeder aarde. Ja, ik kom controleren, hè. Zet uw voeten eens op de grond. Dat is typisch Hollanders, hè. Hebben ze rechtop, manneke. Niet onderuit zakken. Je denkt alsmaar vanuit je kruis. Hier zit ik. Houd je kruis bij. Dat is allemaal energie die verloren gaat.
0: Ja, Patrick, ja. Als je naar Jacqueline luistert... maakte dat voor jou ook gemakkelijker als deelnemer... dat je wist dat de concurrentie totaal ander werk bracht?
1: Nou, die hele finale waar wij in stonden... met Stanley Geraldo en Jacqueline en ik... dat was echt het hele palet wat je van humor en cabaret maar kon zien. Dus als zij won, ja, dan won zij. Dan snap ik het ook wel weer dat zij wint. En zij kreeg inderdaad jury publieksprijs. Iedereen was laaiend enthousiast. Toen ik de juryprijs won, toen was iedereen... Hoe kan dat nou? Terwijl de jury coachte, wat ik zei, die coachte dus voor die literaire... ik doe nu aanhalingstekens, de ingang. Dus die coachte voor het verhalende eigenlijk. En zij speelde typetjes wat zij briljant deed.
0: Ja, want zie je dat vaker, Carmen, in de geschiedenis... dat jury en publiek een totaal andere smaak blijken te hebben?
2: Ja, zeker. Dat is vaker voorgekomen. Ja, ik denk nu bijvoorbeeld ook gelijk aan het jaar dat Herman Finkers meedeed. Die mocht aanvankelijk niet eens meedoen... omdat iemand van de voorselecties had gezegd... dat wat hij deed om te lachen was en geen cabaret.
0: Geweldig. Ja, die is heel goed.
2: En toen mocht hij uiteindelijk meedoen omdat er te weinig aanmeldingen waren... is hij tot de finale gekomen en heeft hij dat punt ook meegenomen... zijn finale programma in, waarna de zaal helemaal plat lag. Want de zaal was eigenlijk de cabaretjury voor, eigenlijk, in wat hij vertelde. Maar de jury koos daar toen een andere winnaar dan het publiek. Ja,
0: ja, en dat gebeurt dus vaker. En nu, in jouw geval, Patrick, was dat ook het geval. Hoewel je toch één imitatie had in je voorstelling. En dat vond de jury, want die was helemaal gevallen voor jouw literaire cabaret. Dat vond de jury, ik citeer, een grote verrassing.
3: Toen ik 4 jaar was, zei mijn moeder tegen mij... Je bent een geboren theaterdier, dus ga onmiddellijk aan het werk. En ik schreef... Het nu volgende lied. Hopse flops, per diadeem, van pesto lasso tranendal, ter lierelom van carnaval, paré, paré, de billen op de beddenrand, één kusje voor het slapen gaan, daarna de oogjes toegedaan, op weg naar dromenland, naar dromenland, paré, paré, paré, paré, paré, paré, paré, paré. Dat kan hem wel zo zijn. Naar Dromenland. Op weg naar Dromenland. Als ik die Alfred Jodocus Kwak tegen zou komen, hè, dan zou ik hem zo'n wit gloeiende hete pook door zijn reet naar binnen duwen, zodat hij aan de andere kant weer uitkwam. Zodat Alfred volledig het heen en weder kreeg en van voren niet meer wist of hij van achteren bestond. En dan de fik erin. Kanaar à la flambé.
0: Heb je nog steeds een goede Herman van Veenhuis?
1: Ik denk het wel, maar ik hoor dat ik zo jong ben in die stem. Dat vind ik zo grappig. Omdat voor mij het idee is dat hij nog steeds erg laag praat. En dat deed ik daar in die voorstelling, deed ik dat ook. Maar je hoort er niks meer van terug. Dat vind ik zo grappig eraan.
0: Ja, maar je bent mooi meegedaald met je stem nu.
1: Meegekleurd
0: in
1: de stem.
0: Meegekleurd met de stem. We praten straks verder. Maar laten we eerst nog even luisteren naar een vrouw die dankzij Kamerette echt een schitterende carrière begonnen is. In 1983 haar naam viel al even, Brigitte Kaandorp. Patrick, heb jij ook nog meegewerkt?
1: Ja.
0: Dus daar ligt de link tussen jou en het optreden waar we nu naar gaan luisteren. We gaan terug naar 1983. Brigitte Kaandorp op het Kamerette Festival.
5: Toen ik 4 was en dus kleuter, droeg ik elke dag een broek. En ik wilde Bobby heten, maar op mijn vriendelijk verzoek om een jongetje te maken ging de heer helaas niet in. Terwijl ik toch zo hardnekkig cowboy was en Rintintin. Broeken, voetbal, niks mocht baten, ook al deed ik zo mijn best. Al mijn vriendjes waren jongens, ik werd er wel eens mee gepest. Maar, al wilde het niet vlotten, ik bleef maar steeds een stomme griet, was ik toch niet ongelukkig. Wie het niet wist, die zag het niet. Deze struisvogelgedachte heeft de tijden goed gedaan, tot ik op een mooie morgen voor de spiegel ben gaan staan. Voorgevoelens werden zichtbaar toen ik er eens goed naar keek. Mijn rode t-shirt, dat zo strak zat, vertoonde, ik werd, geloof ik, bleek duidelijk oneffenheden. Hier was iets niet in de haak, dit was niet meer weg te werken. God, voor je kwalijke zaak. Ik dus radeloos naar maat toe. Oh, laat eens kijken, is het waar? Jeetje, kind, wat leuk, wat enig. Je bent nu ook al 13 jaar. Snotverdomme, leuk en enig. Als nou niemand het maar ziet en ze gingen ook nog zeer doen. Kleren dingen. Klote tiet. Afijn, hevig scheldend en verwensend kwam ik door de puberteit. Als ik er zo over nadenk, wat was dat een narigheid. Achteraf is het meegevallen. Ik ben nu waanzinnig knap. Beiden zijn geheel ontloken en ze hangen lang niet slap. Dank u wel.

Nou, er komt nu het nummer. Dat heet... nou, ik zal het niet zeggen. Het gaat over de liefde. Ik haat je, ik haat je. Je bent een gore lul. Ik haat je, ik... Nou, als ik... ik bedoel, ik heb net gezegd, het is een heel gevoelig nummer. Dus laat me alsjeblieft een klein beetje mijn gevoelens... ik bedoel... in eer. Nou, ik begin nog een keer opnieuw. Ik haat...

Ik haat je. Spreekt wel aan hiervoor, hè? Ongelooflijk. Nee, ik bedoel van die schoen. Ik denk. Nou, dan ben ik er helemaal uit. Dikke vette puist. Ik mag trouwens ook mijn half uur, dus als je een klein beetje gedaasd wil houden, dan kan ik gewoon programma. Ik doe nog even wat nu. Ik haat je. Ik bedoel niet helemaal, maar. Ik haat je, dikke vette puist. Ik haat je, dat is het hem nou juist. Je schrokt, je boert, je scheidt, je drinkt, je krapt, je pist, je gaapt, je stinkt. Ik haat je, het wordt tijd dat je verhuist. Ik haat je, ik moet zo lachen, sorry.

0: Brigitte Kaandorp op het Kamerettenfestival 1983. Vanavond vieren wij in Volkspot 60 jaar Kamerette. Dat doe ik met onder andere Jacques Kleuters, winnaar van het festival in 1968 als lid van Donkey Shocking, met Carmen Verhoeven. Zij is betrokken bij Kamerette, schrijft een boek over 60 jaar Kamerette, en met Patrick Stoof. Hij won in 1998 Kamerette. En je zei het al, Patrick, je hebt met heel veel mensen samengewerkt. Dat deed je al voor Kamerette. Dat ben je altijd blijven doen. Met Brigitte een paar jaar geleden ook een kerstrevue nog gemaakt. Klopt.
1: En als je dit dan weer hoort, dan hoor je ook wel waarom dit de grootste is die we hebben. Hè?
0: En hoe bijzonder en uniek zij ook is.
1: Ja, kijk, dit is. Ik mis soms wel eens echt persoonlijkheid. Dit is gewoon een persoonlijkheid. En Brigitte is zoals zij is. En ze transformeert haar hele verhaal en haar hele wezen transformeert ze naar theater toe. En het is dus cabaret, maar het is vooral theater wat ze maakt. Ik vind het ongelooflijk.
0: Ja, je mist persoonlijkheid. Ik wend me dan even tot de imminence grease in ons gezelschap. Ja, Jacques. Meteen alert, als ik dat zeg. Nee, Jacques Kleuters, deel jij dat met Patrick, die waarneming, dat er in het cabaret misschien te weinig persoonlijkheid af en toe terug te vinden is? Wel veel vorm en veel manieren van verhalen vertellen, maar te weinig persoonlijkheid?
2: Dat is altijd zo geweest. Ik bedoel, er is nu veel meer cabaret dan toen. Dus er is een enorm aanbod. En toen had je ook een paar persoonlijkheden tussen een heleboel mensen die misschien nog niet zo verschrikkelijk. En daarbij, het is over het algemeen een heel vroeg stadium, hè, dat kamerette. En vaak moeten die persoonlijkheden nog groeien. En voordat we oude bomen zijn met knoestige takken, dan gaan er een paar jaar overheen. En een enkele keer heb je iemand zoals Brigitte, of zoals Theo Maas, of Hans Thewe, of Freek. Dat zijn meteen ogenblikkelijk grote theaterpersoonlijkheden. Ik zie nogal eens wat tegenwoordig, ook jonge mensen. En dan denk ik, ja, nou, de grapjes die kunnen me niet zoveel meer schelen. Maar ik kijk eigenlijk vooral of er leuke hersens in die mensen zitten. En of ze een goede kop hebben. En of het iemand is waar je gewoon wel graag een half uur of langer naar wil kijken. En zo. Want ja. dat zijn eigenlijk toch de dingen waar het om gaat.
0: Ja, en Carmen, jij geeft ook lessen aan de Komisch Theateracademie. Dat is een kleinkunstacademie in Den Bosch. Is dat wat je herkent bij wat Jacques nu vertelt? Dat je ook vooral kijkt naar de eigenheid van mensen. Inderdaad, ja, die grapjes, ja. Nou ja, dat is dan misschien leuk. Maar in principe, wie staat er voor me? Wat heeft die man of vrouw mij te vertellen?
3: Ja, we hebben leer- en ontwikkelingslijnen, zo heet dat op de academie. En de belangrijkste eigenlijk die we daarin zien is waarachtigheid en authenticiteit is toch wel een van de belangrijkste lijnen van het onderwijs.
0: Ja,
3: ook waarop we selecteren. Ja.
0: Ja, dat is belangrijker dan dat je alle technieken tot in de puntjes beheerst.
3: Zeker, dat kun je leren.
0: Ja, dat kun je leren. Ja. Authenticiteit kun je niet leren.
3: Was lastig.
0: Ja.
1: En het is natuurlijk ook zo met
0: Patrick,
1: het is natuurlijk zo met kleinkunst en cabaret. Ik vertel ook wel eens als ik lesgeef of aan een jongere begeleid of weet ik veel wat. Het gaat natuurlijk. Dit is een kunstvorm waarbij het altijd gaat over degene die op het toneel staat.
2: Ja,
1: in tegenstelling tot het toneel, waarbij het gaat om de schrijver of om de regisseur, gaat het in dit geval echt degene die op het toneel staat. Dus als regisseur moet je ook daar dienstbaar aan zijn. Als docent moet je daar dienstbaar aan zijn. Ik vind Plien en Bianca daar een heel goed voorbeeld in. Ze spelen 100.000 verschillende soorten types op een briljante wijze, maar uiteindelijk gaat het over twee vrouwen in deze tijd waar ze in staan. En daar word ik het meest ontroerd en daar word ik het meest gepakt van.
0: Nee,
1: dus als Brigitte weer een nieuw programma gaat maken, gaat het waarschijnlijk over Brigitte in deze tijd.
0: Ja, en dan blijft ze zichzelf en ze blijft haar unieke persoonlijkheid laten zien.
1: Exact.
0: Weliswaar binnen de context van nu, maar zij blijft zichzelf.
1: Ja.
0: En zij blijft haar, eigenlijk naar haar authentieke zelf, om het woord nog maar eens te noemen. Jij was je authentieke zelf in 1998. Kennelijk vond je jezelf niet heel authentiek, want je bent na een tweede avondvullende voorstelling weer gestopt met het maken van solovoorstellingen.
1: Ja.
0: Had je het gevoel dat je daar toch niet helemaal op je plek was? Dat dat toch niet helemaal jouw podium bleek te zijn? Of twijfelde je misschien zelfs aan je eigen authenticiteit?
1: Nou, nee, dat eigenlijk niet. Ik had het heel veel. Nou, ik moet zo zeggen, ik heb afgelopen seizoen heb ik gastoptreden gedaan bij de ploeg. De nieuwe ploeg. Dat was weer ontzettend leuk om te doen, omdat ik weer in het theater kwam zonder dat ik de zenuwen had of de dingen had of me irriteerde aan die druilerige aquarellen die erachter hingen van de plaatselijke schilderes. Want dat achterhuis van het theater, daar heb ik heel veel last van gehad.
0: Hoe bedoel je?
1: Daar zit de stress en daar zitten de problemen en okay, hoe gaan we dit nou godsnaam weer doen? En ik kon niet vrijelijk het toneel opstappen. Sterker nog, ik speelde mijn voorstellingen, ik heb er 2 gemaakt inderdaad, ik heb 5 jaar getoerd. Elke dag dat ik mijn voorstelling speelde, speelde ik hem al, Italiaande ik hem al voordat we begonnen. Dus ik speelde eigenlijk mijn voorstelling 2 keer.
0: Je was omdat kapot aan het eind van de avond.
1: Ja, ik was gewoon te zee. Ik vond dat te spannend.
0: En dan ook nog die aquarellen?
1: Ja, ja. Nee, maar en het, dat klinkt een beetje gek, maar omdat ik ben bekender geworden en ik heb commercials gedaan waarbij mensen mensen kenden, dus ik werd bekend. En daardoor was die stap om die stappen toneel op te zetten was voor mij nu makkelijker geworden, omdat ik me niet meer hoef te bewijzen. Wat in Nederland toch is, ben jij nou grappig? Of wat ga je nou vertellen? Ga je ons nou vermaken? Daar heb ik heel veel last van gehad. Ja. Dus dat was gewoon te zwaar. Ja. Ik kan me nu voorstellen, op het punt waar ik nu zit, dat ik misschien, ik zeg niet dat ik nooit meer een programma ga maken, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat hou je wel degelijk voor mogelijk. Dat je opnieuw zo aanhaken op die cabaretloopbaan.
1: Ja, en omdat ik namelijk, ik vind het nog wel heel erg leuk om te doen. Ik zou het nu totaal anders doen. Maar ik vind het nog wel heel erg leuk om te doen.
0: Ja, en daar heb je dus eigenlijk die tussentijd, hè, die 20, 30 jaar na Cameret ervoor nodig gehad om die zelfverzekerdheid op te bouwen en ook te weten, dit is mijn plek, dat podium.
1: Ja, en dit is wat ik kan. Dat heb ik altijd heel moeilijk gevonden. Ik ben namelijk geen grappenmaker. Ik ben ik noem mezelf altijd komisch acteur. Ik word heel vaak ingezet voor komische rollen. En dat heeft mee te maken met dat ik vaak, ik ben een situation comedy man, om het zo maar te zeggen. Ik hou van grappige situaties met mij in een grappige situatie.
0: Ja.
1: En dat werkte toen in die tijd in de grote zalen waar inderdaad stand-up opkwam, waar toch grappen geschoten moesten worden, werkte voor mij altijd als een soort barrière.
0: Ja, begrijp ik.
1: En dat vond ik best, dat vond ik heel zwaar.
0: Ja, dus eigenlijk heb je dit ook als leertraject doorlopen de afgelopen 30 jaar, om straks weer aan te haken op je cabaretten-succes, als het ware. Ja, zou het mogelijk zijn.
1: Ja, en het lijkt wel een beetje op het echte leven. We leren elke dag.
0: Ja, zeker.
1: En dan vind ik humor is wel mijn taal, om het zo maar te zeggen. Dat is mijn hoe ik denk en hoe ik. Dus dat komt absoluut terug dan.
0: Jij bent anderen meegegaan om uiteindelijk, wie weet, weer op dat cabaretpodium terug te keren. Maar Carmen, dat is natuurlijk veel vaker voorgekomen in de geschiedenis van cabaretten. Hè? En Mumtaz Jafri, die werd schaapsherder, als ik me niet vergis. Goed, en ja. Martijn Krins is nu weer terug als cabaretier. Ja, ja. Nou, een beetje zoals jij, Patrick. En is ook jarenlang andere dingen gaan doen. Kik van der Veer, dat kennen we allemaal van de radio en van zijn andermans sferen. Maar heeft ooit als cabaretier opgetreden. Is dat ook kennelijk, ja, is dat dan een soort jeugdzonde, zo'n cabaretvoorstelling? Of is dat nodig geweest voor de ontwikkeling van mensen waarbij ze dan uiteindelijk hun plek hebben weten te verwerven buiten dat cabaretpodium? Hoe zie jij dat? Die positie die dan zo'n cabarettenvoorstelling in iemands loopbaan heeft?
3: Ja, het kan echt verschillende kanten op. Dus het kan echt het verwezenlijken van iemands droom zijn. Die daarna nog veel mensen die nog steeds nu spelen. Maar het kan ook zijn dat mensen achterkomen, oh god, elke avond dat theater in en zalen die niet lachen. En och, vooral moet ik weer naar.
0: En aquarellen achter in het achterhuis. Ja, oh, god, daar, die houden we erin, hè? Ja.
3: Die in Veghel zijn wel mooi trouwens. Dat zijn cabaretiers die daar hangen.
0: Oh, kijk, heel goed.
1: En ik kom uit Veghel, dus.
0: Dan komt het goed. Ja, ja, ik première in Veghel dan, Patrick. Ja, precies.
3: Maar dus dat wisselt eigenlijk. Dat mensen er inderdaad achter komen dat ze toch iets anders moeten gaan doen of willen gaan doen. Of dat ze iets missen. Veel mensen gesproken die daar ook verhalen over hebben verteld. Ja.
0: En wat missen ze dan?
3: Ik heb iemand gesproken die miste vooral verbinding. Dus die kon dat toch met die zaal niet krijgen. En die is daarna eerder coach geworden in die zin.
0: En wie was dat, weet je dat nog?
3: In van Duinhoven. Won in 88 uit mijn hoofd. Even denken, Joke van Leeuwen is vooral gaan schrijven.
0: Ja, kinderboekschrijfster. Ja.
3: Erna Sasse Idem, hoewel die wel nog heel lang gespeeld heeft.
0: Heeft voor jeugdtheater gekozen uiteindelijk, hè, vooral.
3: Ja, ja, dus zo zie je verschillende mensen die uiteindelijk toch een andere route zijn ingeslagen. Maar toch ook wel dit hebben ervaren en daar dingen van hebben meegenomen.
0: Ja, Jacques, hoe zit dat bij jou? Want jij was natuurlijk lid van het Windende Donker Shocking. De eerste jaren waren jullie overal te zien en te horen. En was dat echt je werk? Later ben je natuurlijk ook je werkveld gaan uitbreiden. Je bent cabaret-historicus geworden. Je hebt lang bij het Theaterinstituut gewerkt.
2: Nee, dat was allemaal tegelijkertijd.
0: Dat deed je dat samen met Donker Shocking?
2: Ja, in de Donker Shocking-tijd gaf ik les op de Kleingastacademie. Ik werkte een paar dagen per week in het Theaterinstituut. Had ik een bibliotheek. En ik schreef voor allerlei blaadjes en ik schreef ook nog voor andere artiesten. Dus het was, ja, de week kwam goed om.
0: Maar was dat een bewuste keuze om je niet alleen maar op het podium terug te zien? Omdat dat je ook je verder wilde verbreden in je loopbaan? Of was het ook gewoon een bittere noodzaak om de hypotheek te kunnen betalen?
2: Ja, we verdienden natuurlijk niet veel, want we waren met
0: z'n vijf. Ja, dat is heel dom geweest. Ja.
2: Maar ja, ik ben eigenlijk een diversionist. Ik vind het leuk om verschillende dingen tegelijkertijd te doen. En ik dacht van, dat is een heel smal leven, als je elke dag in die auto op weg naar zo'n voorstelling moet en dan spelen en dan weer terug. Dat is een klein wereldje eigenlijk. En ik vond ook het verleden erg interessant van het amusement. Ik vond ook de theorie van het amusement. Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Vond ik interessant. En omdat ik op dat museum werkte en daar die bibliotheek had, was ik op een gegeven moment een soort van deskundige. En dan kwamen de mensen van radio- en televisieprogramma's van, wil je ons even helpen met de research? Op een gegeven moment had ik een eigen radioprogramma.
0: Heb je nog steeds?
2: En dat heb ik nog steeds. Morgenochtend zit ik in dezezelfde plek.
0: Zeker, en je hebt je slaapzak al meegenomen voor Precies. De sandwich morgenochtend. Ja.
2: En,
1: maar Helco, mag ik vragen, jij bent toch ook niet geboren als zijnde radiopresentator? Jij bent toch ook een hele weg gegaan om uiteindelijk een prachtig programma te hebben?
0: Ja, zeker. Ik heb Nederlands gestudeerd en ik dacht, het lijkt me heel leuk om iets in de journalistiek te doen, maar geen idee wat, en het zal wel niet lukken ook. Ja, zo is het begonnen en dan uiteindelijk kom je toevallig op een plek en dan mag je eens wat presenteren omdat er iemand ziek is. Ja, zo gaat. Ja, daar rol je in. Tuurlijk. Ja,
1: dus voor sommige mensen is zo'n cabarette inderdaad een schietstoel en de mensen blijven op eenzame hoogte. Ik noem een Theo, ik noem een Hans, Begit bijvoorbeeld. Maar daarnaast is het natuurlijk heel leuk om dat hele vak, wat theater heet, of wat in ieder geval, in mijn geval, acteren heet, zo ver mogelijk uit te diepen.
0: Ja, zo breed mogelijk te ontdekken, als het ware. Ja. Wat jij
1: maakt
0: gedaan,
1: het soms wel lastig ook, hoor. Dat ik zeg van, sommige mensen weten niet eens dat ik dat allemaal doe of gedaan heb.
0: Nee, qua naamsbekendheid dat je beter van programma naar programma naar programma kunnen gaan. Ja, precies. Ja, en Jacques, ik bedoel, als jij dat radioprogramma niet zou hebben gehad, dan was misschien dat voor jou ook opgegaan wat voor Patrick opgaat. Dat je heel actief zou kunnen zijn geweest binnen dat cabaretlandschap, binnen dat theaterlandschap, maar dat die naam minder prominent aanwezig zou zijn.
2: Ja, mogelijk. Maar je zei er straks iets van, dit is mijn plek. En dat is waar je in je leven op een gegeven moment achterkomt. Ik had toch, terwijl ik wel allerlei ambities had om te zingen en grappen te maken op het toneel, op een gegeven moment dacht ik toch, het is mijn plek niet. Ik ben geen geboren cabaretier, zeg maar. En eigenlijk vind ik, als ik in een archief ben van een museum of zo, dan vind ik dat nog meer mijn plek eigenlijk dan op het toneel. Terwijl ik toch wel heel veel op het toneel gestaan heb. Maar je komt er op een gegeven moment achter, waar voel je je nou eigenlijk het lekkerste? Waarvan je denkt van, dit ben ik.
0: En als ik dan één plek vraag?
2: Ja, ik ben toch eigenlijk schrijver. Ik
0: heb uiteindelijk schrijver?
2: Afgelopen week heb ik in een huisje gezeten en ben in een boek bezig.
0: Over?
2: Ja, ik ben met drie boeken tegelijk bezig, want ik ben diversionist.
0: Het is bijna 8 uur. Welke drie boeken? Ik wil ook nog een liedje laten horen, dus kort graag.
2: Het eerste boek waar ik nu mee bezig ben, dat heet De Helden van het Sterfbed. Dat gaat over mensen die ik gekend heb en hoe ze gestorven zijn. Het tweede boek waar ik mee bezig ben, dat is de biografie van Wim Kan.
0: Kijk.
2: En het derde boek waar ik mee bezig ben, dat gaat over Speenhof.
0: Hoeveel huisjes heb je nog geboekt voor de komende tijd?
2: Nou, een paar jaar.
3: Zijn ze aan te raden als je een boek schrijft, die huisjes?
2: Ik vind het wel. Je gaat naar een neutrale omgeving. Je zit lekker in het bos. Ze hebben daar nog een zwembad, ook daar hou ik van. En ik zit midden in de nacht te schrijven. En dan ga ik weer naar bed. En dan sta ik weer op en dan schrijf ik weer. En dan ga ik weer naar bed. Ik heb mijn eigen koffie, mijn eten enzovoorts bij me. Je mag gewoon de oogkleppen op en doorgaan.
0: Kijk, heerlijk, Carmen. Ik vind het wel goed klinken.
3: Een droom, hè?
0: Met jouw boek is ook nog niet af, hè?
3: Zeker niet. Ik zit midden in de schrijffase.
0: Misschien kunnen jullie een keer samen op een huisjespark een huisje huren. Dat is ook wel gezellig. We praten straks verder, maar ik heb eerst nog een prachtig voorbeeld van twee mensen die in kameretten echt glorieerde in 2002, hebben we het dan over het duo Ruben en Nathan. Ruben Nicolai en Nathan Vecht. Waar iedereen dacht, nou, dit duo, dat gaat het helemaal maken in het cabaret. En nu zijn we zo'n 25 jaar verder. En wat zien we? Ruben Nicolai is natuurlijk een beroemde tv-presentator geworden. En Nathan Vecht is een gelauwerde toneelschrijver geworden. En cabaret? Nee, dat maken ze niet meer. Dat deden ze in 2002 wel. Ze wollen toen cabaretten. En ze zongen tijdens dat optreden onder meer dit lied.
4: Ik weet de hoofdstad van Nieuw-Zeeland, hoe vaak Van Basten heeft gescoord.

0: Ik weet je favoriete broodje en je schelden op de muis. Ik weet je wangen na het rennen en je fiets tegen ons huis.
1: Ik weet je oom, je tas, je oksel,

0: lieve schat, ik weet het niet. Het spijt me, lieve schat, ik weet het niet.
1: Ruben de Nathan op het Kamerettenfestival in 2002. Ja, we hadden het eerder vanavond al over Freek de Jonge en Bram van Meulen. Zij wonnen het Kamerettenfestival niet, maar we werden natuurlijk wel echt een enorm belangrijke speler samen in het Nederlands cabaretlandschap. Dat geldt ook voor deze man. Even kijken of jullie hem meteen herkennen.
2: Je kan het gewoon niet plannen. Dat is gewoon zo. Mijn moeder die was laatst bij me een paar weken terug.
1: Ja, wordt er al op een knop gedrukt ergens?
3: Zeker. Richard Gunnedijk.
1: Helemaal goed, Jacques. De historicus spreekt.
3: Ja, ik zat geloof ik toen in de jury. Ik kan me iets herinneren.
1: Ja, Richard Gunnedijk, laten we nog heel even naar
2: luisteren. Jij bent toch niet helemaal zoals ik had gepland. En dat vind ik toch een goede houding. Ja, want wat moet ik anders van haar verwachten? Ik wist op een gegeven moment überhaupt niet meer wat ik moest verwachten van niets of niemand niet. Dus ik denk, ik schrijf het programma. En ik dacht opeens, toen mijn moeder weg was, zette ik de radio aan. En op die radio waren Engelse mensen. En die mensen die zongen een lied wat ik al 1001 keer had gehoord. Maar opeens leek het net of die woorden opeens goed tot me doordrongen. I am on the top of the world, looking down on creation. And the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. En vanaf dat moment besloot ik dat ik eigenlijk niets liever wilde, al was het maar één keer in de maand, om samen naar die top of the world te gaan. Dat leek me echt heel mooi.
1: Richard Gunnedijk, hij won niet in 1995, maar ja, kijk waar die nu staat. Zijn nieuwe voorstelling is door heel Nederland al volstrekt uitverkocht, nog voordat die gespeeld gaat worden. Straks het laatste uur volgespot over 60 jaar Kamerette. En dan schuift ook de meest recente winnares aan, Maaike Dirkje-Hop. En natuurlijk blijven mijn andere gasten ook hier aan tafel. Patrick Stoof, Carmen Verhoeven en Jacques Leuters. Dus graag tot zo na het NOS Journaal van 8 uur.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 8 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. En mogelijk rijden er zelfs als maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. Ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op de luchthaven 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saudi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. Hij werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Ter plekke is de man doodverklaard. Waarom hij het tijgerverblijf binnenging is nog steeds onduidelijk. De politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer, regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, ook af en toe zon, en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jaar bestaan vieren van Kameretten. Het oudste nog bestaande cabaretfestival van Nederland. Met de gast Carmen Verhoeven van Kameretten, Jacques Kleuters, Patrick Stoof. En in dit uur maak je ook kennis met de meest recente winnares, Maaike Dirkje Hop.
1: Volgspot.

0: Ja, en in het vorige uur hadden we het over authenticiteit als voorwaarde om succes te hebben op een cabaretpodium. Nou, in die zin zou Cornelis Vreeswijk dat zeker gehad hebben. Bakker de Baksteen was dat uit 1976. 60 jaar cabaret, dat vieren we vanavond in Volkspot met Jacques Kleuters. Hij won in 1968 als lid van Donkey Shocking een van de allereerste edities van cabaret. Patrick Stoof won in 1998. Maar de meest recente editie van cabaret werd gewonnen door Maaike Dirkje Hop. Zij won niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs. En ook zij is vanavond bij mij te gast. Van harte welkom, fijn dat je er bent, Maaike. Cabaret lijkt voor jou dan weer een later roeping. Want ik ga het één keer zeggen, je was 50 toen je cabaret won. Dus je hebt al heel veel dingen daarvoor gedaan, voordat je je inschreef. Waarom dacht je, nu moet het gebeuren?
1: Nou, ik denk, die roeping was er eigenlijk al heel lang. Al vanaf dat ik jaar of 10 was, denk ik. Maar ik heb er pas later gehoor aan gegeven. Ik denk gewoon dat dat eigenlijk met de dood te maken heeft. Maar niet dat ik dood ging, maar dat er gewoon op een gegeven moment, ik weet niet of dat voor veel mensen geldt, maar ik denk van wel, dat je tot een bepaalde leeftijd eigenlijk je er niet zo heel erg bewust van bent dat je doodgaat. En vanaf een bepaald moment wel. En ik had altijd dus al gedacht van, later als ik groot ben, wil ik cabaret gaan doen. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat is nu. Als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het nooit doen. Dus er was een soort van, ja, letterlijke deadline.
0: Ja, letterlijke deadline. Maar wil het ook zeggen dat je gewoon een uitsteller bent in het leven?
1: Ja, zeker. Ik stel alles altijd heel erg uit. En ik heb hele harde deadlines nodig ook. Dus dan was dit,
0: Dit leek dan een hele harde deadline te zijn. Ja. Je had dus al eerder die ambitie. Maar kennelijk was die ook niet sterk genoeg om die in de praktijk te brengen. Want als je dat echt heel graag gewild had als meisje van 25, had je dat misschien toch ook wel gedaan?
1: Ja, nou, ik heb wel, ook toen ik begin 20 was, auditie gedaan voor de Kleinkunstacademie en voor de toneelschool. En dat is allemaal mislukt. En op een gegeven moment dacht ik, gezeik, ik ga gewoon iets anders doen.
0: Wat ben je gaan doen?
1: Ik ben aan heel veel studies ook begonnen en ik heb niks afgemaakt. Maar uiteindelijk heb ik wel trouwens de studie Spaans afgemaakt en ben ik les gaan geven aan expats.
0: En wat voor soort lessen gaf je dan?
1: Ja, dat was Nederlandse les. Het begin was gewoon Nederlands les aan expats. En op een gegeven moment had ik een bedrijf dat gespecialiseerd was in de BIG-registratie van buitenlandse medici. Dus er kwamen buitenlandse tandartsen bijvoorbeeld, die moesten een examen afleggen om aan het werk te kunnen.
0: Ja, en jij begeleidde dat dan. Precies, zodat ze die registratie konden behalen. Ja. Totaal andere branche. Ja. Waarschijnlijk economisch gezien een veel slimmere branche.
1: Zeker. Ja.
0: Maar dat heb je allemaal overboord gegooid om deze droom waar te maken.
1: Ja.
0: En als je dan denkt, die deadline letterlijk is er nu, dus ik moet nu aan het werk. Ja. Waarom was jouw eerste intuïtie, ik meld me aan bij cabaret?
1: Nou, ik was een paar jaar bezig met cabaret, een jaar of 3 of zo. En dan is het een beetje in Nederland volgens mij de gebruikelijke weg en de handige weg om een groot festival te winnen. Of in ieder geval in de finale te staan. Dat is gewoon handig om als je avondvullend wil gaan spelen, voor dat publiek je ook kent.
0: Mm-hmm.
1: Nu klinkt het ook alsof het heel een soort aan negatieve keuzes. Maar ik had al Amsterdams Kleinkunstfestival geprobeerd en ook het Leids Cabaret Festival geprobeerd. En toen bleef cabaretten over. Maar uiteindelijk ben ik daar heel erg blij mee.
0: Dat en waarom?
1: Ik weet nog dat ik dacht, op een gegeven moment, ik was toen een beetje verongelijkt dat ik niet verder was gekomen bij Amsterdams Kleinkunstfestival. Maar toen zei mijn vriend, je moet maar even in je agenda gaan schrijven al die dagen dat je naar al die workshops had gemoeten. En dacht ik, oh nee, want daar had ik helemaal geen zin in. En dat waren er veel bij het Amsterdams Kleinkunstfestival. En daar was ook al zo'n tour van voor de halve finalisten, een soort onbetaald. Ja,
0: dat bedrijf ook nog.
1: Precies. En ik ben gewoon heel blij met cabaret, hoe het allemaal is geregeld. En waarschijnlijk, ik was er natuurlijk toen gewoon nog niet klaar voor. En bij cabaretten wel.
0: Ja, en misschien heeft alles wat je gemaakt hebt voor die 2 andere festivals ook wel geholpen
1: tuurlijk,
0: om op dit niveau te komen.
1: Ja, dat weet ik bijna wel zeker. Ja.
0: Heb je ooit, toen je mee ging doen aan dat festival cabaretten, heb je ooit met de mogelijkheid rekening gehouden dat je ook als winnares uit de bus zou komen?
1: Ja, er was een deel, want anders had ik denk ik ook niet meegedaan. Dus een deel in mij dat wel dacht van, ik kan echt wel winnen. Maar er natuurlijk ook een heel groot deel in mij dat van tevoren eigenlijk dacht, nou, waarschijnlijk lukt het niet. Want bij Leids lukt het ook niet. En Amsterdam lukt ook
0: weer niet lukken. Ja.
1: Ik had ook al met verschillende impresariaten gepraat. Ik had al een soort alternatief weg ook al een beetje in mijn hoofd.
0: Ja, maar gelukkig is het wel gelukt. Ja, en dan is dit fijn. De weg die je eigenlijk voor jezelf ook uitgestippeld had. Carmen Verhoeven, dit is natuurlijk een precair moment in het gesprek. Hè? Want jij zat in de selectiecommissie die ook Maaike heeft gekozen. Weet jij nog, toen je voor het eerst iets van Maaike zag, wat dat bij jou teweeg bracht?
2: Ja, ik vond het heel slim. Ik vond het heel intelligent. Het was heel meta. En ik dacht echt...
0: Heel
2: dit
0: meta?
2: Is... Meta, hoe ga ik dit nou uitleggen? Heb je het gezien?
0: Ja, ik heb de voorstelling gezien. Ja.
2: Oké, okay, dit is misschien iets makkelijker praten. Het is steeds het publiek een stap voor. En dat kennen we in Nederland wel al een beetje van sommige andere cabaretiers. Bijvoorbeeld Micha Wertham doet dat ook heel erg. Maar wat nieuw was, was dat Maaike voor mijn gevoel dat nog twee stappen deed. Dus het was heel erg... intelligent zat het in elkaar.
0: Ja, een intelligente.
2: Ik vond het vernieuwend.
0: Ja, een intelligente voorstelling die ook heel erg te maken heeft met wie jij bent, Maaike. Want ik zei het al, we hebben het uitgebreid over authenticiteit gehad. Ik zag echt een voorstelling waarvan ik het gevoel had dat ik iemand leerde kennen, een klein beetje. Die voorstelling die heet Erkenning, The Musical. Nou moeten mensen niet denken dat je steeds in zingen uitbarst, af en toe, maar in principe niet zo heel vaak. Het is meer een soort schets die je geeft van hoe die musical eruit zou moeten gaan zien. Yeah. En het thema is natuurlijk het belangrijkste, namelijk de erkenning die je in je jeugd niet hebt gekregen voor je toen al zo hoogstaande idealen.
1: Ja, dat is een soort van verhaallijn erin.
0: Ja. Maar het gaat ook heel erg over
1: het
0: die idealen.
1: Het gaat zeker wel over...
0: Over die idealen
1: zeker,
0: en hoe mensen die proberen na te leven
1: precies,
0: en hoe ze daarin falen over het algemeen.
1: Ja, ja.
0: Waarom is dat een thema wat voor jou zo belangrijk is?
1: Ja.
0: Om te spelen met de mensen die hun idealen graag delen met ons allen.
1: Ja, weet je, ik heb nooit bedacht van, oh, ik ga het hier over hebben. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat wel doen. Maar ik maak gewoon dingen omdat ik het heel grappig vind en omdat ik het om me heen zie en omdat het me fascineert. En dat thema is een soort van later. Denk, oh ja, dan zeggen mensen, oh, het gaat daarover. Het gaat over hypocrisie, het gaat over

0: weet je, ik heb nooit bedacht van, oh, ik ga het hierover hebben. Dus ik kan me voorstellen dat sommige mensen dat wel doen. Maar ik maak gewoon dingen omdat ik het heel grappig vind. En omdat ik het om me heen zie en omdat het me fascineert. En dat thema is een soort van later. Denk, oh ja, dan zeggen mensen, oh, het gaat daarover. Het gaat over hypocrisie. Het gaat over virtual signaling. Het gaat over pretentie. En denk, oh ja, dat zijn wel dingen die ik allemaal herken. Dus het is meer, denk ik, ik vind in het dagelijks leven heel veel dingen grappig en fascinerend. En dingen die ik om me heen zie en dingen die ik bij mezelf zie. En mijn manier van daarmee omgaan is daar grappen over maken of dat vergroten. En daar theater van maken.
1: Ja, en staat de vrouw die ik zie op het podium ook een beetje voor de vrouw die jij bent? Of staat de vrouw eerder die ik zie voor de mensen om jou heen?
0: Ja, leuke vraag. Ik denk allebei. Het komt gewoon vanuit mezelf. Wat ik signaleer natuurlijk ook bij mezelf dingen. Weet je wel, dat er iets verschrikkelijks gebeurt in de wereld. En dat ik tegen iemand zeg, oh, erg, hè? En dat ik dan ergens denk, ah, maar ik vind het eigenlijk erger dan jij het vindt of zo.
1: En daarmee suggereer je een soort idealisme plus.
0: Precies, ja. Ja, maar ik zie het allemaal bij. En er zit, ja. Dus ik zie het ook wel bij mezelf. Of ook dat ik dan denk, ja, hallo, nu, waarom schrijft iedereen nu op dat hij vegan is? Ik was in 1991, maar toen heette dat nog gewoon veganist. En toen schreef je, dan had je geen Facebook. Maar dan meteen denk ik, oh, wat is dit weer hilarisch. En dan...
1: Ja, erkenning, the musical,
0: precies,
1: ik zei het al.
0: Met, ja, erkenning. Ik bedoel, ik heb ook wel eens momenten dat ik met gebalde vuistjes denk, hoezo snappen jullie maar niet? Maar dan meteen denk ik, ja, dit is echt... heel grappig.
1: Ja, en daar speel je mee. Je fileert misschien ook wel je eigen wereld. Hè? Kort samengevat, de hoogopgeleide progressieve stadsbewoner. Mm. En met al de idealen die daarbij horen. Je moet, als je dat kunt, denk ik ook een heel scherp beschouwer zijn.
0: Nou ja, dat vind ik leuk dat je zegt. Dat zal dan wel. Ja, als jij het zegt. Nee, maar dat merk wel. Blijkbaar. Ik ben ook in het, zeg maar, op het podium heb je gezien. Dan krijg ik altijd, oh, ben je druk en oh, ben je thuis? Helemaal niet. In het normale leven of los van het podium ben ik inderdaad wel, denk ik, meer beschouwend.
1: Ja,
0: rustig.
1: En dat vertaal je dan naar dat podium.
0: Ja.
1: Met toepassing van technieken natuurlijk.
0: Precies.
1: Met toepassing van theatraliteit.
0: Ja.
1: Transformeren, zoals jij het zei, Patrick. Dat gebeurt dan ook inderdaad in deze voorstelling. Laten we eerst even luisteren. Praten we dan verder? Want ik vroeg me nog iets af op basis van de voorstelling. Maar daar gaan we het straks over hebben. Laten we eerst even luisteren naar een fragment uit jouw voorstelling. Een mooi voorbeeld van een, zal ik maar zeggen, hedendaagse Amsterdamse ontmoeting.

Thank you.

0: Yes, you brought us This Old Heart of Mine. En daarvoor hoorde je een fragment uit de voorstelling waarmee Maaike Dirkjehoff afgelopen jaar Kameretten won. En ik bedacht me ineens, omdat we het over dat beschouwen hadden en kijken naar de wereld om je heen, dat vertalen in een theatervoorstelling. Is het eigenlijk toeval, en kijk even naar jou, Jacques, omdat jij natuurlijk schrijver en journalist bent ook, dat zoveel cabaretiers ook columnisten worden. Ik zie toch heel vaak raakvlakken tussen cabaret, journalistiek en het schrijven van columns. Dat ligt in elkaars verlengde. Het zijn allemaal mensen die de wereld kunnen beschouwen.
1: Ja, dat is waar. En er zijn ook heel wat cabaretiers eigenlijk uit de journalistieke stand voortgekomen, al in het begin van de vorige eeuw. Pies Wies was een hele bekende journalist en die werd een hele bekende cabaretier.
0: Rinus Ferdinandus ook, volgens mij.
1: Rinus Ferdinandus, een hele journalistencabaret hebben we nog gehad, waar is Annie M. G. Schmidt uit voortgekomen. Kortom, dat ligt dicht bij elkaar. Het is ook het fragmentarische, het kort, dat je heel je valt iets op, een dingetje, en dat ga je even groter maken. En eigenlijk kun je in een column maar één gedachte kwijt. En dat is in een cabarettekst ook vaak zo. Één gedachte en daar dan alle consequenties van uithalen en helemaal uitspitten. En het komt al overeen. Maar ja, wat we hier al transformeren, hè, dat is het woord vanavond. Je moet het op een of andere manier op een ander plan trekken. Je moet het theater van maken. Je moet erin kruipen en je moet gaan spelen. En sommige hele goede columnisten kunnen dat op papier. Die kunnen je iets laten meemaken. Dan worden het geen woorden, maar dan hoor je het, je ziet het en je maakt het mee. En dat zijn de grote.
0: Ja, maar die transformeren dan weer niet in het theater. Misschien dat ze in het theater weer
1: meer maar Simon Kamingelt bijvoorbeeld kon dat. En die heeft dus wel een aantal van die columns zijn door Wim Sonneveld op het toneel gedaan.
0: Dat is waar.
1: En heel beroemd geworden ook. Omdat die zo geschreven waren.
0: Ja. En Patrick en Maaike, zou de journalistiek voor jullie ook een afslag geweest kunnen zijn?
2: Nee.
0: Voor jou niet, daar ben je helder in.
2: Daar ben ik heel helder in. Nee. Ik heb ook niet de ambitie en ik ben ook niet geëngageerd genoeg, denk ik, daarvoor. Er zijn een paar dingen waar ik wel achter sta. Eigenlijk sinds de komst van de podcast, waar net goed de hak mee gestopt werd, volledig terecht. Maar ik heb een podcast ook, De Vijftigers heet dat. Ik ga nu een ander ding doen. En dat is heel
0: Maaike, je kunt je aansluiten dus.
2: Maar dat is bijna voor mij uitgevonden. Omdat ik een verhalenverteller ben. En ik ben niet, laat me zeggen, een duider. Ik voel me geen duider. En ik vind een beetje journalist moet toch een beetje duider zijn ook.
0: Ja, hoewel het cabaret dus ook kan duiden. Jouw cabaret, Maaike, duidt wel zeker. Was journalistiek voor jou een andere optie geweest?
3: Nou, ik vind het wel grappig, want ik vind mezelf dus... Dan zou ik mezelf geen duider willen noemen. Maar ik vind het heel prima als anderen mij... dat ik tot duider gemaakt word. Graag. Ik schreef als kind heel erg veel. Ik had ook een eigen krantje. En ik zat ook altijd in de schoolkrantredactie. En daar werd ik dan ook altijd weer uitgezet.
0: Eigenwijs?
3: Ja, dat
0: te eigenzinnig?
3: Dat denk ik, ja. Brutaal. Nee, maar ik wilde gewoon dingen inschrijven die ik inderdaad wilde. En dan werd dat niet goedgekeurd of zo. Of het werd wel erin gezet. En later kwamen ze erachter. En dan moest ik sorry zeggen. En dat weigerde ik dan. Dus ik vind het schrijven wel ook een manier waarin ik lekker veel of me kan uiten en veel dingen. Maar ik denk, maar journalistiek... Nee.
0: Schrijven wel. En
3: ja, daar meer verhalen schrijven dan. Ja,
0: en daar komt die transformatie
3: precies,
0: dan bij. Waarmee je op die manier je verhaal in het theater kwijt kunt. Dat heb je uitgebreid gedaan. Want na het winnen van Kameretten, dat hoort ook bij Kameretten, Carmen. Ga je als finalist, samen met de twee andere finalisten, op tournee. 60 keer ga je door het hele land. In jouw geval samen met Joram van Dam en Jannes Laven. Ga je 60 keer die voorstelling spelen. Hoe heb je dat ervaren?
3: Het was best een bizarre ervaring. Want ik had natuurlijk me heel erg toegeleefd naar die finale. En die was geweldig met 800 man in zo'n volle schouwburg. En daarna 24 uur in een soort roes geleefd.
0: Ja.
3: Maar daarna kwam weer een soort van de realiteit naar voren. En toen een week later stonden we in een dorpshuis in Medemblik of zo. Voor 40 man. Dat met open mond naar mij zat te kijken. Dus ik zeg soms wel eens als grap van Kameretten is voor mij zelf meer een artistieke pauze. Want ik had tussen de voorronde en de finale had ik mijn kamerettenstuk 25 keer gespeeld. Want ik had een deadline, dus ik moest toen opeens alles doen. En daarna was ik ook wel een beetje klaar mee. Dacht ik, wil nu door wel andere dingen maken. Maar dat kon eigenlijk niet, want ik moest 60 keer die tour spelen. En ik vond het ook wel best wel heftig, want je kwam dan vaak om 1 uur 's nachts thuis en dan de volgende dag, volgens voor mijn gevoel, ochtend om 1 uur moest je weer weg. Maar dat is natuurlijk ook een goede kennismaking met hoe het uiteindelijk ook gaat zijn als je avondvullend gaat spelen.
4: Ja, want vanaf maart ga jij try-outen met dus een avondvullende helemaal, voorstelling. Precies. Dus dit is wel wat het gaat worden.
3: Wat het gaat worden. En het is dus je zin of geen zin. Je gaat gewoon en dan moet je weer naar Terneuzen. En je bent moe of weet ik veel wat. Dus ik vond dat wel leerzaam. En
4: dat heeft je niet afgeschrokken?
3: Nee,
4: dat je dacht,
3: niet.
4: Oh nee, dit gaan nee, we dus hoor, niet nee, doen. Nee, had ook gekund natuurlijk.
3: Voor mij gewoon, nou ja, ik heb ook nooit zin om te spelen eigenlijk.
4: Oh.
3: Of iets, nou ja, dat is gewoon... dus dan zijn mensen, hoezo? Zo doe je dit dan? Ja, het moet gewoon. En dat hoort erbij. En,
4: maar als je eenmaal speelt,
3: ja,
4: heb je
3: meestal
4: je
3: wel.
4: Zin.
3: Als het lekker gaat, is het natuurlijk te gek. Maar als het al helemaal geen klik is met het publiek, dan is het ook ja, niet geweldig. Maar ik doe het wel gewoon. En daarbij hadden wij ook natuurlijk. Wij hadden heel erg veel geluk, vond ik. Volgens mij, wij alle drie. Met de samenstelling van de finalisten. We hadden een hele, hele fijne dynamiek met z'n drietjes. Dus dat kan ook dat je dat niet hebt in zo'n finale. En dat je dan 60 keer met elkaar.
4: Verschrikkelijke mensen
3: zit,
4: op pad
3: ja,
4: moet. Ja,
3: wij
4: ja,
3: echt die
4: ja,
3: avond
4: ja,
3: echt
4: ja,
3: lucht.
4: Ja, dat, ja. Zal, dat zal gebeurd zijn, ja. Carmen. Ja, ja.
3: Ja. Maar goed, dus dat was heel fijn dat het zo goed was samen. Maar het was niet van dat ik dacht, oh, wat een droom. Want het kost. Je kan eigenlijk een half jaar of langer is het natuurlijk eigenlijk niks anders doen dan dat. En dat is natuurlijk wat ik uiteindelijk wil. Alleen met die kamerette finalisten door verdien je natuurlijk niet echt genoeg mee om daarvan te kunnen leven. Dus ik had gelukkig wel, was daar op voorbereid. Dus had
4: dankzij dat bedrijf waarschijnlijk.
3: Precies, ja. Ik had gewoon geld.
4: Ja, ja nee, maar dat scheelt natuurlijk ja. Wel. En voor jonge mensen is dat natuurlijk anders.
3: Ja.
4: Want Carmen, hoe pakken jonge mensen dat aan die inderdaad aan het begin van hun carrière staan en niet een spaarpotje hebben?
5: Ja, bijbaantjes.
4: Bijbaantjes ja. Om het mogelijk te maken.
5: Ja.
4: Dus voordat ze dan naar Terneuzen moeten, dan moeten ze ook nog een paar uurtjes inderdaad maaltijd bezorgen.
5: Ja.
4: Waar zijn.
5: Ja.
4: En in jouw... Ja, dat is dus
5: ze betalen
4: eigenlijk,
5: wel,
3: ja.
5: Hè?
3: Ja, ze betalen wel, ja. Ja.
5: Dus het is niet zo dat ze niks krijgen, maar... ja, nee, dat is wel de harde waarheid.
4: Ja, want zou jij, Maaike, vanuit jouw expertise en jouw eigen ervaring ook zeggen... joh, reken daarvan tevoren mee. Als je aan zo'n festival gaat meedoen, realiseer je dat je inkomsten voor een deel op gaan drogen. En bereid je daarop voor. Want dan pas kun je misschien met volle overgave die 60 voorstellingen spelen.
3: Ja, ik weet, voor mij... had het anders niet gewerkt. Maar er zijn misschien best mensen die gewoon prima nog dan de maandag en de dinsdag kunnen werken. Maar het is wel lekker dat je dan niks anders hoeft te doen. Want het kost best wel veel tijd en energie. Ook gewoon mentaal. Je bent er de hele tijd mee bezig.
4: Ook omdat het een droom was die je heel graag wilde waarmaken.
3: Ja.
4: En die je nu waargemaakt hebt.
3: Ja, precies.
2: Maar het is natuurlijk ook wel interessant omdat zij... op latere leeftijd.
3: Precies, ja. Ja.
2: Is begonnen. Dus ze heeft al een hele leven gehad met geld en inkomsten.
3: Ja.
2: En met een huis en met huren en met van alles en nog wat. Terwijl als je, zoals Jannes...
4: Jannes Laven.
2: Ja, een hele jonge jongen die zich... Wat ik heel interessant vond, ik heb ooit met een gesprek met hem gehad om hem eventueel te regisseren. Heel erg met zichzelf als materiaal aan de gang ging. En heel erg het uitzoeken is wat per definitie bij jongeren natuurlijk echt aan de hand is. En jij hebt eigenlijk een heel gerenommeerd leven. En eigenlijk ben je zo gek geweest om aan een festival mee te doen.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Zij moet dingen laten.
4: Ja, zij moet dingen laten.
3: Precies, dat is wel
4: een... Ja, dat is waar. Dus dat is een andere insteek. Ja. Maar hoe kijk jij dan? Dat vind ik wel fascinerend. Want je bent nu je avondvullende voorstelling aan het voorbereiden. Die gaat ook Erkenning the Musical heten.
3: Ja.
4: Daar ben je nu voor aan het schrijven. En je weet, straks zul je nog veel vaker, als het een beetje goed loopt althans, dan 60 keer het land in moeten.
3: Ja.
4: Schrik je dat ook af?
3: Nee.
4: En waarom schrik je dat dan niet af?
3: Nou, het schrikt me ook niet af, maar het is niet... Maar dat is misschien meer mijn persoonlijkheid. Ik denk niet van, oh, geweldig, ik ga nu toeren. Natuurlijk ben ik dankbaar dat dat gaat gebeuren. Maar er zit ook bij dat je bed uitkomt en meteen weer zin of geen zin in de trein of in de auto stapt en in zo'n theater zit te hangen en ook speelt, ik denk zeker in het begin, als niemand je nog kent, voor zalen die met open mond of Je zit te kijken van waar heb je het over?
4: Ja, wie is die mevrouw?
3: Wie is die mevrouw? En dan ben je moe en dan moet je weer nog een heel stuk naar huis. Dus het is ook gewoon... Dit klinkt heel denig, dit klinkt heel, misschien heel niet aardig. Maar dit is ook gewoon werk. Maar dat is, het is niet een, het is niet dat het een soort grote droom is.
4: Maar dat was het wel.
3: Ja, maar droom. Oké, maar nu gaan we een heel psychologisch gesprek voeren.
4: Ik vind het wel fascinerend, ja. Want je zegt net, dat was haast letterlijk een deadline. Het moest nu gebeuren.
3: Ja, het moet. Maar dat het moest, betekent niet van. Of dat betekent niet dat ik niet de negatieve dingen ervan zie. Of de dingen die je ervoor moet laten. Of,
4: maar het is het nog steeds wel waar.
3: Zeker, het is wel. Het is, ja, tuurlijk.
4: En wat heb je in die zin aan Cameretta gehad?
3: Nou, heel. Ten eerste denk ik dat ik ga straks, of straks over een jaar ga ik in première. En niemand kent mij natuurlijk nog. Dus het helpt wel voor mijn impresariaat om het in ieder geval aan theaters te verkopen. Mm-hmm. Want ik ben die dubbele winnaar van Cameretta. Ik denk ook voor publiek dat helpt. Want dan kennen ze me niet en denken ze, oh, maar zij heeft wel Cameretta gewonnen. En dat
4: toch een kwaliteitskeurmerk.
3: Ja, een soort kwaliteitskeurmerk. Dat is natuurlijk belangrijk, want als er geen kaartjes verkocht worden, ja, dan kan ik ook nog steeds niet eten, want er zit geen subsidie op of zo wat dat betreft. En het heeft me, die tour ook heeft natuurlijk ook wel me gebracht dat ik heel erg zie hoe het werkt in de theaters. En ook dat je 60 keer een stuk speelt. Waar je misschien alweer, terwijl je misschien ook alweer andere dingen aan het maken bent.
4: Ja, in dit geval is dat natuurlijk zeker zo, omdat je opbouwt naar een avondvullende
3: voorstelling.
4: Precies,
3: ja. Nou ja, maar ik hoorde net ook, het was de halve finale, denk ik. Hè? Dit wat we net hoorden van Cameretta. Nou, maakt niet uit, het is in ieder geval bijna een jaar geleden. Dacht ik, wat. Dus wat deed ik dat toen slecht en wat ging dat veel te snel. Dus van die 60 keer, inmiddels heb ik natuurlijk nog vaker dat gespeeld. Dat je, ik had het al 25 keer gespeeld. Dat het beter blijft worden. Ja. Dat het steeds nog beter kan.
4: En dat is het voordeel van zo'n tour natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja.
4: We gaan weer luisteren naar een fragment uit je voorstelling. We gaan terug naar de tijd dat je op de lagere school zat. En jij stelt je voor hoe anders het daar nu aan toe zou gaan voor het idealistische meisje dat je eertijds je tijd natuurlijk ver vooruit was.

0: Fragment uit Erkenning de Musical van Maaike Dirkjop, waarmee ze afgelopen jaar Kamaretten won, het jubilerende Kamaretten. Het bestaat 60 jaar. Carmen Verhoeven, dat wordt uitgebreid gevierd de komende maanden. Onder andere met een boek wat jij schrijft, De Chroniek, met dubbel O.
1: Ja.
0: Dat verschijnt volgend jaar april.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat boek aangepakt? Want je gaat samen met Jacques naar een huisje om samen aan jullie boeken te schrijven. Maar hoe heb je het boek opgezet? Laat ik het zo stellen.
1: Hoe zal ik het opzetten? Meerstemmig. Dus ik ben eigenlijk vertrokken vanuit de verhalen van oud-deelnemers en oud-organisatoren, juryleden, selectiecommissieleden. Dus eigenlijk iedereen die dat festival heeft vormgegeven van 67. Ik heb niemand uit 66, helaas. Nou, ik heb iemand van de SSR studentenvereniging die me archief heeft gegeven.
0: Oh, wat leuk. Gesproken. Ja, maar wat leuk. Ja.
1: Van 67 tot 25 tot nu toe. Zoveel mogelijk mensen gesproken over het festival. Ja.
0: Ja, het lijkt me wel Kill Your Darlings, zo'n boek. Want ieder jaar heeft natuurlijk zulke. Ik bedoel, we zijn nu met z'n vieren bij elkaar. Er komen al zulke mooie verhalen naar boven. Laat staan, als je dat keer 60 doet, dan kom je op eindeloos veel mooie verhalen. Het lijkt me best ingewikkeld om daar je keuzes in te maken.
1: Dat klopt. Daar zit ik nu middenin en het is nog niet te doen.
0: Nee. En wat gebeurt er nog vaak meer rondom 60 jaar Kamaretten?
1: We hebben een aantal mooie avonden gehad. Dus we hebben in juni 2 jubileumavonden gehad. En er komt komend jaar juni ook weer een jubileumavond aan met het Metropoolorkest. Dus
0: wow. En wie gaat daar aan meedoen?
1: Dat mag ik nog niet zeggen.
0: Ach, één naam dan toch.
1: Ik mag het echt nog niet.
0: Ik heb het vanmiddag nog gevraagd. Brigitte Doenveld en zijn camper mee bijvoorbeeld?
1: Misschien,
0: je weet het nooit, hè?
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Maar wel een prachtige afsluiting van het jubileum.
1: Ja, toch. Het worden echt een hele leuke liedjes. Mensen.
0: Wij tippen dus op Veldhuis en Kemper. Brigitte Kaandorp, Mike, op wie tip jij nog?
2: Op mezelf.
0: Op jezelf, oké, staat genoteerd. Jacques, op wie tip jij? Richard Groenendijk. Wie, Jacques Kleuters, nog een rol voor jou?
3: Ja, laat Freek de Jonge het maar een keer winnen.
0: Freek de Jonge, oké. Nou, mocht de line-up nog niet helemaal compleet zijn, hierbij wat suggesties. Mooie afsluiting van het jubileum. Ja, geef het vooral door. Maar dat boek is voor jou natuurlijk op dit moment het belangrijkste. Dat begrijp ik heel goed. En je hebt er al iets meegenomen voor ons. Dat vind ik heel erg leuk. Yeah. Uit het boek. Een fragment over hoe het is om een duo te zijn.
1: Ja.
0: Daar heb je over gesproken met Remco Veldhuis van Veldhuis en Kemper.
1: Die heeft een column aangeleverd voor het boek. Dus ik heb een stukje uit zijn column meegenomen. En ik dacht, ik ga niet zeggen van wie het is, zodat jullie het kunnen raden, maar het is dus...
0: Heb ik het dus nu al weggegeven? Excuus!
1: Die ook in het bestuur zit, dus daarom vond ik het leuk om iets van hem uit te kiezen.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ik ben iemand die bestaat bij de gratie van een andere naam. Ik ben namelijk de helft van een duo. Ik ben een appendix, een wormvormig aanhangsel. En in die hoedanigheid neem ik u mee in de diep trieste realiteit van het duo-schap. De helft heeft namelijk geen waarde. Neem een halve fiets, een halve beenprothese, een half orgasme. Je hebt er niets aan. Maar, zoals Gloria Gaynor zong, I am what I am and I am the helft of a duo. Al meer dan 26 jaar. Dat klinkt als een hele prestatie en dat is het ook, kan ik u vertellen. Als het een huwelijk was, waren we zilver. En eigenlijk is het ook gewoon een huwelijk. Sinds Kamaretten 1999 ben ik met Richard Kemper getrouwd in gemeenschap van goederen. Maar dan zonder gemeenschap. Wat ik zeg, eigenlijk net een gewoon huwelijk. De parallellen zijn ronduit beangstigend. Je komt elkaar tegen, je wordt verliefd op elkaars talent, je lacht om elkaars grapjes, maakt elkaars zinnen af, je vult elkaar aan, alles gaat vanzelf. Je denkt, dit is het helemaal. Maar dan komen de kinderen. In dit geval de liedjes, de programma's. En in het kielzog van die kinderen komt het gezeik over de opvoeding. En dat blijft zo. Met dat verschil dat de kinderen van duo's nooit meer het huis uitgaan. Erger nog, er komen er steeds meer bij. Een duo is als een christelijk gezin uit de jaren 50. Elke zoveel jaar een kind erbij. En daartussenin permanent zwanger. Allebei. En dan samen in een busje. Puntje, puntje, puntje.

0: Ja, ze hebben inderdaad hun zilveren huwelijk gevierd. Veldhuis en Kemper, half zo echt. Een opname van Kameret 1999. Zij waren toen finalisten en het festival werd gewonnen door Mark-Marie Huibrecht. En ja, de prijzen werden door jou uitgereikt, Patrick, als winnaar van het jaar daarvoor.
1: Zeker, zeker.
0: Was dit een groep waarvan je dacht, of een duo, waarvan jij meteen al dacht, daar gaan we nog veel van horen, Veldhuis en Kemper?
2: Nou, van Kemper wel. Ik vind, Richard die heeft namelijk een soort swing en een soort dingen wat ik heel erg aantrekkelijk vond. Maar uiteindelijk, ja, ik heb met ze gewerkt nog ook voor 100 jaar Schouwburg Haarlem. Ik heb een voorstelling gemaakt met alle Haarlemse artiesten.
0: Jij bent ook Haarlemmer van oorsprong?
2: Nee, helemaal niet. Ik weet ook niet waarom ik erbij kwam, maar Erik van Muizingen had mij voorgesteld. Dus die zei, nou prima. Wat trouwens een Heemstedenaar is, dus ook weer in Haarlemmer.
0: Ja, in de buurt, hè.
2: Maar Begit was erbij en Veldhuis en Kemper onder andere. En dan zie je wel hun talent, met name een ongelooflijk goed talent in een duo zijn. Dat zegt namelijk ook nog iets.
0: Ja, dat zag je ook wel mooi over natuurlijk.
2: Ja, en wat Plien en Bianca natuurlijk ook heel erg hebben. Die kunnen niet zonder elkaar.
0: Jentel en de Boer, nog zo'n voorbeeld. Boer, ja,
2: het dat is toch ook een schoolvoorbeeld van hoe mensen duo's kunnen zijn. Want jij bent dus, jij zei net, je was eigenlijk een duo met je broer, toch?
3: Nee, ik was geen duo met mijn broer. Mijn broer was mijn muzikant. Dat verwarde ook bij veel mensen. Dat zeiden, waarom heeft hij geen rol erin? En ik dacht, het is toch gewoon duidelijk dat hij muzikant is. Ja. Dus echt zo vlak voor de halve finale heb ik hem eruit gegooid. Klinkt
0: maar zo was het niet bedoeld.
3: Na heel veel slapeloze nachten heb ik hem gebeld. Ja. En zegt, sorry, ik denk dat het beter werkt als ik het in mijn eentje doe.
2: Ja.
0: Ja, want een duo, daar moet je ook talent voor hebben om een duo te kunnen zijn natuurlijk.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja.
0: En in dit geval zijn die rollen natuurlijk ook evenwichtig. Hè? Die namen die we noemen, Veldhuis en Kemper, Jentel en de Boer, Maartje en Kine, noem maar op. Ja. En in jouw geval, Maaike, was dat niet het geval.
3: Ja, ik voelde ook nooit dat we een duo waren. Ik was gewoon de cabaretier en ik dacht, dat is leuk met een live muzikant.
0: Ja, en jouw broer, hoe keek die ernaar?
3: Die keek daar precies hetzelfde naar.
0: Dus dat viel wel mee.
3: Ik vroeg ook nooit. Hij zei: het is altijd jouw programma. Het is jouw programma. En soms had hij wel eens een suggestie, maar eigenlijk bijna nooit. Dan vroeg ik het aan hem. En dan zei hij: het is jouw programma. Maar ik had me nooit zo gerealiseerd dat het voor het publiek altijd wel heel erg veel betekenis gaf. Van er zit iemand, is ook nog eens haar broer.
2: Maar dan moet je iets mee.
3: Daar moet ik
2: iets
3: mee. Ja. Precies. En dan had ik twee grapjes daarover of zo. En dat was het dan.
0: En dat vond je eigenlijk je voorstelling niet ten goede komen?
3: Nou, ik had het helemaal niet door. Maar er was toen iemand van Kameretten die zei van, ja, toen was mijn broer een keer ziek en die zag me alleen. Ze zei, maar nu snap ik helemaal wat je bedoelt. En toen dacht ik, ja, rot op. Dus mijn broer ga ik toch niet doen. Live muziek is toch veel beter. Maar het bleef maar hangen. En toen dacht ik, is dit omdat ik solidair ben met mijn broer, dat ik denk, ik kan het niet maken dat hij er nu uit moet? Of is het echt dat ik echt denk dat hij eruit moet? En dat wist ik eigenlijk meteen.
0: Ja, dus je hebt hem gebeld en hij vond het niet erg.
3: Nou, hij vond het eerst wel jammer, maar hij begreep het wel. En toen zag hij me daarna nog bij de laatste try-out. Zei hij, oh ja, dit is veel beter.
0: Ja, hij zag het kwartje vallen als het ware.
3: Ja, precies.
0: Wat dat betreft.
3: Ja.
2: Klinkt wel als een heel goed tweede programma trouwens.
0: Ja, dit is inderdaad een mooi verhaal. Ja, precies.
2: Een goed verhaal.
0: Laat die vrouw nog eerst dat eerste programma nog even maken, Patrick. Leg de druk niet meteen zo hoog. We weten van jullie drieën, Jacques en Carmen en Maaike, inmiddels een beetje wat jullie plannen zijn voor de komende tijd. Patrick, wat staat er bij jou op de rol voor de komende tijd?
2: Ik ga nu een toneelstuk doen. Ik ga eerst in januari, februari, maart ga ik een speelfilm doen. Een eerste grote rol in een speelfilm, waar ik heel veel zin in heb.
0: En wat voor rol gaat dat worden?
2: Dat is een hele erg leuke horrorcomedy. Het is een beetje. Daar speel ik de hoofdrol in. We hebben al ooit een short gemaakt. Die was heel succesvol op allerlei festivals. En dat wordt nu een feature, zoals dat dan heet.
0: Ja, dat ga je vast niet overleven, hè? Nee, horror overleeft de mensen niet.
2: Nou, ik ben volgens mij de enige die het overleeft.
0: Oh, dat wel. Oké. Okay. Ja. Spoiler.
2: Ja, we willen nog een tweede deel. Nee. En ik ga vanaf seizoen 27-28 ga ik in een stuk spelen geschreven door Martin van Waardenberg. De Kleine Pauze heet dat. Hij heeft, ik denk inmiddels 15 jaar geleden, ooit een serie gemaakt die De Kleine Pauze heet. Het speelt zich allemaal af in een lerarenkamer van een basisschool. En dat mag ik doen met onder andere Ellen Peters. Heel misschien Margot Ros, maar die moet nog over de streep getrokken worden. Kees Boot en Tieten Stiel Groenesteen gaat het regisseren.
0: Ja.
2: En dus ik ga weer echt terug het theater in de 70 keer spelen. En ik heb het eigenlijk gedaan vanwege het busje.
0: Gezellig in het busje.
2: Gezellig in het busje. En ik heb dat met de ploeg afgelopen seizoen zo ervaren. Dat ik dat echt heel erg leuk vond. En dus ik wil echt weer terug dat theater in. Ik heb het toch wel weer de kriebels gekregen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en ja, dat busje is het allerleukste. Dus je verheugt je nu al op de ritten heen en terug.
2: Ja, want ik heb ook wel eens in busjes gezeten die niet zo leuk waren.
0: Maar dit lijkt wel een gezellig busje te worden, zo
2: heel
0: te horen. Ja,
2: het
0: wordt een gezellig busje. Ja,
2: Kees
0: Boot
2: doet mee. Nou, weet ik veel wat allemaal. Randy Fokker, dus dat wordt één groot feest.
0: Een heerlijk busje op weg naar een hopelijk mooie voorstelling. Tenslotte, Carmen, het woord aan jou. Want de volgende halve finale en finale van Kamerette komt eraan. Ja. Eind november is het zover. Ja. Kun je kort iets zeggen over de halve finalisten van dit jaar?
1: Wij hebben er wel 6, zoals elk jaar.
0: Ja, maar van 3 Vlamingen dit
1: 3
0: keer.
1: 3 Vlamingen,
0: hè?
1: Ja. Bram Verstappen, Vincent Belmans en Jeroen Dijk zijn 3 Vlamingen. En daarnaast hebben we Tokier Weinstein, Celine Schrama en Quincy van Driesten. Dat zijn de 6 halve finalisten dit jaar.
2: Allemaal solisten?
1: Allemaal solisten, ja. Ja, dit is ook misschien even een oproep. Als je luistert en je bent een groep of een duo, meld je aan.
0: Ja, want die groepen en die duo's, met name die groepen waarmee het allemaal begonnen is, die hoor je toch niet zo heel erg veel terug.
1: Nee,
0: meer überhaupt op festivals natuurlijk.
1: Klopt. Het is heel veel solisten, ja.
0: Dus voor de diversiteit.
1: Wat ook leuk is, maar.
0: Nee, zeker, ja. Maar voor de diversiteit is het ook wel fijn als je weer eens een trio ziet of een groep,
1: ja,
0: of noem maar op.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. Heb je ook minder aanmeldingen gekregen wat dat betreft?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus veel solisten die zich aanmelden
1: bijna
0: in de groepen.
1: Maar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dus die trend zou wel wat bijgebogen mogen worden wat jou betreft.
1: Ja, en ook het muzikale vind ik toch wel heel leuk. Als er ook wat muziek in zit.
0: Ja, en zit dat erin dit jaar?
1: 1 deelnemer.
0: 1 deelnemer, muziek. Die maakt muziek. En voor de rest, stand-up?
1: Meer beschouwend. Meer wat absurdistisch. Ja, het is wel wisselend. Maar allemaal wel met een, denk ik, soort persoonlijk engagement. Ja.
0: En ben je tevreden over het aanbod?
1: Ja.
0: Je kunt niks anders zeggen, yes, natuurlijk. Yes. Van de selectiecommissie.
1: Nee, ik vind het hoog niveau.
0: Hoog niveau.
1: Ik ben heel benieuwd en ik kan echt. Dat is niet omdat ik er niks over mag zeggen, maar ik durf het echt niet te voorspellen.
0: Nee, het wordt een spannende strijd.
1: Ja.
0: Eind november in Den Haag, de halve finale is in Diligentia, de finale in de Koninklijke Schouwburg.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar een van de deelnemers die waarschijnlijk dan de man is die de muziek maakt. Bram Verstappen, die treedt op als Meermens. Klein fragment van zijn vorig jaar verschenen album. Hij zingt in principe gewoon in het Nederlands. 1 liedje op dat album, vind ik heel ontroerend, zingt hij in zijn taal, in het West-Vlaams. We luisteren even naar een klein fragment van De Monsters.

0: finalisten van Kameretten 2026. De afgelopen 3 uur vierden we 60 jaar Kameretten. Ik wens jou, Carmen, een geweldige editie en heel veel wijsheid en succes bij het schrijven van je boek. Ik bedank ook Jacques Kleuters, Patrick Stoof en Maaike Dirkjehop voor het delen van hun herinneringen aan Kameretten. En ik bedank jullie voor het luisteren. Morgen is Volspotter weer. Dan ontvang ik bijvoorbeeld Maarten Heijmans. Hij komt vertellen over de nieuwe voorstelling die hij maakt met bassist Sander Vrienten. Een voorstelling met de weinig opbeurende titel Wachtend op de Dood, maar toch ook een voorstelling waar muzikaal enorm veel te genieten valt. En je hoort ook de nieuwe single van de Limburgse Emmy Akkermans, in 2023 de eerste winnares van het inmiddels alweer ter ziele gegaan regio Songfestival van de regionale omroepen. Maar dat wil niet zeggen dat ze stil is blijven zitten muzikaal. Ze heeft een heel heerlijk en fijn nieuw liedje gemaakt en dat hoor je morgen in Volkspot. Straks hoor je Juri hier op NPO Radio 5 in de muzikale fruitmand. Heel veel plezier daarbij. En wij zijn er dus morgen weer even na 6 hier op NPO Radio 5. Fijne avond nog en tot morgen.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
3: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was er klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer, die aandacht vroeg voor haar nieuwe politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand rak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

hele goede avond en van harte welkom bij de muzikale vrijband ook van de EO. Come on in, zou ik ook willen zeggen. Mijn naam is Joeri van de Geest en de sleutel is zojuist omgedraaid. De deuren die staan wagenwijd open en tot 11 uur vanavond ben je van harte welkom hier bij de muzikale vrijband. Je kan een lied aanvragen voor iemand om wie je geeft. Moet je denken aan een psalm, een gezang, een gospel of een ander christelijk lied? Nou, door de week dan kan dat door digitale post te sturen via nporadio5.nl/de-muzikale-fruitmand. Maar je kan vanavond ook gratis bellen. Telefoonnummer om direct met de studio in contact te komen is 0800-3000-555. Maar je mag ook een berichtje sturen met de NPO-luister-app. Dus 0800-3000-555 of een berichtje met de NPO-luister-app. En het eerste verzoek van vanavond is voor Ellie en Dinant van Baren uit Rijssen. Koya die schrijft namens alle kinderen en kleinkinderen. Lieve mama en papa, opa en oma. Jullie mogen op 7 oktober samen 50 jaar getrouwd zijn. We zijn God, onze Vader, dankbaar dat wij dit samen mogen beleven. We houden van jullie en hopen nog lang jullie in ons midden te hebben. Nou, Ellie en Dinant, van harte gefeliciteerd ook namens de muzikale fruitmand. En namens jullie kinderen en kleinkinderen zijn dit de Credo-zingers. En wat de toekomst brengen mogen.

Prachtige plaat van De Lize hoorde hier in de muzikale fruitmat en Schuil bij mij. Daarvoor de credo-zingers uit Rotterdam met het lied Wat de toekomst brengen mogen. Ook een lied dat vanavond klonk op aanvraag, want dit is de muzikale fruitmat. Het is zaterdagavond geweest, 9 uur. En buiten is het donker en toch wel een klein beetje guur. In ieder geval wat koeler dan de afgelopen dagen. En toch even wennen, maar ik vind het ook wel gezellig dat je dan lekker binnen zit met de verwarming aan, een paar kaarsjes op tafel en de radio aan. Nou, je mag gerust laten weten hoe jij er vanavond bij zit. Krijg je wel mooie berichtjes binnen via de NPO Luister-app, onder meer Willeke, die

Een beetje guur. In ieder geval wat koeler dan de afgelopen dagen. En toch even wennen. Maar ik vind het ook wel gezellig dat je dan lekker binnen zit met de verwarming aan, een paar kaarsjes op tafel en de radio aan. Nou, je mag gerust laten weten hoe jij er vanavond bij zit. Krijg je wel mooie berichtjes binnen via de NPO Luister-app. Onder meer Willeke, die er weer klaar voor zit. Goedenavond, Juri. Wat is het toch een fijn moment als de muzikale vrijband weer te horen is. Ik heb er al de hele dag naar uitgekeken. Nou, ik ook, Willeke. Heinz die vraagt nog een lied aan van een koor waar die op zit. Pedro die is ook weer ingecheckt. En nou, zo komen er mooie berichten binnen via de NPO Luister-app. Nou, Nel van de Wijngaard uit Voorburg, let heel even op, want er is een lied voor je aangevraagd. Hilly Nel uit Wassenaar en Harriette Zuidgeest uit Emmer Compascum, die weten dat je een trouwe luisteraar bent van de muzikale fruitmand en daarom feliciteren ze jou via deze weg. En niet voor niks, want je bent 64 jaar geworden afgelopen woensdag. Ze wensen je een heel goed nieuw levensjaar toe en willen daar vanavond nog in het bijzonder bij stilstaan met de lied van Cela dat ze voor je aanvragen. Dit is een toekomst vol van hoop.

Waarom wachten tot morgen? Verras vanavond nog iemand met een muzikale bemoediging. Vraag ook een lied aan via de NPO Luister-app of bel naar 0800 3000 555.

0: Het Oslo Gospel Choir. Ze komen al jaren ontzettend graag naar Nederland. En de zalen die zijn dan vaak ook binnen een mum van tijd uitverkocht. En over 2 weken bijvoorbeeld, dan staan ze er alweer. Dat is dan in de Basiliek in Veenendaal helemaal uitverkocht ook. Dus ja, het Oslo Gospel Choir is onlosmakelijk verbonden aan Nederland. En ook in Noorwegen zelf zijn ze erg geliefd. Want ik las dat de Noorse prinses Märtha Louise ook met ze wou zingen. En dat mocht, want in 2012 maakten ze samen met het koor een kerstalbum waarop dus ook een royal te horen is. Nou, hoe mooi is dat? Je hoort het Oslo Gospel Choir en God Gave Me a Song hier in de muzikale fruitmand van de EO, waar ik elke week even een vriend van dit programma bel om muzikale raad als het ware. Vraag ik om een lied dat hij van harte kan aanbevelen en zometeen is dat muziekuitgever Arjan van der Bijgaard. Ondertussen komen er mooie appjes binnen in de app. Antje, goedenavond Joeri, fijn dat je er bent. Ik luister naar de radio en ik geniet van de mooie muziek. En Ali die zegt, ik ben bezig met het uitprinten van een foto voor een pas overleden hond. Dat is de hond van onze zoon. Nou, dat is met kleine steentjes. En ondertussen ben ik heerlijk naar jullie aan het luisteren.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: En je mag vanavond ook een lied aanvragen voor je partner. Waarom ook niet? Goed idee, toch? Lina Fokkinga uit Grijpskerk die doet het vanavond voor haar man Roelf om hem te bemoedigen. Nou, Roelf, van je zeer liefhebbende vrouw Wina is dit jubilate day al. En ik heb de vaste grond gevonden.

0: geweldigs te doen. En daar gaat dit liedje over. Ik citeer even drie kleine zinnetjes. Ja. Want u laat zich vinden in het huis van de zwakste, op de plek van de minste. En dat is zo waar, ook in mijn leven. En ik heb dat ook in mijn omgeving ontdekt. Dat God niet te vinden is in alle grote dingen. En ja, waar wij zeg maar soms wel verstomd van staan of versteld. Maar juist ook in die kleine dingen kunnen we hem vinden. En ik vind dat ook voor mezelf een geweldige ontdekking in mijn leven. En ik kan er soms ontzettend blij van worden.
1: Nou, wat een prachtige toelichting bij dit lied. En het gaat dus om een nieuw lied.
0: Het is een hartstikke nieuw lied, ja.
1: Nou, wellicht wel, ik weet het dan bijna wel zeker, voor de eerste keer hier op NPO Radio 5 te horen.
0: Oké.
1: En dat allemaal dankzij jou. Dankjewel Arjan van der Bijgaard van muziekuitgeverij Ecovata, die dit nieuwe lied van Ralf van Manen kan aanbevelen.

Het christelijk mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk met het lied Voor Mij. In de NPO Luisterapp komen hele mooie liederen en ook berichten binnen. Ik zie hier bijvoorbeeld een berichtje binnenkomen van Gerda. Luistert momenteel mee op de bank met een borduurwerkje. Tineke die luistert warm vanuit haar bed. En Antje die houdt op haar horloge bij hoe laat het licht en donker wordt. Nou, Antje, dat wordt natuurlijk elke dag wat vroeger. Maar ja, zo binnen met mooie muziek is dat volgens mij helemaal niet erg. Bij Helene was het feest, want haar woonlocatie die bestaat 20 jaar. Dat is gevierd met een etentje met familie en begeleiders. Dus van harte gefeliciteerd, Helene. En Claudia, die geniet nog na van de Nederland Zingdag. Was ze natuurlijk ook vorige week. En Ellie, die had het Oslo Gospel Choir graag in Veenendaal gehoord. Dat concert staat nog op de planning, maar dat is wel een beetje ver fietsen, laat ze weten. Binnenkort staat het trouwens ook op YouTube, bedenk ik me net. Dus u kunt allemaal terugkijken, ook in Nederland Zingt zelf, hoor je alle mooie hoogtepunten daar voorbij komen. Nou, dan zie ik nog een berichtje. Ik noemde het net al even. Ali, die momenteel bezig is met het uitprinten van een foto van de hond van haar zoon. Die is kort geleden overleden. Dus ja, sterkte Ali. Ik denk dat je ontzettend gehecht bent aan zo'n beest. Zeker na een aantal jaar. En zeker ook voor je zoon. Dus sterkte ermee. Ze vraagt ook een lied aan voor iedereen die het momenteel nodig heeft. En dat is een lied dat gaat over de haven van rust. En ik heb de uitvoering klaarstaan van het mannenkoor Fontanus uit Putten. En dat draait dan ook een beetje voor Heinz. Heinz Lieve uit Putten. Want hij laat net weten dat hun jubileumconcert prachtig was. Ik sprak hem er vorige week al even over. Dus dankjewel Heinz dat je dat ook laat weten. En voor jullie ook hele goede wensen met dit lied van het mannenkoor Fontanus uit Putten. En de haven van rust.

Prachtig, prachtig, prachtig. Eenvoudig getuigenis dit lied eigenlijk. Pat Boone, My God Is Real. Waarin hij eerlijk toegeeft dat hij lang niet alles weet en dat er ook plekken zijn waar hij niet kan komen. Maar één ding is zeker, God is echt. Hij voelt het helemaal tot diep in zijn ziel. My God Is Real. Dit is de muzikale fruitmand van de EO hier op NPO Radio 5. Een programma dat al meer dan 55 jaar draait om verzoekliedjes. Rini en Gerrit die hebben dit lied aangevraagd van Sela. Ik zal er zijn.

0: Kinga Baan en Ik zal er zijn. Zometeen om 10 uur dan hoor je hier het NOS-journaal op NPO Radio 5... met het laatste nieuws uit de wereld om ons heen. En daarna heb ik een verzoek klaarstaan voor Aartje Kuiper-Kok uit Harderwijk van haar zus. Nou, misschien heb je zelf ook wel zo'n zus of een broer of een goede vriend of vriendin die eens een keertje in het zonnetje wil zetten. Dan kan dat vanavond met een lied op de radio. Bellen kan naar 0800 3000 555 of stuur een berichtje met de NPO Luister-app. Welk lied mag ik vanavond voor of namens jou draaien? Geef het door.
1: In Brazilië leven gezinnen in het afgelegen Amazonegebied met honger en nauwelijks medische zorg. Een kleine ziekte kan daardoor grote gevolgen hebben. Met onze steun brengt de Bijbelboot voedsel, medische zorg, praktische hulp en Bijbels. Kinderen krijgen onderwijs, schoolspullen, kleding en speelgoed. Zo krijgen mensen nieuwe kansen en hoop. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Brazilië.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 10 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een drone-aanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. En volgens deze organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog uit tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. In de Spartaan Zonderveld scoorde 2 keer. Maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De muzikale fruitman. Joeri van der Geest.

Eerder vanavond draaide ik al Pat Boone met My God Is Real. En dit was zijn dochter Debbie Boone met Can You Reach My Hands. Ja, en zo raakt de muzikale vrijband van vanavond al aardig gevuld. Ik heb al hele mooie verzoeken mogen uitdelen. Onder meer aan Ellie en Dinant, die 50 jaar getrouwd zijn in Rijssen. Heel bijzonder ook een lied voor een 64ste verjaardag. Een lied voor iemand die momenteel bezig is met herinneringen ophalen aan een overleden hond. Ja, de reden is helemaal aan jou waarom je graag een lied zou willen aanvragen. Dat kan vanavond door te bellen naar 0800 3000 555 of een bericht met de NPO Luister-app. Ja, en dan is er goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat de muzikale vrijband er nog 1 uur is. Nou ja, dat kan ook slecht nieuws zijn. En het andere goede nieuws, ja, dat is misschien ook wel dat er nog genoeg ruimte is. Maar niet altijd een garantie dat jouw lied op de radio komt. Dat zou wel eens slecht nieuws kunnen zijn. En daarom verwijs ik je ook graag door naar de website mbo-radio5.nl/de-muzikale-vrijband. Daar heb je namelijk een garantie dat je lied ook daadwerkelijk in de uitzending komt als je er één reserveert. Dus genoeg mogelijkheden. mporadio5.nl/de-muzikale-vrijband. En anders bellen of appen vanavond naar de studio. Ja, en vlak voor het NOS-journaal kondigde ik het al even aan. Een verzoek voor Aartje Kuiper-Kok in Harderwijk. Een verzoek van haar zus Kobi en haar zwager René. Kobi die schrijft: lieve zus Aartje, zo lang zonder je lieve man Jan. Toch weet je in onze gesprekken mij altijd weer moed te geven. Het leven is door lichamelijk ongemak zwaar. Maar, zo zeg je, met Gods hulp nooit zwaarder dan ik kan dragen. Aartje die heeft veel steun aan haar jongste zoon Michael. En daar zijn Kobi en René erkentelijk voor. Vanavond vragen ze een lied voor je aan, Aartje. Dat gaat over Jeruzalem. Jeruzalem, mijn vaderstad. Het wordt gezongen door het christelijk Waddinxveens mannenkoor De Gouden Stem.

Gabaan en Als ik een roos zou zijn. Bijzonder lied dat ze opnam in 2016. Het jaar waarin ze al wist dat ze ongeneeslijk ziek was. En ja, dat maakt het album voor de mensen van wie ze houdt ook extra bijzonder. Lied komt uit Hongarije, dat is het land van haar ouders. En Adrie die zegt dan ook, oh, dit lied is zo mooi. Kinga die zingt het helemaal in haar eigen taal. Over een roos die steeds opnieuw bloeit, de laatste keer voor het einde. Nou, in 2019 overleed Kinga dan ook. En nou, met die gedachte is het ook een extra bijzonder lied. Dan nog een berichtje van Pedro. Die zegt ook, nou, ik geniet ook weer van de muziek vanavond. Martien die zegt, nou, het lied dat ik daarvoor hoorde, dat zingen wij in de lentetuin als tekst op dezelfde melodie. Dat ging om het lied Jeruzalem, mijn vaderstad. En hier in de studio hoorden we natuurlijk ook nog het lied Wij houden van Oranjedrie. Maar goed, dat is weer een lied voor een heel ander moment. Want dit is de muzikale fruitmand van de EO. Een verzoekplatenprogramma al meer dan 55 jaar te horen, waar Psalm 23 nou talloze keren heeft geklonken. De Heer is mijn herder. Woorden van koning David. Ja, die als jongen zelf de schapen van zijn vader hoedt en weet dus hoe een goede herder voor zijn schapen moet zorgen. Vanuit Zierikzee klinkt deze psalm vanavond in de samenzangversie voor Aagje Kroes Rijnsburger in Alphen aan de Rijn. Aagje is gisteren 89 jaar geworden. En de familie Bergsma Kroes uit Waalbrugge die schrijft dan ook: lieve ma en oma, van harte gefeliciteerd met uw 89ste verjaardag. Een mooi nieuw levensjaar toegewenst. Daarbij met de lieve groeten van Corina.

die schrijft dan ook: lieve ma en oma, van harte gefeliciteerd met uw 89ste verjaardag. Een mooi nieuw levensjaar toegewenst. Daarbij met de lieve groeten van Corina, Erik, Maureen en Levi. Haar dochter, schoonzoon en kleinkinderen. Nou, Aagje, vanavond voor u klinkt de samenzang vanuit Zierikzee met De Heer is mijn herder.

0: Elvis Presley groeide op met de gospels uit de kerk. Maar ja, als hij dan beroemd is, dan gaat hij niet meer naar de kerk toe. En zijn stiefbroer die vraagt dan van... Nou Elvis, waarom ga je eigenlijk niet meer naar de kerk? En dan, ja, dan zegt hij dat ja, de mensen meer op hem zouden letten... dan op de dominee als hij aanwezig zou zijn... als een ja, rockster in de kerk natuurlijk. Ja, zijn geloof laat hij dan vooral horen in zijn muziek. Met in elk concert ook een paar gospels, waaronder deze I Believe in the Man in the Sky.
1: Geven maakt gelukkiger dan krijgen. Vraag ook een lied aan voor iemand anders via de NPO Luister-app of bel 0800 3000 555.
0: Ja, eenzaamheid, dat komt meer voor dan je misschien denkt. Laatst was het ook weer de week tegen eenzaamheid. Daarin hoorde je dan ook dat 1 op de 10 Nederlanders zich sterk eenzaam voelt. Nou, het zijn dan jongeren en ouderen. Mensen die alleen wonen en soms ook mensen die ja, midden in een druk leven staan... maar zich toch sterk eenzaam voelen. Je ziet het vaak niet aan iemand. Dus juist daarom is het waardevol als er dan mensen zijn die naar je omkijken. Ja, en zo denkt Ellie vanavond aan haar vriendin die het moeilijk heeft. Ze noemt geen naam, maar ik denk dat die vriendin zelf wel goed weet nou, wie dat dan is... En nou, daar vraagt ze dus een lied voor aan vanavond in de muzikale Fruitmand. Maar dat doet ze ook voor iedereen die zich momenteel eenzaam voelt. Dus misschien ben jij dat vanavond wel. Weet dan dat er mensen zijn die aan je denken. En dat je altijd met ja, God mag praten. Dat is ook een mooie boodschap die erbij aan kan worden toegevoegd. Nou, dus voor Ellie's vriendin en voor iedereen die eenzaam is, is dit het lied Spreek

0: Het mannenkoor Stadskanaal en alle volken loof de heren.
1: Van jong tot oud, sommige muziek brengt generaties samen. Vraag dat ene lied aan dat jullie raakt. Stuur vanavond nog een bericht via de NPO Luisterapp of pak de telefoon en bel 0800 3000 555.
0: Ik zag vanavond een bijzonder berichtje binnenkomen in de NPO Luisterapp. Leuk om Julian daar vanavond te zien. Hij laat weten dat hij pas 20 jaar is. En dat vind ik toch bijzonder, want eerder vanavond feliciteer ik nog Aagje met haar 89ste verjaardag. En nu dus Julian, die een lied aanvraagt op 20-jarige leeftijd. Nou, en zo zie je maar, de muzikale fruitmand is er voor alle generaties. Julian die luistert graag mee. Hij denkt vanavond ook aan andere luisteraars en vraagt een lied aan als een hart onder de riem voor iedereen die wat extra steun kan gebruiken, wat warmte of troost. Nou, dankjewel daarvoor, Julian, en ook voor je lieve woorden over dit programma. Ja, en de boodschap van het lied, dat mogen duidelijk zijn. Als je het moeilijk hebt, roep me maar en ik kom. You've Got a Friend klinkt vanavond hier namens Julian in de uitvoering van The Gator Vocal Band.
2: When you're down and troubled and need a helping hand, Nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night.

Winter, spring, summer or fall. All you have to do is call. En dat geldt natuurlijk ook vanavond hier voor de muzikale Vrijheidmand. Je hoeft alleen maar te bellen. Mag in ieder seizoen. En het nummer van de studio is gratis. 0800-3000-555. En zo heeft Sabrina vanavond ook een lied aangevraagd dat haar helpt als ze het leven even zwaar vindt. Nou, Sabrina, je vraagt een lied aan dat gaat over de pijn die soms in het leven te vinden is. Als het leven soms pijn doet. De uitvoering van het christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichtes.

christelijk Sliedrechts mannenkoor Ichte zonder leiding van Martin Zonneberg. En Als het leven soms pijn doet, klonk vanavond voor Sabrina. Ja, Karel die heeft vanavond een lied aangevraagd. Karel Klein, een lied dat hij ooit eens heeft gehoord, vond het meteen prachtig. En daarna heeft hij het lang niet meer gehoord en daarom vraagt hij het vanavond aan in de muzikale fruitmand. Het is een lied dat geschreven is door Toon Hermans. En die kennen we vooral als cabaretier, maar hij was ook een dichter. En hij praat ook open over het geloof. En in dit lied stelt hij één vraag. Wat als de liefde niet bestond? Dan zou de wereld stil, koud en kleurloos zijn. Het is een simpel lied met een hele diepe waarheid. En de Bijbel, ja, die zegt het ook, hè? Eigenlijk in drie woorden, dat is het geloof. God is liefde. Nou, Karel, ik hoop dat ik je ontzettend blij mee kan maken. De uitvoering van Elise Banna met Als de liefde niet bestond.

Elise Mama, en als de liefde niet bestond. Wouter Andela uit Groningen die heeft een feestelijk verzoek, want zijn dochter Nadine is afgelopen woensdag op 7 oktober getrouwd in een kerkje. Nou, Nadine ook van harte gefeliciteerd en natuurlijk ook voor je kersverse mam. Ja, Wouter die vraagt een lied aan, Jacob's Ladder. Een lied dat teruggaat op de droom van Jacob in Genesis. Ja, ook echt deze uitvoering van het Holland Koor vind ik echt fantastisch. Jacob's Ladder, We Are Climbing. Hoor je nu op aanvraag van Wouter, speciaal voor Nadine.

Het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart en Jacobs Ladder. Dit is de muzikale fruitmand tot 11 uur vanavond hier te horen op NPO Radio 5. En Lily uit Brunsum die stuurt vanavond ook voor het allereerst een verzoek in deze fruitmand. Lily, van harte welkom. En ja, wat leuk dat je die stap hebt gezet. Lily die schrijft dat ze dit programma geweldig vindt. Noem het alleen maar op wat Lily zegt. Maar het wordt zeer gewaardeerd, Lily. En ze laat erbij weten, ik waardeer het zeer omdat het voor alle mensen is met pijn en met vreugde. Ze wordt er zelfs soms emotioneel van. Nou, dankjewel Lily ook daarvoor. En ze vraagt een echte klassieker aan. Ik vind hem ook echt heel bijzonder. 1970, mijn gebed stond 4 weken lang op nummer 1 in de top 40. Een lied dat gaat over een gebed. En ook het orgel is er rijkelijk in aanwezig. Dus dat is sowieso heel bijzonder. Het lied Mijn Gebed vraagt Lily vanavond aan van D.C. Lewis.

Christine Weertsen en The Reason I Sing. En dan was het weer een hele mooie avond vol met mooie verhalen. Ik moet denken aan de Gouden Bruiloft in Rijssen die gevierd werd. Ook een bruiloft in Groningen, Aagje die 89 werd. Julian van 20 die liet zien dat de muzikale vrijband van alle generaties is. En ja, dan nog alle berichtjes in de NPO-luisterapp en telefoontjes en verzoeken waar ik vanavond niet tijdens de uitzending aandacht aan kon besteden, maar wel, ja, achter de schermen mooi en zeer kon waarderen. Ja, morgenavond om 8 uur dan hoop ik weer te zijn. Dus denk alvast even na, welk lied zou ik dan willen aanvragen? Slaap er een nachtje over en dan hoop ik je morgenavond om 8 uur weer te spreken hier op NPO Radio 5 in de muzikale vrijband. Laatste lied van deze vrijband is Lef en het avondlied.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Dat meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens die organisatie zitten de rebellen van de RSF achter de aanval. Een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger in Soedan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. 1,5 week geleden mislukte haar executie in de staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. En Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag ook gelijk. In Deventer werd het 3-3. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden nog met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger en het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Middernacht, het begin van zondag 11 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek, die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen ook al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.
2: De beste evergreens. NPO Radio 5.
3: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, dan kom je tussen Belveld en Roermond een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel, 1 bij een verkeersongeval.